0: makkelijker worden om van een abonnement af te komen. Net zo makkelijk als eraan beginnen, zegt Burnham. Die kost de Britten jaarlijks bijna 2 miljard euro. Het is bewolkt en op de Wadden kan wat regen vallen. Het is een graad of 17. Overdag wordt het zonnig en warm. In het zuiden kan het 28 graden worden. In de nacht naar dinsdag koelt het flink af. En dat was het nieuws op 538.
1: 538.
0: Makkelijker worden om van een abonnement af te komen. Net zo makkelijk als eraan beginnen, zegt Burnham. Die kost de Britten jaarlijks bijna 2 miljard euro. Het is bewolkt en op de Wadden kan wat regen vallen. Het is een graad of 17. Overdag wordt het zonnig en warm in het

0: 538 Nieuws.
1: 3 uur.
2: De zoektocht naar een vuurwapen in een Rotterdamse sloot vorige week zou te maken hebben met een moord uit 2014, schrijft de Telegraaf. In Berkelen-Roderijs werd toen een man op straat doodgeschoten, maar de schutter moest iemand anders uit die buurt hebben. Het is niet bekend of er vorige week echt een wapen is gevonden. Bewoners van een woonzorgcentrum in het Drentse Bijlen moesten vannacht ergens anders slapen. Er was gisteravond een jerrycan met een sterk ontsmettingsmiddel omgevallen, meldt RTV Drenthe. Daardoor hingen er in een deel van het pand giftige dampen. Pas als die weg zijn uit het pand, kunnen mensen weer terug. Boven de golfclub van president Trump in New Jersey zijn twee vliegtuigen onderschept. Er mocht niet overheen gevlogen worden omdat de president er zelf was. En er was ook een golftoernooi. Het is niet bekend om wat voor soort vliegtuigen het ging en of het opzet was. Maar ze zijn door straaljagers begeleid tot ze ver genoeg weg waren. En bij Europese wedstrijden van NEC komen in Nijmegen speciale fanzones voor de supporters van bezoekende clubs, laat de gemeente weten. Buitenlandse fans kunnen daar vast in de stemming komen, maar ook de wedstrijd bekijken als ze geen kaartje hebben. Dat gebeurt morgenavond ook al als het Griekse Olympiakos naar Nijmegen komt. Het is bewolkt en op de Wadden kan wat regen vallen. Het is een graad of 17. Overdag wordt het zonnig en warm. In het zuiden kan het 28 graden worden. In de nacht naar dinsdag koelt het flink af. En dat was het nieuws op 538.

0: 538 Nieuws.
1: 4 uur.
2: Nederlanders wonen helemaal niet te groot, zoals veel politici vaak roepen, schrijft de Telegraaf. Het wordt vaak gezegd als argument om kleinere huizen te bouwen. De TU Delft heeft de cijfers vergeleken met andere Europese landen. We scoren net boven het gemiddelde. Er zijn nog 8 landen die ver boven ons staan met grotere huizen. De politie heeft misschien een doorbraak in een vergismoord in Berkel en Roderijs 12 jaar geleden, schrijft de Telegraaf. Iemand zou de politie getipt hebben dat het wapen van die moord in een sloot in Rotterdam zou liggen. Er is vorige week meerdere keren naar gezocht, maar het is niet bekend of er ook iets is gevonden. In de grootste goudmijn van Egypte is een tunnel deels ingestort. 1 persoon overleefde dat niet, 5 mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. In de mijn wordt per jaar ruim 14.000 kilo goud gewonnen. Daarmee is het erg belangrijk voor de economie in Egypte. Nu wordt er voorlopig niet meer gewerkt in de mijn. En als president Trump op zijn golfclub in New Jersey is, mogen er geen vliegtuigen overheen vliegen. Maar dat is gisteren toch gebeurd. 2 vliegtuigen gingen in de fout en werden door straaljagers begeleid tot ze weg waren. Het is niet bekend of het opzet was. Piloten worden wel altijd ingelicht als ze ergens niet mogen vliegen. Vanmorgen is het in het noorden nog bewolkt. Verder schijnt de zon. Vanmiddag wordt het overal zonnig en in het binnenland kan het flink warm worden. Maximaal 28 graden. En dat was het nieuws op 538.

0: hits, jouw 538.
1: Jouw hits, jouw 538.
2: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit, maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei?

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: De droogte heeft in Nederland al meerdere regionale weerrecords gebroken, schrijft het AD. In de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland waren de neerslagtekorten begin augustus nog nooit zo groot als nu. Zelfs in 1976 was het niet zo erg, terwijl dat jaar de geschiedenisboeken indringen als uitzonderlijk heet en droog. In kleine steden kun je bijna nergens meer een huurwoning vinden in de particuliere sector, schrijft het FD. Veel private verhuurders doen een huis in de verkoop als een huurder vertrekt. In steden als Venray, Arnhem of Emmen is het daarom zoeken naar een speld in een hooiberg voor wie niet van een corporatie wil of kan huren. De temperatuur van het zeewater op de hele wereld was vorige maand gemiddeld 21 graden. En dat is nog nooit eerder gebeurd in juli, blijkt uit onderzoek. In de Grote Oceaan zorgt het weerfenomeen El Niño altijd voor hoge zeewatertemperaturen. Maar ook bij Europa was het zeewater in de Atlantische Oceaan warmer dan ooit. En na Talon Griekspoor is nu ook Botik van de Zandschulp klaar op het Masters toernooi in Montreal. In twee sets was de Tsjech Jakub Mensik net te sterk. De uitschakeling van Griekspoor gisteravond tegen Daniel Merida uit Spanje was een stuk minder spannend. Griekspoor maakte te veel fouten en liep al snel achter de feiten aan. Vanmorgen is het in het noorden nog bewolkt. In de rest van het land schijnt de zon. Vanmiddag wordt het overal zonnig en in het binnenland kan het flink warm worden. Maximaal 28 graden. En dat was het nieuws op 538.

0: 538 Nieuws.
1: 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. De politie heeft misschien een doorbraak in de vergismoord in Berkel-en-Roderijs uit 2014, schrijft de Telegraaf. De politie in Rotterdam kreeg een tip dat het moordwapen daar in de sloot lag. Het is niet bekend of het ook is gevonden. Bij de moord werd een onschuldige man doodgeschoten. Het eigenlijke doelwit was een drugscrimineel. Bewoners van een woonzorgcentrum in het Drentse Bijlen moesten vannacht ergens anders slapen. Er was gisteravond een jerrycan met een sterk ontsmettingsmiddel omgevallen, meldt RTV Drenthe. En daardoor hing er in het deel van het pand giftige dampen. De brandweer moest eerst het pand uitkrijgen voor mensen weer terug konden komen. En in Nijmegen komen speciale fanzones tijdens de Europese wedstrijden van NEC. De stad verwacht veel buitenlandse supporters en met zo'n fanzone kunnen ze de boel een beetje in de gaten houden. Er zijn ook grote schermen voor fans die geen kaartje voor de wedstrijd hebben. Die zijn er morgen ook als het Griekse Olympiakos naar Nijmegen komt. Dan nog het weer. Vanmorgen is het in het noorden nog bewolkt. In de rest van het land schijnt de zon. Vanmiddag wordt het overal zonnig en wordt het maximaal 28 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
3: Harry, dankjewel. Situatie op de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. Geen vertragingen. Lekker
4: rustig.
3: Wel wat controles op snelheid gemeld. Eerst op de A6 Lelystad-Muidenberg. Hectometerpaal 62,2. A12 Maarn-Ede 83,1. En verderop de A12 richting de Duitse grens 147,4. A16 Rotterdam-Dordrecht 8,3. En de A28 Assen-Hogeveen 160,3. Verderop de A28 Zwolle-Amersfoort 59,6. En de A50 de laatste Apeldoorn in de richting Zwolle op de rem bij 213,1. Op zoek naar de eerste luisteraar voor deze maandagochtend 10 augustus. En wil je dat nou worden? Werkt het eigenlijk vrij simpel. Je pakt je telefoon, je belt 0909-30538. Kom je in de uitzending zometeen als de eerste luisteraar. Ligt de t-shirt voor je klaar en open je de ochtendshow vanmorgen op deze maandagochtend. Dus bel hem maar 0909-30538.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Heineken 0.0. Heerlijk, hè?
10: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor...
9: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: Dus bellen maar 0909-3000-538.
1: Ik vond het teamwork, daar ben ik het meest blij mee. In heel goed samen uitgevoerd. Met heel veel passie en inzet. En dat was geweldig om te zien.
2: Dit is de 538 Ochtendshow.

0: Jennifer Page en Crush bij 538. 6 minuten over 6. Goedemorgen. Maandagochtend, 10 augustus, het begin van een nieuwe week. En fijn dat je er alweer lekker bij bent, dat je 538 gevonden hebt op dit vroege tijdstip. Misschien heb je er gisteren wel weer naar zitten kijken. Als je een liefhebber bent van alles wat met wielrennen te maken heeft tenminste. In het sterkste deelnemersveld en op het zwaarste parcours ooit heeft Demi Vollering gisteren haar tweede Tour de France Femme gewonnen gisteren. Ze werd vlak na haar overwinning gisteren eventjes geïnterviewd door de NOS.
1: Ja, ik heb er ook van genoten. En sprakeloos voor alles wat deze week gebeurd is. En super trots op al de mensen die achter me staan en me hier aan de overwinning hebben geholpen.
0: Ja, dat was echt een powervrouw. Mooi om te zien ook hoe zij toch... Ja, het is een beetje, dan weer was ze weer de gele trui, dan weer niet, dan weer wel, dan weer niet. Dat je dan toch weer terugvecht en uiteindelijk als winnaar het toernooi, of in ieder geval de koers afsluit. Mogen we weer trots op zijn als Nederlanders. Ik ga eventjes naar Twan uit Sint-Johannesga. Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Sint-Johannesga, dat ligt in Friesland volgens mij, hè?
2: Ja, klopt helemaal. Ik ben er net toe verhuisd vanuit Akkerum en nu woon ik dus in dat mooie Sint-Johannesga.
0: Ja, maar Akkerum, ligt dat nou ook in Friesland?
2: Ja, dat ligt precies tussen Leeuwarden en Heerenveen in.
0: Oké, en Sint-Johannesga, waar ligt dat dan in Friesland?
2: Ietsjes boven Heerenveen.
0: Oké. Nou, je blijft wel in het Friese landschap.
2: Ja, tuurlijk. Ja, dat is toch de mooiste plek op aarde. Daar kan je eigenlijk niet
0: tegen gaan. Ja, het is wel een mooi stuk van het land. Dat mogen duidelijk zijn. Jij bent alleen op weg terug volgens mij van een ander stuk land, hè?
2: Ja, Turkije, Marmaris. Ja. Mooi zonnig oord.
0: Lekker. Op vakantie geweest met wie?
2: Ja, met 10 vrienden. Dus met een mooi groot ploegje in een all-inclusive gezeten. En een week lang ons aardig uitgeleefd.
0: Zo.
2: Dus we zijn eigenlijk moeer dan toen we gingen.
0: Maar je klinkt nog wel alsof je redelijk veel energie hebt. Want hoe werkt het nou? Want ik hoor dat het geluid klinkt alsof je in de auto zit.
2: Ja, we zitten nu nog in de auto terug vanuit Keulen, want we vlogen vanaf Duitsland.
0: Oh.
2: En we vlogen gisteravond om 12 uur, maar ik heb net een bakje koffie gehad, dus we zitten er weer lekker in.
0: Wacht even, je bent om 12 uur al teruggevlogen uit Turkije naar Keulen. En dan dan rij je nu pas terug, hoe kan dat?
2: Ja, we hebben een nachtje doorgehaald, hij vloog om 12 uur s'avonds vlogen.
0: Oh, ben je daar gewoon even blijven wachten op het vliegveld ofzo?
2: Ja, nee, we vertrokken gisteravond pas om 12 uur. We zijn geland om 3 uur s'nachts.
0: Oh.
2: En nu zijn we bijna weer in Friesland.
0: Jeetje, Mina. Oké. Nou, met een bakje koffie. Nou, ik weet niet hoe... Ja, als ik zo'n vakantie met vrienden heb gehad, 11 dagen... Dan klink ik niet zo fris als jij, hoor, Twan.
2: Nee, maar ja, piek op het juiste.

0: laatste moment. Ja, okay. Ik ben straks dwars door.
1: Oké, okay, jij zou meteen instort als je er weer terug in Friesland bent, in Sint-Johannes ga.
0: Klopt helemaal.
1: Maar wel een mooie vakantie achter de rug, dat mogen duidelijk zijn. Dat hoor ik er doorheen.
0: Ja, die was heerlijk.
1: Mooi man. Nou, het laatste stukje nog eventjes. Niet voor niks dat je dit nachtje hebt doorgehaald, want je bent vandaag...
2: De eerste luisteraar.
1: De eerste luisteraar.
0: Kijk eens aan. Super.
1: Betekent dat het t-shirt je kant op komt, man?
0: Hé, hey, wat leuk. Super.
1: Kun je dat lekker dragen terwijl je in je bed ligt bij te slapen?
0: Ja, heerlijk. Nieuw slaapshirtje.
1: Lekker uitrusten van vakantie.
0: Heel een mooi shirtje.
1: Heel goed. Twan, veilige reis nog even het laatste stukje. En nou, mooie dag.
0: Dankjewel, fijn uit.

0: En Breaking Me, 6:15. Goedemorgen. Dit is de ochtendshow van 538 maandagochtend. Misschien heb je daar nog nooit over nagedacht. Maar ben je wel eens bij een signeersessie geweest? Het uitdelen van handtekeningen. Hè? Of misschien heb je er zelf wel een gehad trouwens, dat jij ging signeren.
1: We hebben ooit een toertje gedaan. Toen de voetbalabonnementen eigenlijk in de verkoop kwamen. Versatel volgens mij. Toen gingen wij langs die voetbalstadions op al die open dagen. Dan moesten mensen natuurlijk die voetbalabonnementjes kopen. Ja. En wij deden daar een spelletje met voetbal. Gaat hij erin of gaat hij ernaast? Ja. Zoiets. En dan zetten we hem stop, bla bla. Dus wij verloten daar voetballen bij. Ja. En we hadden op een gegeven moment, we moeten er wel iets meer mee doen, weet je wel. Dus Rick had zoiets,
2: En we waren bij Vitesse.
1: Weet je wat we doen? We signeren gewoon niet. Dus Rick ging in die cabine zitten, die nam die 5 voetballen mee en die deed dan zelf even...
2: En wie zat er in de goal? Ik weet niet meer, Van der Gouw of zo. Maar ook Theo Jansen zat daar. Dus ik had hem met mijn rechterhand Theo Jansen en dan een krulletje erachter. Als handtekening.
3: Nee.
2: Maar luister nou. Dus op een gegeven moment krijgt zo'n jongetje.
1: Ik denk jochie van 8 of zo.
2: Die krijgt die bal. Ja. En die ziet hij. Weet je, die ziet
1: hij naast. Die was helemaal blij. Zijn vader voor 10 jaar een abonnement afgesloten.
2: Alles. Hij zegt, dus hij ziet die naam staan. Theo Jansen. Hij zegt, meneer. Jansen is toch een 2S'er? Ik zeg, geef mij die bal meer. Ik zeg,
1: wat is gebeurd?
2: En ik heb die S achter. Alsjeblieft, jongen.
3: Nee.
2: Overigens is Versatel niet snel. Niet lang daarna failliet gegaan.

0: half zeven. Goedemorgen, dit is de ochtendshow voor deze maandagochtend. Met een nieuwe ronde Lekker naar de Wekker zometeen. Jouw kans op de groene of de paarse badjas. En Harry met het nieuws zometeen. Wat zit erin?
1: We wonen best gemiddeld.
2: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.

0: is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3 sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
1: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola. 2 liter. Voor maar 1,79. Lidl. Je verdient het.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.

0: bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
1: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
2: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
3: Welkom bij de Verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
2: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
4: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
5: Deze week in de bonus. Perla huisplants, Dolce Gusto en koffiepads. 1+1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1+1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Van Albert Heijn.
4: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
10: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
9: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Alle verf super voordelig.
12: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
15: Ping, ping, ping, ping, ping.
14: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
12: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Van me. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
16: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
17: Oh my god.
16: Zo dus.
17: Wow.
16: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
18: Goedemorgen, vanmorgen is het in het noorden nog bewolkt. Verder schijnt de zon. Vanmiddag is het overal zonnig. In het binnenland kan het flink warm worden, maximaal 28 graden. Even kijken naar de weg, 538 verkeer door Flitsmeister. Het is rustig, geen vertragingen, wel wat controles op snelheid. Eerst op de A1, Amersfoort 1NS, hectometerpaal 39,9. A4, Belgische grensberg op Zoom 235,7. De A12, Maarn-Ede 83,1. A16, Rotterdam-Dordrecht 8,0. En de A28, Zwolle-Amersfoort 59,6. Laatste voor nu A50, Apeldoorn in de richting Zwolle op de rem bij 213,1. 3:07, Harry van der Heijden, de hoofdpunten van het nieuws.
19: 1 op de 3 automobilisten doet niks als er rond hun auto een terugroepactie is, schrijft het AD. De RDW wil dat daar een straf op komt te staan, want het negeren van mankementen kan gevaarlijk zijn. Er wordt wel eens gezegd dat Nederlanders in te grote huizen wonen, maar dat is flauwekul, blijkt uit onderzoek waar de Telegraaf over schrijft. Gemiddeld hebben we dik 40 vierkante meter per persoon, en dat is iets meer dan gemiddeld in Europa. En er rijden weer treinen tussen Venray en Boksmeer. Het treinverkeer werd donderdag opnieuw stilgelegd vanwege de natuurbrand bij Venray. Er werden toen bussen ingezet.
20: 538, de 538 ochtendshow.
18: En een nieuwe ronde, lekker.

0: Collins bij 538. Am I wrong? 10 minuten over 6:30. En dan is de grote vraag: wat vind jij?
1: Lekker na de wekker.
0: Twee nummers die iets te maken hebben met de dag van vandaag. En aan jou de vraag dus: ja, welke vind je lekkerder op de vroege ochtend om mee wakker te worden vandaag? Zorg alvast dat je de app van 538 op je telefoon hebt staan. Dat is de plek waar je het dan mee doorgeeft. Rechtsbovenin, even op het WhatsApp-icoontje klikken zo meteen. Word je naar WhatsApp gestuurd. En dan kun je dus even doorgeven wat jouw favoriet is van de twee opties. Vandaag in 2003 werd het eerste huwelijk in de ruimte voltrokken. Misschien weet je dat nog. Maar dat is echt zoiets, ja. Dat neem je dan voor kennisgeving aan. Maar het is echt gebeurd. Yuri Malenchenko trouwt aan boord van het ISS. Dat is het internationaal space ship, zeg maar. Het internationale ruimteschip. Hij trouwde met zijn... Ja, die is dan wel op aarde gebleven. Zijn vriendin Yekaterina. Maar het was wel het eerste huwelijk dat dus voltrokken is in de ruimte. Optie 1 in Lekker naar de Wekker vandaag. Bruno Mars en Marry You. Ja, toch mooi, hè? Huwelijk in de ruimte. Je zal de eerste zijn. Dan vandaag in 1985, nog ietsje verder terug... kocht Michael Jackson de muziekrechten van de liedjes van de Beatles. Waarom? Joost mag het weten. Hij zal er een leuk plan mee hebben gehad. Hij betaalde er 47,5 miljoen dollar voor. En daarmee was hij dus eigenaar van de muziekrechten van de nummers van de Beatles. Vandaag dus in 1995.

twee opties dus. Welke vind je lekkerder? Optie 1, Bruno Mars, Marry You. Optie 2, Michael Jackson en Pretty Young Thing. Pak die app van 538 erbij. Rechtsbovenin dus op het WhatsApp-icoontje klikken. En optie 1 of optie 2 aan me doorgeven.

0: Fred, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat gaat er gebeuren vandaag?
1: Ja, weer aan de slag, hè. Die vakanties, dat zit er natuurlijk een keer op. Dus je moet weer gewapperd worden met die handjes.
0: Wapperen met die handjes. Je gaat weer lekker aan de slag. Wat ga je doen, jongen?
1: Ja, ik ben operationeel manager bij een vloerproducerend bedrijf, Kwartslijn in Dordrecht. Maar ja, dat is een baantje dat je overal de schuld van kan krijgen.
0: Wat overtel? Waar je overal de schuld van kan krijgen?
1: Nou ja, je hebt natuurlijk een beetje verantwoording. En dan wordt er gauw naar jou gewezen, waarom heb je dat niet opgelost?
0: Oh, wacht even, want jij bent de operationeel manager, zeg je?
1: Ja, ja.
0: Oké, okay,
1: ja,
0: dus
1: ja.
0: Eigenlijk ben jij de eindverantwoordelijke voor al die vloerenprojecten die jullie doen?
1: Ja, onder andere de producten die we maken. Maar doorgaans gaat het goed. Als die jongens een beetje de best doen, hoef ik niet te kwaad te zijn.
0: Heel goed. Nou, dat heb je zelf in de hand. Als je ze een beetje goed op weg helpt en goed aan het werk zet, dan moet dat helemaal goed komen.
1: Ja, het is een leuk team. En de radio staat op 5
0: weer. Heel goed. Nou, dat is al de eerste basisvoorwaarde. Dat is al een goed begin. Hey, en je bent op vakantie geweest. Waar ben je geweest?
1: Ik ben een paar weken terug in Kenia geweest.
0: Oh, dat is niet een heel gebruikelijk vakantieland volgens mij.
1: Nee, net de Big Five niet gezien, maar het kwam in de buurt. Dat was wel leuk. Strand, safari, noem maar op.
0: Goed man. Lekker. En ook echt gewoon een zonvakantie in Kenia.
1: Zeker, je hebt daar prachtige stranden.
0: Oh. Ja. Oh, wat goed. Nou, dat is misschien toch een aanrader als je nu aan het luisteren bent. Je zoekt nog een vakantiebestemming. Als de buidel het toelaat. Lekker naar Kenia gaan.
1: Ja, precies.
0: Ja, inderdaad.
1: Zo is dat. Je wordt er net zo bruin als de mensen daar.
0: Goed. Heel goed, Fred. Lekker naar de wekker. Welke vind je lekkerder? Optie 1, Bruno Mars, Marry You. Of optie 2, Michael Jackson, Pretty Young Thing.
1: Ja, ik ga toch voor iemand die eigenlijk al overleden is. Want ik ben een keer toevallig op zijn sterfdag of zijn verjaardag op zijn begraafplaats geweest. Waar een mausoleum staat. En dat is in Los Angeles, de begraafplaats Forest Lawn, daar liggen meer bekende Amerikanen.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk Michael Jackson, ja, een legende, ja.
0: Nou, je bent dus ook in Amerika, je bent wel een globetrotter jij, Fred, hè?
1: Ja, wat moet je thuis doen, joh.
0: Ja, werken.
1: Ja, dat doe ik ook wel, maar ik geniet ook wel van de wereld. Ja.
0: Heel goed. Hey, maar hoe ligt dat graf erbij? Ziet het er een beetje uit of moet je echt goed kijken om te zien dat Michael Jackson er ligt?
1: Nee, wat ik zeg, het is een mausoleum, dus een bovengronds gebouw waar je echt even naar moet zoeken.
0: Oh.
1: En dat heet de Holy Terrace, met een aparte deur. En het schijnt dat zijn familie, waaronder Janet Jackson, daar nog wel eens komt. En die mogen dan ook gewoon naar binnen daar.
0: Oh, okay.
1: En hoe dat er binnen uitziet, is echt een heel groot geheim. Dat weet eigenlijk niemand.
0: Nee, oké, dat weet alleen de echte intimie. Ja. Okay.
1: Ja.
0: Mooie herinnering, Fred, kan ik me voorstellen. Het is, heeft ook de meeste stemmen gehad. Rest mij de vraag, de groene of de paarse badjas voor jou?
1: De paarse, laten we het gek doen.
0: Gaan we die je kant op sturen. Wens ik je een mooie dag, Fred.
1: Super, dankjewel. Fijne uitzending. You know, you make me feel so good inside.

0: Samhan, take your time. Het is 1 minuut voor 7. Goedemorgen, dit is de ochtendshow van Radio 538. Waar je vandaag kans maakt op tickets voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort eind augustus. Weekendtickets, dat je het hele raceweekend erbij bent. En ja, dit is wel echt leuk. Vandaag win je naast die tickets nog iets heel anders, iets heel bijzonders. Daarover later meer. En ook Harry met het nieuws zometeen. Wat zit erin?
1: Doorbraak in Vergismoord.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
9: 538 Nieuws.
10: 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Een derde van de automobilisten negeert terugroepacties over hun auto. Onverantwoordelijk, zegt de RDW in het AD, want er is misschien wel iets gevaarlijks met je auto. De dienst wil dan ook dat het niet komen opdagen strafbaar wordt. Je zou dan bijvoorbeeld een APK-keuring of doorverkopen van de auto kunnen blokkeren. Er is misschien een doorbraak in een oude vergismoord. In 2014 werd in Berkel-en-Roderijs een man doodgeschoten die zijn honden uitliet. Al snel bleek dat niet hij, maar een drugscrimineel uit de buurt doelwit was. Pas geleden kwam er een tip dat het moordwapen in een plas in Rotterdam zou liggen. Of het ook is gevonden, is niet bekend. En het schandaal rond de geroofde spullen van de begraafplaats in Den Haag is waarschijnlijk groter dan gedacht, meldt Omroep West. Iemand die ervan wordt verdacht kostbare spullen uit graven te hebben gestolen, lijkt niet in zijn eentje bezig te zijn geweest. Volgens het OM worden er nog twee mensen verdacht in de zaak. Dan nog het weer. In het noorden bewolkt en mogelijk een beetje regen. In het zuiden zon. Vanmiddag komt de zon er ook in het noorden bij. En het wordt dan 20 graden aan zee tot 28 graden in Limburg. En dat was het nieuws bij Radio 538.
0: Even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. Geen vertragingen, wel wat controles op snelheid. Eerst op de A1 Amersfoort Eemnes, hectometerpaal 39,9. A6 Lelystad-Muidenberg 62,2. En de A12 Maarn-Ede 83,1. A16 Rotterdam-Dordrecht 8,0. En de A28 Hogeveen-Assen 153,6. Andere kant op Assen-Hogeveen 160,5. En de A28 verderop Zwolle-Amersfoort 59,6. A37 Duitse grens Hogeveen 32,1. En de laatste de A50 Apeldoorn in richting Zwolle op de rembij 213,1.
11: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
12: geeft ruimte.
13: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
15: Hey,
10: jij? Wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
9: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor...
14: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: Tupac en Dr. Dre en California Love.
1: Radios en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
0: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
2: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.

0: Dr. Dre, California Love.
1: Dit is
2: de 538 Ochtendshow.
0: Ja hoor, 7:08. Goedemorgen. Een nieuwe werkweek, een nieuwe maandag en een nieuwe 538 Ochtendshow. Waar we even terugkijken naar de actualiteiten van in ieder geval het afgelopen weekend. Vooral dan ook gisteren. Demi Vollering heeft gisteren voor de tweede keer in haar loopbaan de Tour de France Femme op haar naam geschreven. Misschien heb je het wel zitten volgen de afgelopen weken. Ze bekroonde haar eindzegen van de koers met de winst in de laatste etappe. En dat klonk zo op de tv.
3: Demi Vollering is de allerbeste. 3 etappen overwinningen en de eindzegen. En dan is het toch nog met afstand de beste. 2 dagen op rij winnen in Nice. Chapeau Demi Vollering.
0: Ja, het is echt iets om trots op te zijn als Nederlanders. Demi Vollering dus, de winnares van de Tour de France Femme. Dan was er gisteren in het programma Midushi, wat is dan liefde? Daar waren René en Natasja Vroger te gast bij Wilfred Gené, de presentator. Ze blikten daar ook terug op de moeilijkheden in hun relatie, waarin ze ook allebei in de fout gingen.
4: Maar er kwam geen andere verleiding. Ik begreep dat jullie allebei een slippertje hebben gemaakt in die periode.
5: Zij was niet een keertje op tijd thuis geweest.
6: Ja.
4: Ja. Maar dat gebeurt dan op het moment dat je elkaar kwijt bent. Ja, dat is wat je eigenlijk zegt.
6: Ja, dat is wat er gebeurt.
5: Maar dan

0: eenzaamheid.
1: Ik denk het gewoon misschien een beetje domme eenzaamheid. En te lang te blijven hangen in de kroeg.
2: Ja, ja, dat is dan toch een bepaalde eerlijkheid die naar boven komt, hè, op zo'n moment. Ja, misschien wel een beetje in het verlengde hiervan. Ik weet niet of je vaak ruzie hebt met mensen, dat er veel ruzie om je heen is.
3: Je hebt ook wel mensen die hebben dan ruzie en die zeggen dan, het komt ook nooit meer goed.
4: Ja, daar ben ik dan niet zo van.
5: Maar dat zijn allemaal op elkaar gestapelde irritaties. En dan is er op een gegeven moment nog een soort hoofdruzie en dan is het klaar.
3: Ja. Waarom hebben vrouwen dat?

Vanmorgen is het in het noorden nog bewolkt. Verder schijnt de zon. Vanmiddag wordt het overal zonnig. En in het binnenland kan het flink warm worden. Maximaal 28 graden vandaag. Het is rustig op de weg. Geen vertragingen. En dit is Summer

0: bij 538, 16 minuten over 7. Goedemorgen, de ochtendshow voor deze maandagochtend bij 538. Het ging er even over. Florentien heeft de uitslag van een onderzoek naar welke autobezitters het minst zuinig op hun auto zijn. We doen even een rondje bellen. Frank aan de telefoon.
1: Goedemorgen.
2: Welke autobezitters zijn het minst zuinig op hun auto, denk jij?
1: Ja, dat zijn de mensen die rijden in een Saab. Daar zitten altijd van die vieze oude mannetjes in. Die maken er echt een puinbak van.
2: Ja, ja, Saabrijders. Ja, ik ken toevallig...
3: Saabrijders is wel een bepaald slag, hoor.
2: Ik ken één Saabrijder, ja. Die kennen we allemaal natuurlijk.
3: Ja, Mark Rutte.
2: Mark Rutte, die was vervent Saabrijder. Ja,
1: maar dat nou, dan noem je er eentje.
2: Ja, precies.
3: Ja, ja, ja, ja. Ja.
1: Een vieze oude mannetje.
2: Jij denkt een vies mannetje.
3: Ja.
4: Maar hij staat er niet bij,
3: hij staat er
4: hoor.
3: Niet bij.
2: Nee,
3: oh,
4: helaas.
3: Geen Saab.
2: Het is niet goed, Frank, maar fijn dat je even meedacht. Marleen, goedemorgen.
5: Ja. Goedemorgen.
2: Wat Hi. Denk jij dat de autobezitters zijn met de vieste auto's?
5: BMW.
2: BMW?
3: Ja. Dat zijn neuspeuteraars volgens mij.
6: Nou, ik heb een BMW.
3: Ja, jij bent ook een neuspeuteraar.
6: Ik ben 100% een neuspeuteraar.
2: Ja, ja, ja.
6: En ik schiet ze...
3: Zitten de stotjes aan je stuur?
6: Aan mijn stuur zit
4: tegen het raam.
6: He, tegen het raam, ja, overal.
4: Wow.
6: En ik ben ook, ja, ik was niet zuinig op mijn auto.
2: Nee, dat is waar, ja. Nou. Dat is, maar je hebt nu een nieuwe, die komt vrijdag geloof ik. Ga je zuiniger zijn op de
6: 100%.
3: De eerste twee maanden.
6: Ik heb bij mijn vorige auto, ik denk dat ik een jaar lang elke week dat ding heb stof gezogen.
2: Ja. Oh.
6: Dat werd op een gegeven moment één keer in de twee weken, één keer in de drie weken. Ja. En op een gegeven moment, ja,
3: dat is net een relatie.
6: Ja.
3: Eerst elke week.
4: Maar toch,
2: er wordt steeds minder gezogen. Ja.
3: Of, ja, waar staat hij ertussen?
4: Nee.
2: Ook
4: nee.
2: Niet.
4: Nee.
2: Nee. Marleen, maar hoezo kom jij bij BMW-rijders uit, Marleen?
5: Ja, in mijn buurman, ik kan niet eens bij die man instappen. Want dan staat mijn auto naast zijn auto en dan kijk ik bij hem in zijn auto. Oh, nou, nee. Dan, die zit gewoon volledig met blikjes gevuld tot aan de bijrijdersstoel.
2: Ach,
5: gewoon
2: oh.
5: Helemaal erbovenaan.
4: Oh.
5: Rookt in zijn auto, overal as. Je echt denkt, en het is gewoon echt een nieuwe BMW. Hè. Ik
2: zonde.
5: Heb het niet over een oud barrel.
4: Het verbaast me, want de BMW-rijders, die horen bij de schoonste.
3: Nou, serieus?
4: Ja.
2: De uitzondering die de regel bevestigt.
4: Maar ja, er zijn...
2: Ja. Marleen, nou fijn dat je toch even belde. We gaan naar Daan. Daan, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Daan, welke autobezitters zijn het minst zuinig op hun gouden koets?
7: Ja, ik zou zeggen Dacia, want als je zo'n ontzettend lelijke auto koopt, ja, dan geef je al geen flikker op auto's. Dus ja, dan valt de binnenkant er ook wel niet uitzien.

0: Limp Bizkit, Behind Blue Eyes. 4 minuten voor 7:30 in de ochtendshow van 538. Goedemorgen, waar je vandaag kans maakt op weekendtickets voor de Formula One Heineken Dutch Grand Prix eind augustus op het circuit in Zandvoort. En wel te gek deze week in de ochtendshow ook nog kans. Als je die tickets pakt, ga je ook nog rondrijden op de Heineken 0.0 rijdende bar. Dat is een speciale rijdende bar van Heineken 0.0. En als je die weekendtickets pakt, dan pak je dus ook 2 plekken op die bar. Nog gezelliger. Lekker een drankje erbij. Goed blijven drinken. Zo simpel is het natuurlijk. Hoor je de raceauto voorbij scheuren op 538, dan bel je 0909-30538 voor jouw kans dus op die tickets. Harry en het nieuws zometeen, wat zit erin?
1: Een boete voor rijdende weigeraar.
2: Nog 1 keer verandert Zandvoort in het snelste stukje Nederland.
3: Nog 1 keer tot de definitieve finish.
2: Nog 1 keer de Formule

0: Dutch Grand Prix. Check 538.nl. Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
2: Ja, laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja, goed.
1: Dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
3: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo.
7: Vannacht weer wakker gelegen van gesnurk van jezelf of van je partner? Wij lossen het op met een behandelmethode op maat. Maak nu een afspraak voor een kosteloos consult op snurken.org. Slaap lekker.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Maak nu een afspraak voor een kosteloos eerste consult tegen je snurkprobleem. Op snurken.org.
9: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
10: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderman, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
9: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Utke, restaurantenpizza en Piadina. 3 dozen, 5,99. En alle Knorr kuppensoep en goodsnacking per stuk 99 cent. We doen met je mee. Plus.
12: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
14: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
13: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
16: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
17: Goedemorgen. Vanmorgen is het in het noorden nog bewolkt. Verder schijnt de zon. Vanmiddag is het overal zonnig. In het binnenland kan het flink warm worden. Maximaal 28 graden vandaag. Situatie op de weg, 538 verkeer door Flitsmeister. Goed nieuws, het is
18: rustig,
17: geen vertragingen, wel wat controles op snelheid gemeld. Eerst op de A1, Deventer-Apeldoorn, hectometerpaal 95.1. A6, Lelystad-Muidenberg 62.3 en de A12, Maarn-Ede 83.1. A16, Rotterdam-Dordrecht 8.0 en de A28, Hogeveen-Assen 153.6. Andere kant op, Assen-Hogeveen 160.5 en verderop de A28, Zwolle-Amersfoort 59.6. A37, Duitse grens Hogeveen 32.1 en de laatste de A50. Apeldoorn in de richting Zwolle op de rem bij 213.1. Het is 2 minuten over 7:30. Harry van der Heijden en de hoofdpunten van het nieuws. De politie is een zoekactie begonnen in de Rotterdamse Ringvaartplas. En dat heeft te maken met een onopgeloste vergismoord 12 jaar geleden. Toen werd in Berkel Roderijs Rob Zweekhorst doodgeschoten. Hij werd aangezien voor een drugscrimineel. Als het aan de RDW ligt, wordt het negeren van terugroepacties voor auto's strafbaar, schrijft het AD. 1 op de 3 mensen komt niet opdagen en dat betekent dat mogelijk gevaarlijke mankementen niet worden gerepareerd. De zaak rond de grafroof op een begraafplaats in Den Haag blijkt groter dan gedacht. Volgens Omroep West zijn er nog 2 mensen opgepakt die kostbare spullen zoals sieraden uit graven stalen.
2: 538 Ochtendshow.
17: Wakker worden met Ugel, zometeen naar Katy Perry. Dit is Last Friday Night.

Jamaican bij Radio 538. 7 minuten over 7:30. Goedemorgen, dit is de ochtendshow. Op weg naar een zonnige en warme dag. 28 graden gaat het worden. Met Alex Warren, zometeen naar Bluff.

0: Alex Warren en Passenger bij 538. Bijna kwart voor acht. Goedemorgen. Dit is de ochtendshow. En Florentine heeft een nieuwtje.
1: Mensen van wie het rijbewijs is ingenomen worden van het kastje naar de muur gestuurd door de instantie die daarover gaat. Dat is het Parket Centrale Verwerking, OM. Wordt je rijbewijs ingenomen omdat je te hard rijdt, dan moet dat binnen 10 dagen behandeld worden. En als de officier van justitie geen beslissing heeft genomen, dan moet dat rijbewijs gewoon terug. Maar Nederlanders zitten soms weken zonder rijbewijs, terwijl dat hun werk, hun inkomen...
2: Mag je niet rijden?
1: Nee, je mag niet rijden.
2: Ook niet
1: rijden.
2: Met een kopietje?
3: Nee, je moet het tonen. Is een soort,
2: je moet het in de real life...
3: Eigenlijk is het een vergunning dat je auto mag rijden. En die moet je kunnen tonen op het moment dat je staande wordt gehouden.
2: Ja, precies.
3: Dus een kopietje, als je een slechte agent treft... dan zegt hij van ja, ga het origineel maar laten zien op het bureau. Ja. En je mag niet verder rijden.
2: Maar het ding is, ik ben 1 keer in Duitsland zo hard geflitst. En toen kreeg ik ook een brief dat ik mijn rijbewijs op moest sturen.
3: Ja.
2: Dat heb ik ook gedaan. Achteraf zei iemand, je mag je rijbewijs helemaal niet opsturen.
3: Nee, het blijft staatseigendom is het
2: zelfs. Dus die heb ik daar opgestuurd. En na een week kreeg ik hem weer terug.
3: Oh.
2: En met een brief van de... En het klopte, hè, allemaal. Ik bedoel, het politiebureau klopte, de boete klopte, alles. Maar toen heb ik wel gewoon uiteindelijk gereden hier in Nederland. Ik had gezegd, ja, die overtreding heb ik hier niet gemaakt.
3: Nee, officieel mag je dan dus niet rijden.
2: Oh.
3: Je moet hem echt kunnen tonen.
2: Aha.
4: Hoe hard reed je toen?
2: 370. Ik draaide net een autobaan op.
4: Ja, weet je wel.
2: En dan geef je toch even gas. Je wil even gas, weet je wel. En dat mocht tijdens van de flitskast. Ja, stom. Weet je, het kan gebeuren.
4: Ja. Rijden jullie nu nog te hard of is het wat gematigd?
3: Nee, ik rijd wel gematigd. Ik rijd wel te hard, maar een kilometer of 10, zeg maar.
4: Oh, okay.
3: Net ietsje sneller dan de rest, maar niet...
2: Jij hebt ook je rijbewijs in moeten leveren, Rick.
4: Ja,
2: bij mij getukt.
4: Ja, toen heb ik een weekje was ik hem kwijt, volgens mij.
2: Het is toch het is even ruk, hè? Dat je denkt, je bent toch een soort ontheemd of zo.
4: Ja. En dat stom. Stom.
2: Maar had je er echt spijt van na de hand? Dat je dacht, ja.
4: Ja, nee, dat niet eigenlijk.
2: Was je onder de indruk?
4: Zeker, want ik was namelijk... het was op de A4. En ik had een hond bij me. Ik rijd zo naar huis. Hij zegt, nou, dat zou ik niet doen, want je bent je rijbewijs kwijt. Ik zeg, ja, maar een hond. Hij zegt, ja, dan moet jij zorgen. En op dat moment, maar die hond zit op de achterbank en ik was een beetje van de weg. En die hond springt uit de auto en die rijdt zo richting de A4. Dus ik erachteraan.
3: Ach.
4: Nou, dat beest wel weer terug. Maar ja, dan sta je daar dus gewoon op een parkeerplaats met een hond en geen auto.
2: Je moet je auto laten staan.
4: Ja.
1: Überhaupt met een hond ga je meestal wat rustiger rijden. Als ik de hond achterin heb, dan zorg ik
2: als die moet kakken, dan...
4: Ja, hij moest kakken.
1: Oh.
4: Ja, ook, het ging nog kakken, mocht ook niet.
3: Nee,
4: ook nog op keuring. Nee, maar het is echt... Je bent daarna wel...
2: Je bent wel even van de leg.
4: Ja, ik ben echt van de leg. En je weet gewoon, dit moet me nooit meer gebeuren. Dus het gebeurt mij ook nooit meer.
3: Maar goed, het kan natuurlijk niet zo zijn dat het zo'n bende is bij het OM. Dat je, ik heb wel eens begrepen, want heel veel mensen maken dan bezwaar... van ik heb hem nodig voor mijn werk. En binnen 10 dagen moeten ze reageren.
4: Ja.
3: Dat gebeurt standaard met een brief. Je krijgt hem niet terug.
1: Nee.
4: Okay.
3: Dus dat heeft al helemaal geen zin meer.
2: Oh, dus hij is er vanaf. Zo van, wij hebben ons ding gedaan.
3: Ja. Er staat nu een heel stuk in het AD inderdaad hierover. En ze hebben dus ook een reactie gevraagd bij het Openbaar Ministerie. De reactie van het Openbaar Ministerie is... we reageren binnen 6 weken. Als we niet binnen 6 weken reageren, kan het nog 4 weken langer duren. Dat is echt letterlijk de reactie geweest.

0: Waiting for Girls, This Ain't the Love Song bij 538. 5 voor 8, goedemorgen. Dit is de ochtendshow waar je kans maakt op tickets voor de Formula One Heineken Dutch Grand Prix weekendtickets. Dat je het hele raceweekend erbij bent. Het werkt eigenlijk heel simpel. Hoor je de raceauto voorbij surren op 538, dan bel je 0909-30538. En win je die weekendtickets, win je ook 2 plaatsen op de rijdende Heineken 0.0 bar. Exclusieve prijs. Een extraatje. Als je die weekendtickets pakt, ga je rondrijden op die Heineken 0.0 bar. En ja, waarschijnlijk ook wel een lekker borreltje proeven. Zo simpel is het natuurlijk ook. Let op het geluid van de raceauto en bel 0909-30538 als je hem hoort. Harry en het nieuws zometeen. Wat zit erin?
1: Grafdelvers gaan overlijken.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
3: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3 sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola. 2 liter. Voor maar 1,79. Lidl. Je verdient het. Lidl.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
8: Fans van voordeel,
7: Aldi.
9: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
10: Yes!
9: Esso, omdat elke rit telt.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij meldt het voordeel zo binnen.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
12: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
13: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staazakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
15: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
16: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
14: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
17: 538 Nieuws.
18: 8 uur.
0: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Op een camping in Dorst in Brabant is gisteravond geschoten. Volgens Omroep Brabant is er een zwaar gewonde, maar het is niet duidelijk of dat komt door de schietpartij. Een aantal kinderen zou getuigen zijn geweest. Er werd nog een traumahelikopter ingezet, maar die bleek uiteindelijk niet nodig te zijn.
10: Als het aan de RDW ligt, wordt het negeren van terugroepacties voor auto's strafbaar, schrijft het AD. 1 op de 3 automobilisten reageert niet op zulke oproepen, maar volgens de RDW zijn die niet vrijblijvend. Zo'n actie is er niet voor niks en duidt op een mogelijk gevaar. De dienst wil dan ook meer dwang. En het schandaal rond de stedende grafdelvers in Den Haag lijkt zich uit te breiden. Omroep West meldt dat er nog 2 verdachten in beeld zijn in de zaak. Ze stalen onder meer sieraden uit graven die werden geruimd en boden die vervolgens te koop aan. De gemeente kreeg 10 tientallen telefoontjes van ongeruste nabestaanden. Dan nog het weer. In het noorden is het bewolkt en is er ook een beetje regen. In het zuiden zon en die komt later in het noorden er ook bij. Het wordt 21 graden langs de kust tot hier en daar 29 in het zuidoosten. En dat was het nieuws op Radio 538.
18: Kijken we nog even naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 3 korte vertragingen momenteel. Eerst op de A1 richting de Duitse grens door de controles 5 minuten. A35 Almelo Enschede bij Enschede West door een auto met pech 10. En de A58 de laatste Bergen op Zoom Breda bij Breda 10 minuten. Sterkt als je daarin staat. Controle op snelheid gemeld op de A1 Deventer-Apeldoorn, hectometerpaal 95.1. A6 Lelystad-Muidenberg 62.3 en de A12 Duitse grens Arnhem 131.1. A16 Rotterdam-Dordrecht 8.0 en de A28 Hogeveen-Assen 153.6. Andere kant op Assen-Hogeveen 160.5 en weer verder op de A28 Zwolle-Amersfoort 59.6. A35 Hengelo-Enschede 63.2 en de A37 Duitse grens Hogeveen 32.1. A50 Arnhem-Apeldoorn 190.4 en de A67 Belgische grens Eindhoven 0.9. Plaatsen we nu A73 echt Venlo in beide richtingen op de rem bij 11.8.
19: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
20: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
19: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
21: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
22: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks, €4,99. We doen met je mee. Plus, nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
23: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
24: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.

0: Show met Toto. Dit is Rosanna.
1: Nou, het is volgens mij allemaal oude troep.
0: Begin de dag met een lach. Dit is de 538 Ochtendshow.

0: Dit is de 538 Ochtendshow.
1: 7 minuten over 8. Goedemorgen, maandagochtend, 10 augustus. Dit is de Ochtendshow. Wat gezellig dat je er alweer lekker bij bent zo op de vroege maandagochtend. Ja, misschien heb je het met aandacht zitten volgen. Tenminste, als je een beetje betrokken bent bij alles wat er gebeurt rondom de voetbalclub Ajax. Sterspeler Mika Gods wordt in verband gebracht met een transfer naar het Franse PSG, de voetbalclub uit Parijs. 60 miljoen euro zou het omgaan om naar Parijs te vertrekken vanuit Amsterdam. Gisteren na het Eredivisie-duel met PEC Zwolle verscheen hij voor de camera.
2: Ik denk dat ik nu niks meer te bepalen heb en dat is het eigenlijk. Nou, ik denk dat iedereen geduld moet hebben en dat gewoon de mensen die hier omgaan moeten respecteren. En als er iets gaat gebeuren, zullen jullie het ook wel krijgen. Dus misschien moeten mensen soms net iets meer geduld hebben, dat heb ik ook.
1: Nou, het lijkt me toch lastig als je profvoetballer bent, dat je dan, dat er dan eigenlijk door andere mensen wordt besloten over jouw toekomst. En in ieder geval vooral over hoeveel geld dat gaat. En het is echt een soort van verkapte mensenhandel komt het eigenlijk een beetje op neer. Hij zal er niet minder van worden, maar het lijkt me wel een gekke gewaarwording dat jij op afstand zit te wachten tot je uiteindelijk hoort wat het gaat worden, wat je toekomst gaat zijn. Dan wat anders. René en Natasha Vroger waren gisteren te gast in het programma op SBS6. Midushi, wat is dan liefde van Wilfred Gené? Ze zijn daar ook eerlijk over de moeilijkheden in hun relatie. Ze blikken terug op toch wel moeilijke periodes in hun relatie waar ze ook allebei de fout in gingen.
3: Maar er kwam geen andere verleiding. Ik begreep dat jullie allebei een slippertje hebben gemaakt in die periode.
4: Zij was niet een keertje op tijd thuis geweest.
3: Ja. Nee, maar dat gebeurt dan op het moment dat je elkaar kwijt bent. Ja, dat is wat je eigenlijk zegt.
5: Ja, dat is wat er gebeurt.
4: Maar dan ik denk het gewoon misschien een beetje domme eenzaamheid. En te lang te blijven hangen in de kroeg.
1: Ja, wel een interessant programma op een bepaalde manier hoor. Wilfred Gené die toch ook een andere kant van zichzelf laat zien. En ergens ook wel interessant om de verhalen achter bepaalde relaties te zien. Misschien dat je ook wel dingen herkent uit je eigen relatie. Dat je denkt, we zijn dan niet de enige. Dit hebben dus ook de bekende mensen zoals René en Natasha Vroger. Dan weer even wat sportnieuws. In het sterkste deelnemersveld ooit en op het zwaarste parcours ooit heeft onze eigen Demi Vollering gisteren haar tweede Tour de France Femme gewonnen. Ze werd gisteren vlak na haar overwinning geïnterviewd.
6: Ja, ik heb er ook van genoten. En sprakeloos voor alles wat deze week gebeurd is. En super, super, super trots op al de mensen die achter me staan en me hier aan de overwinning hebben geholpen.
1: Ja, enorme powervrouw. Enorme powervrouw. Mogen we trots op zijn als Nederlanders. Ik weet niet of jij in het trotse bezit bent van een airfryer, maar dat schijnt. Het is echt een multifunctioneel ding.
7: Ik vind de airfryer is magisch. Dus ik denk na de magnetron echt zo goed uitvinding.

0: Heb jij een sponsordealtje of
1: nee,
0: zo?
1: Nee, helemaal. Ik heb zo'n ding staan. En ik gebruik hem te weinig. Maar ik wil wel zo. Ik heb zo'n kookboek gekocht ook.
2: Oh, een kookboek zelfs?
1: Een speciale airfryer kookboek.
0: Maar is dat het apparaat wat jij het meeste gebruikt?
1: Nee, dat is iets anders.

Vanmiddag is het bewolkt in het noorden, verder schijnt de zon. Vanmiddag is het overal zonnig. In het binnenland kan het flink warm worden, 28 graden zelfs. Langste vertraging op de A35 Almelo-Enschede bij Enschede West. Door een auto met pech, 12 minuten. Dit is Flair bij 538.

0: You Hear Me bij 538. 17 minuten over 8. Goedemorgen, dit is de 538 ochtendshow voor maandagochtend 10 augustus. En misschien heb je hier wel eens over nagedacht voor jezelf. Wat vinden mannen en vrouwen aantrekkelijk bij elkaar? Florentien weet het.
1: De blik van een man is nogal bepalend of een vrouw jou aantrekkelijk vindt. En wat denk je? Een vrouw ziet jou eigenlijk het liefst met een serieuze blik.
0: Oh.
1: Op de foto althans, dat vinden vrouwen namelijk behoorlijk sexy en ook best wel mysterieus. In het echt zien ze jou toch liever vriendelijk glimlachend. Dus dan weten jullie dat, mannen, er zijn allerlei factoren die bepalend zijn voor jouw aantrekkelijkheid. Als je althans op vrouwen valt. Vrouwen die vinden mannen met een hond, dus die met een hond buiten lopen, ook heel aantrekkelijk.
2: Oh, Rick altijd,
1: dus misschien voor Rick,
2: die loopt vaak. Nu weet ik waarom jij met die hond had.
3: Dat is gewoon een babemagnet.
1: Heb je vaak praatjes ook dan?
2: Of ik praatjes, hè?
1: Nou, ik merk als je de hond uitlaat, dan heb je heel vaak aanspraak.
3: Nou, ik had tot een jaar geleden hadden we twee hondjes, dus helaas even er eentje in moeten laten slapen. Ja, en dan ik liep altijd met die twee hondjes. En er zijn altijd mensen die vragen, waar is het andere hondje? Nou, en dan heb je het gesprek, weet je wel.
0: Ja, ging laten slapen.
3: In slapen. Oh, en dan, ik zit er nog steeds mee.
1: Van het een komt het ander.
3: Dan fijn zie ik een traan. Nou, en voor je het weet, dan zoek je bij de buurt in bed, hoor. Je ligt zo in bed.
2: Nee. Dan begin je wel met pushen.
3: De meeste, de meeste hondenbezitters zijn gewoon hele leuke mensen.
2: Nou, wacht eventjes, hey, hallo.
1: Nou, ze kunnen ook zeiken, hoor.
2: Ook egoïstisch.
1: Ja, waarom?
2: Nou ja, het is altijd. De anderen hebben altijd last van de hond. En zij vinden zelf altijd, hij doet nooit wat en het valt toch wel mee en ik ruim het toch op.
3: We hebben een buurman en een buurvrouw, die laten hun hond altijd in de tuin.
2: Ja.
3: En dat beest dat blaft de hele godganse dag.
2: Ja, dat heb je waarom doen zij hem in de tuin? Omdat ze er binnen geen zin in hebben.
3: Ja.
0: Maar je hebt daar buren daar toch wel eens over aangesproken ook?
3: Ja, tuurlijk wel. Maar ja, je wil ook goede buren blijven.
0: Maar je wordt van een blaffende hond, zeker als dat maar blijft repeteren, dan word je helemaal gek van.
1: Ja, daar word je gek van. Nou, wat vinden vrouwen nog meer aantrekkelijk? Mannen die goede muziek draaien, dat lijkt ook wel een aantrekkingskracht te hebben. Of die goede grappen kunnen vertellen, dat snap ik dan nog wel. Een beetje humor is altijd wel mee meegenomen. Wat geur betreft, dat moet niet te veel op dat van jou lijken.
0: Oh.
1: Dus de geur van je partner moet ook niet te veel afwijken, maar als je hetzelfde bent, dat is ook weer niet de bedoeling.
0: Dat werkt niet.
1: Nee, dat werkt niet. En mannen die een beetje initiatief nemen en die een beetje zegt, ook doet wat hij zegt. Een beetje zelfverzekerd. Humor is dus belangrijk. Een beetje gul ook. Maar goed, hoe zit het
2: eigen onderzoek
1: andersom?
2: Of is dit echt gewoon
1: wetenschappelijk?
2: Is dit wetenschappelijk?
1: Is wetenschappelijk onderzocht, andersom.
2: Is dit Van de Meulen opiniepanels?
1: Nou, ik begrijp het wel.
2: Ja, dat dacht ik al.
0: Maar wat vind jij, Florentien, wat vind jij nou echt aantrekkelijk aan een man?
2: Hey, jij als vrijgezel, hoe kan een man jou veroveren?
1: Ja. Dat hij mij verrast met allerlei leuke dingen en dat hij positief in het leven staat.
0: Maar wacht eventjes, dat hij jou verrast met allerlei dingen, dat zegt natuurlijk niets over iemands karakter.
1: Nee. Nou, eigenlijk wel, zeg dat hij gewoon een beetje avontuurlijk is natuurlijk.
3: Nee,
2: hij neemt een bosje bloemen mee, dan weten we niet avontuurlijk.
1: Nee, dat hij mij gewoon meeneemt,
2: weekendje.
0: Dat vind jij dus belangrijker dan dat je goed met hem kan praten?
1: Ja. Nee, natuurlijk niet.
0: Nou ja, dit is het eerste dat je zegt.
2: Ja.
0: Wat vind jij belangrijk? Hij moet me af en toe verrassen.
2: Materialistisch.
0: Dat is het.
2: Ja.
1: Helemaal niet.
0: Jawel.
2: Weekendje Rome, restaurant.
3: Wel, ja.
1: Nou, ik hou wel een beetje van reizen, ja. Een beetje vakantie houden. Maar ja, het moet ook een beetje gul zijn natuurlijk.
0: Ja, zie je. Het is, ik heb nog steeds
1: ik moet gewoon een leuke tijd met iemand hebben.
0: Ja, maar wanneer heb je een leuke tijd?
1: Daar zit niemand op te wachten.
2: Als hij je geeft.
0: Als hij
2: wel echt een gever.
0: Ja.
1: Ja. Ja, want ik ben wel een nemer. Dat is waar. Ja, en jullie dan?
2: Nou ja, een goed gesprek, lekker kunnen lachen.
0: Ik vind lachen bijvoorbeeld heel
1: belangrijk. Ja, dat is het belangrijkste.
0: Je moet met iemand lol kunnen
2: verrassen.
0: Hebben.
2: Ja.
1: Nee, want ik had al humor gezegd. Maar
2: daarna.
1: Mannen houden dus ook niet van trotse vrouwen, wisten jullie dat? Ze moeten eerder gelukkig zijn.
0: Een trotse vrouw is toch ook wel leuk?
1: Ja, dat schijnt niet aantrekkelijk te zijn.
0: Oh.
1: En een onbescheiden vrouw vinden ze ook niet fijn.
0: Nee, dat is heel onaantrekkelijk.
1: Ja, ze moet wel vrouwelijk zijn. Hoge hakken, lange haren.
0: Nou, dat hoeft niet per se hoge hakken te zijn, maar een beetje vrouwelijk is wel leuk.
2: Helemaal niks.
0: En niet te inhalig, niet hebberig.
2: Nee.
1: Dat passen wij niet bij elkaar.

0: Danny Vera en Rollercoaster bij 538. 8:03. Goedemorgen, dit is de ochtendshow waar je kans maakt op tickets voor de Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Het is vrij simpel, hoor je de raceauto voorbij scheuren op 538, dan bel je 0909-3000-538. Voor jouw kans om er het hele raceweekend bij te zijn. En deze week in de ochtendshow, ook een leuk extraatje, win je die tickets, dan win je ook direct twee plekken op de rijdende Heineken 0.0 bar. Dan ga je daar rondrijden in een rijdende bar van Heineken 0.0. Vast ook wel even wat lekkers proeven. En het leuke is, die raceauto hoor je al binnen nu en 25 minuten.
1: Ah, nee hè.
2: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
1: Ja, weer eens.
2: Nou, of jij even?
1: Oh ja?
2: Ik heb net koffie gezet.
1: Lekker.
2: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
3: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
4: bestreekt. Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
5: Hallo. U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: Werkzoeken.nl. Voor een groepenmarketing die wel werkt.
10: Yes!
11: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
9: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
10: Yes!
12: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
14: Zijn we al.
13: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora autoverzekering.
16: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
17: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
16: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
18: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app. Is de lekkere van
19: Albert Heijn. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
20: It's funny, because it's true.
19: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
21: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
22: Een Müller melkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller melkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
23: Moelenmilk, the moo you can't resist.
24: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
25: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
0: Goedemorgen. Vanmorgen is het in het noorden nog bewolkt. Verder schijnt de zon. Vanmiddag is het overal zonnig. In het binnenland kan het flink warm worden. Maximaal 28 graden. Situatie op de weg 538 verkeer door Flitsmeister. 5 vertragingen momenteel. Je hoort de 3 langste. Eerst op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Blaricum 7 minuten. A35 Almelo Enschede bij Enschede West 8 minuten. En de A58 de laatste Bergen-op-Zoom Breda bij Breda 18 minuten. Sterk als je daarin staat. Controle op snelheid. Gemeld op de A1 Deventer-Hengelo. Hectometerpaal 105,3. Verder op de A1 Amersfoort-Eemnes 39,8. En de A6 Lelystad-Muidenberg 62,3. A9 Haarlem-Alkmaar 53,5. En de A10, dat is de ring Amsterdam. A10 Noord richting de Zeeburgertunnel 4,3. A16 Rotterdam-Dordrecht 8,0. En de A28 Hogeveen-Assen in beide richtingen 153,6. Verder op de A28 Zwolle-Amersfoort 59,6. En de A37 Duitse grens Hogeveen 32,1. A50 Arnhem-Apeldoorn 190,4. En de A67 Belgische grens Eindhoven 0,9. Laatste voor nu A73 echt in de richting Venlo op de rem bij 10,9. Het is 3 minuten over 8:30. Harry van der Heijden, de hoofdpunten van het nieuws.
1: De zaak rond de grafroof op een begraafplaats in Den Haag blijkt groter dan gedacht. Volgens Omroep West zijn er nog 2 mensen opgepakt die kostbare spullen zoals sieraden uit graven meenamen. De politie is een zoekactie begonnen in de Rotterdamse Ringvaartplas en die heeft te maken met een onopgeloste vergismoord 12 jaar geleden. Toen werd in Berkel een roderijs Rob Zweekhorst doodgeschoten. Hij werd aangezien voor een drugscrimineel. En er rijden weer treinen tussen Venray en Boksmeer. Het treinverkeer werd donderdag opnieuw stilgelegd vanwege de natuurbrand bij Venray. Er werden toen nog bussen ingezet.
2: 538, de 538 Ochtendshow.
0: Met binnen nu en 10 minuten jouw kans op tickets voor de Formule 1.

0: Marco Lopez, David Guetta, Save Me Tonight bij 538.
1: De allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix
0: in Zandvoort. En jij kunt er naartoe. Hoor je de raceauto voorbij scheuren op 538, dan bel je 0909-3000-538. Voor jouw kans om er het hele raceweekend bij te zijn. Weekendtickets liggen voor je klaar. Op het moment dus dat jij beller 538 bent. Nadat je de raceauto hebt gehoord. En het leuke is in de ochtendshow deze week een extraatje. Als je die weekendtickets pakt, win je ook nog 2 plaatsen op de rijdende Heineken 0.0 bar. Een extra ervaring daar rondom die race op het circuit in Zandvoort. En even het leuke tussen jou en mij. Ja, die raceauto hoor je al binnen nu en 3 minuten. Dus

0: Offenbach en Miles Away. Het is 11 minuten voor 9 en we gaan tickets weggeven.
1: De allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
0: In Zandvoort en jij kunt erbij zijn. Hoor je de raceauto op 538, dan bel je 0909-30538. Met als bedoeling om beller 538 te worden. Beller 538. Word je dat, dan ga je het hele raceweekend daar naartoe op Zandvoort. Ik heb Dinant aan de telefoon. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Dinant uit Borculo.
2: Ja.
0: Spreek ik dat goed uit? Een beetje met de tongval van Borculo. Borculo?
2: Ja, gewoon Borculo.
0: Borculo, ja. Dat is de Achterhoek volgens mij, hè?
2: Ja.
0: Goed, man. Formule 1-fan?
2: Ja, zeker.
0: Kijk je elke race? Ga je, of het nou 4 uur 's ochtends is of 11 uur 's avonds, zit je altijd voor de buis?
2: Nou, s'nachts niet altijd, maar overdag altijd wel, ja.
0: Als het even een beetje comfortabel is, ja. Goed.
2: Ja, zeker.
0: Ja, anders is hier de samenvatting wel. Dan krijg je het ook wel mee.
2: Ja.
0: Ben je wel eens bij een Formule 1 race geweest?
2: Nee, dat is de eerste keer.
0: Dat zou de eerste keer zijn. Mocht je nou tickets winnen, dan zou het de eerste keer voor je zijn.
2: Ja.
0: Oh, oké. Okay. Dinant, dan is eigenlijk de grote vraag deze maandagochtend. Ben jij beller 538? De raceauto kwam net voorbij. En ga jij dit weekend naar Zandvoort? Of niet dit weekend, maar het raceweekend naar Zandvoort?
2: Nou, hoop ik.
0: Nou, ik heb goed nieuws. Je bent beller 538.
2: Yes!
0: Ja, je hebt die nuchterheid van de Achterhoek klinkt door jouw stem heen. Dat vind ik mooi om te horen. Gefeliciteerd man, je wint 2 weekendtickets voor de Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort. En ook als extraatje deze week in de ochtendshow 2 plaatsen op de rijdende Heineken 0.0 bar.
2: Oh, mooi. Ja,
0: dus je gaat nog een mooi toertje maken ook daar.
2: Ja.
0: Dinant, ik wens je veel plezier alvast en een mooie dag. Maar volgens mij komt het wel goed.
2: Ja, prima. Dankjewel.
0: Yo, prima. Hoi, hoi. Yo. Leanne Rimes bij 538.

0: Leon Rimes, Can't Fight the Moonlight bij 538. Het is 5 voor 9.
1: Number 1. De 538 wereldhit.
0: Zometeen de 538 wereldhit. We gaan eventjes muzikaal op vakantie. Want het is, ja, het is hartje zomer, zomervakantie. We gaan even muzikaal op vakantie naar een nummer 1 hit uit een vakantieland. Kleine hint. De nummer 1 hit waar we zometeen naartoe gaan. Daarvoor ben je 2 uur en 40 minuten aan het vliegen vanuit Amsterdam. Wat denk je dat het is? Het antwoord hoor je zo meteen. En ook Harry van der Heijden met het nieuws. Wat zit erin?
2: Rijn droogt nu echt op.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: fix die ruit voor je vakantie.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru's meerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
3: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
4: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
5: Laatste kans.
4: Nog één keer brullende motoren.
5: Ja,
4: dit mag je niet missen.
5: Oh.
4: Daar moet je bij zijn.
5: Daar binnen.
4: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
5: Ja.
4: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
12: Klaar voor een frisse start?
13: Let's go!
12: Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
15: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
16: Praxis.
17: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
18: Oh, weer een muis.
17: En samen spelen.
18: Kom maar. Ja.
17: Au. En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
17: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
19: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: 538 Nieuws.
21: 9 uur.
22: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Nog nooit stroomde er zo weinig water door de Rijn als nu, meldt de NOS. Bij Lobit komt er per seconde ruim 600.000 liter binnen en waarschijnlijk gaat het nog minder worden. Wat de deskundigen heel bijzonder vinden is dat het record nu al is gebroken. Andere records sneuvelden veel later in het jaar. In de zaak van de rovende grafdelvers uit Den Haag zijn meer verdachten opgedoken. Er werd uitgegaan van één medewerker die sieraden stal uitgraven die werden geruimd. Maar het OM heeft er nog twee op de kool, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of deze mensen intussen ontslagen zijn of op non-actief staan. En automobilisten die terugroepacties negeren zouden daar niet zomaar mee weg moeten komen, zegt de RDW en het AD. Door mankementen niet te laten repareren breng je jezelf en anderen in gevaar. Maar 1 op de 3 komt dus niet naar de garage. De RDW wil dat je in zo'n geval je auto niet APK kan laten keuren of doorverkopen. Dan nog het weer in het noorden bewolkt en misschien een beetje regen. In het zuiden zon en die komt er later in het noorden ook bij. Het wordt 21 graden langs de kust tot hier en daar 29 in het zuidoosten. En dat was het nieuws bij Radio 538.
0: Harry, dankjewel. Situatie op de weg 538 verkeer door Flitsmeijer. Zet 2 vertragingen momenteel. Eerst op de A35 Almelo-Enschede bij Enschede West door een auto met pech 6 minuten. En de A58 de laatste berg op Zoom Breda bij Breda 13. Sterk als je erin staat. Controle op snelheid gemeld op de A1 Deventer-Apeldoorn hectometerpaal 95.1. Verder op de A1 naar de Amsterdam 13.6 en de A2 Utrecht-Amsterdam 35.6. A6 Lelystad-Muidenberg 62.3 en de A9 Haarlem-Alkmaar 58.1. A10 dat is de ring Amsterdam, A10 Noord richting de Zeeburgertunnel 4.3. De A12 Arnhem-Ede 115.7. Verder op de A12 Maarn-Utrecht 77.6 en de A16 Breda-Dordrecht 58.6. Verder op de A16 Rotterdam-Dordrecht 8.0 en de A28 in beide richtingen Hogeveen-Assen 153.6. A32 Leeuwarden-Heerenveen 61.7 en de A37 Duitse grens Hogeveen 32.1. A50 Arnhem-Apeldoorn 190.4 en de A67 Belgische grens Eindhoven 0.9. Laten we nu A73 echt in de richting Venlo op de rem bij 10.9.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
11: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
13: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
16: geeft ruimte.
20: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
21: Oh my god.
20: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
13: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
23: Start je dag zonder barst.
24: Opgelost. Autotaalglas.
25: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
26: Simyo.
27: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
28: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
29: Goedemorgen.
28: De 538 Ochtendshow.
29: Maandagochtend, het begin van een nieuwe week. Het is 3 minuten over 9. Dit is de Ochtendshow met David en Michel. Zometeen na September, Cry For You.
30: Een heel ander programma dan ik verwacht had. Want inderdaad, het is redelijk serieus en ontroerend. En ja, ik vind het wel een verrassende combi.
31: Cry For You.

0: Davina Michel, Still Champagne. 10 minuten over 9 in de ochtendshow.
1: Number 1.
2: De 538 wereldhit.
0: Je gaat muzikaal op vakantie bij 538. De 538 wereldhit. Want ja, wat staat er bovenaan in de hitlijsten van vakantielanden momenteel? Deze maandag gaan we op reis 2 uur en 40 minuten vliegen vanaf Amsterdam. En we landen in Madrid, España, Spanje. Waar momenteel twee supersterren bovenaan de hitlijst, de Los 40, staan. De grote 40 van Spanje. De 50.

0: 17 minuten over 9, de ochtendshow voor maandagochtend. Goedemorgen. Ja, misschien heb jij er ook wel een paar van die mooie spreuken voor op een tegeltje op de wc. Misschien heb je er zelf wel eentje gevonden of heb je er eentje bedacht in een gezellige dronken bui. Even een rondje bellen. Paul hangt aan de lijn, die heeft er ook een.
1: Goedemorgen, man.
0: Goedemorgen, Paul.
2: Paaltje.
1: En Florentien natuurlijk.
0: Flo, laten we die zeker niet vergeten.
1: Nee, nee.
0: Wat staat er op het tegeltje dat jij laatst tegenkwam, Paul?
1: Nou, dat is niet laatst. Een tijd geleden. Ik kwam wel eens op de bouw en daar zat je wel eens... op je gemak in een spreuk of iets wat op de wand geschreven was. Van, onder dit hok zit een geit. Jij zit er langs geit. Die je ballen bijt.
0: Oké, okay, Paul, dankjewel. Roos, ja, goedemorgen.
1: Fijne dag, mannen.
0: Hoi. Roos, welk tegeltje heb jij onlangs gezien?
3: Ik heb eigenlijk twee. We hebben twee wc's. Op de ene heb ik... je moet je billen beter vegen, want er zit nog cactussen en dan twee cactusplantjes erbij.
4: Ja, ja, cactussen.
0: Ja. Ja, ja.
3: En op de andere hebben we tot de scheid ons dood.
0: Oh, die is wel leuk. Maar die heb je echt hangen ook thuis?
3: Ja, zeker.
0: Maar heb je ze aangeschaft of heb je ze gekregen?
3: Nee, gewoon gekocht zelf.
0: Ja, ja.
3: Dat is toch een beetje het enige kamertje waar je een beetje onzin kan uithangen.
4: Heb je ook een verjaardagskalender op de wc?
3: Nee, in de keuken, heel degelijk.
4: Oh. Ik had bijvoorbeeld bij mijn schoonouders, daar hing ook een verjaardagskalender, mijn ex-schoonouders. Maar daar stond ik niet op.
0: Maar jij bent er ook nooit op gekomen?
4: Ik ben er nooit op gekomen.
5: Dat wisten zij al genoeg.
0: Ik zie altijd, bij mensen zie je...
5: Kruisje?
0: Nou nee, je ziet of ze met pen of potlood hebben geschreven.
5: Ja, ja, ja, ja.
0: En je weet, als je met potlood erop staat, dan is het nog maar zeer twijfelachtig.
5: Ja, dat twijfelen ze aan je.
0: Of je erop blijft staan.
4: Het voelt toch alsof je nooit welkom bent.
0: Als je er niet op komt te staan?
4: Ja.
0: Ik had een vriend die zette vroeger waar die ook kwam, zette hij zijn eigen naam. Zette hij op de verjaardagsel. Oh, ja. Altijd.
4: Ja, dat was een goeie.
0: Dat vond ik heel goed. Dat zag ik weer opstaan. Ja, dan wist ik, best langs geweest, ja. Oké, dankjewel, Roos. We gaan even naar Robin. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Welk tegeltje heb jij op de wc, Jan? Of ben je tegengekomen?
6: Wij hebben staan met een string in je spleet, zie je veel en toch geen reet.
0: Ja, is natuurlijk wel waar. Anita, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Welke spreuk staat er bij jullie op de wc?
7: Bij ons op de wc staat, hou dit toilet schoon en heel misschien ga ik niet vertellen wat ik heb gezien.
0: Oh ja, oh, die is vrij netjes toch?
4: Ja,
0: oh, die is netjes. Tim, goedemorgen.
8: Oh. Goedemorgen. Hey,
0: goedemorgen. Welke spreuk heb jij op de wc hangen?
8: Ja, dat is vroeger bij mijn opa en oma. Stond ik altijd met bewondering te kijken naar het tegeltje. En daar stond op, zelfs de taaiste biefstuk van de slachter komt hier terecht. Maar dan veel zachter.
4: Zelfs
8: de taaiste biefstuk van de slachter komt hier terecht, maar dan veel zachter.
0: Ah, die is geweldig. Die houden we erin. Dankjewel, Tim. Leuk dat je belde, man. Hoi, hoi.
8: Yo.

0: Goedemorgen, dit is de ochtendshow van maandagochtend. En Harry van der Heijden, het nieuws zo meteen. Wat zit erin?
1: Een vinden van een woning nog lastiger.
2: Hé, hey, ben je er weer?
3: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
2: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
3: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
2: Ja, lekker. Je
4: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
5: beetstreekt. Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
7: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
6: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
8: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
9: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino. Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar. Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
12: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
13: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
15: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, eet smakelijk voor straks.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
18: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
19: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
20: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
21: Voor wie zijn we ook alweer?
20: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
20: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
23: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: Goedemorgen, vanmorgen is het in het noorden nog bewolkt. Verder schijnt de zon. Vanmiddag is het overal zonnig. In het binnenland kan het ook flink warm worden. Maximaal 28 graden. Even Even kijken naar de weg. 58 verkeer door Flitsmeister. 2 vertragingen momenteel. Eerst op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort bij Barneveld door een auto met pech. 9 minuten. En de A12 Den Haag-Utrecht bij Zoetermeer Centrum. Een ongeval gebeurd. 6 minuten is je vertraging. Je kunt omrijden via Rotterdam. Dat is de A4 en dan de A20. Sterkt als je daarin staat. Controle op snelheid gemeld. Op de A1 Deventer-Apeldoorn. Hectometerpaal 95.0. A2 Utrecht-Amsterdam 35.6. En de A4 Amsterdam-Leiden 13.2. A6 Lelystad-Muidenberg 62.3. En de A7 Den Hoever-Amsterdam 32.7. A9 Haarlem-Alkmaar 53.9. En verderop de A9 Diemen-Amstelveen 11.8. A10, dat is de Ring Amsterdam. A10 Noord richting de Zeeburgertunnel 4.3. En de A12 Maarn-Utrecht 77.7. A13 Rijswijk-Rotterdam 5.9. En de A16 Rotterdam-Dordrecht 8.0. A27 Utrecht-Hilversum 79.3. En de A28 Amersfoort-Zwolle 73.0. A28 verderop Hogeveen-Assen in beide richtingen 153.6. En de A32 Leeuwarden-Heerenveen 61.7. A50 Apeldoorn-Zwolle 213.1. En de A67 Belgische grens-Eindhoven 0.9. Plaatsen we nu A73 echt in de richting Venlo op de rem bij 10.9. 3 minuten over 9:30, Harry van der Heijden en de hoofdpunten van het nieuws.
1: Voor studenten en jonge starters wordt het de komende jaren nog lastiger om een huurhuis te vinden. De meeste verhuurders willen van hun panden af en gooien ze in de verkoop omdat ze met strengere regels te maken krijgen. De grafroovenzaak in Den Haag is groter dan gedacht. Niet 1, maar 3 mensen waren er volgens het OM bij betrokken. Eentje stal kostbaarheden uit graven, die werden geruimd. De andere 2 verkochten de spullen. En nog nooit kwam er zo weinig water via de Rijn het land binnen als nu, meldt de NOS. Per seconde is het nog maar iets meer dan 600.000 liter. Voor de vorige records moeten we terug naar 1947.
2: 538, de 538 Ochtendshow.
0: Met Snap zometeen naar Shakira en Burna Boy. Dit is Die Die.

0: Kelly Clarkson, Because of You, bij 538. Het is even na kwart voor tien, maandagochtend. Dit is de ochtendshow van 538. Goedemorgen. En normaal gesproken op maandagochtend, kwart voor tien, eventjes bellen met Peter Heerschop. Eventjes de actualiteiten en het weekend doornemen met Peter. Enig is, ja, Peter heeft eventjes vakantie. Maar om je toch even met het vertrouwde geluid wakker te laten worden op die maandagochtend, gaan we eventjes samen in het rijke archief van...
1: Even bellen. Even bellen met Peter.
2: Hallo!
3: Hallo!
2: Hallo!
0: Hallo Peter, goedemorgen!
2: Hallo, hoe is ie?
4: Ja, goed.
0: En jij?
2: Ja, goed, ook goed. Hé, hey, een glitterjasje.
4: Ja. Florentien heeft er een aan.
2: Ja, waarom?
5: Ik vind hem leuk en ik heb een vintage jasje gekocht, dus dat is deze. Okay. En ik dacht, ik doe hem aan.
2: Oké. Okay.
0: Maar er is een.
5: Ik krijg straks een interviewtje.
2: Oké. Okay. Ik heb hier ook iets over jou te vertellen. Kom ik zo op. Ja, daar gaat hij wel. Eerst even dit weekend.
4: Ja,
2: ja. Ja, want er is in de sport door Nederland de afgelopen dagen enorm veel geworden. Zo. Maar enorm veel. En dat vergeten wij wel eens te vieren. Want wat dat betreft kunnen we veel leren van Botswana. Botswana heeft vorige week alle inwoners een vrije dag gegeven ter ere van de gouden medaille van het estafette-team op de 4x400 meter bij de WK Atletiek. Nou, even over de medailles van Nederland. Bij de WK roeien goud in de dubbel 2, in de dubbel 4, goud bij de vrouwen 8 en de mannen 8. Het Nederlands honkbalteam goud bij de EK. Max Verstappen wint superieur bij zijn debuut in de GT3-klasse. WK wielrennen zilver en brons voor de vrouwen op de tijdrit. En we hadden van vorige week van de WK Atletiek nog over 2 keer goud, 3 keer zilver en 2 keer brons. Zitten wij opgeteld op 15 vrije dagen. Tel daarbij op, misschien wel de laatste overwinning van Ajax dit jaar. 16 zitten we dan. Ja, dat is misschien wat veel, de economie moet ook draaien. Doen we alleen bij een gouden medaille, het zijn toch nog 8 vrije dagen. Of nou ja, dan zou ik zeggen in ieder geval 1 vrije dag. Dus bel straks naar je baas en zeg, ik neem vandaag een Botswanaatje. Nou, en dan wil ik me inderdaad even richten tot Florentien. Ja. Lieve Florentien, gisteren werd je weggestemd uit Expeditie Robinson. Daar wil ik iets over zeggen. Ten eerste, ik heb genoten van jouw vrijwel altijd aanmoedigende lach. Maar nu even over die uitzending van gisteren. Jij nam de verantwoordelijkheid als teamhoofd om een battle te doen voor immuniteit. Ondanks dat je door een ontsteking maar 1 oog had. Nou, een soort mooie uitvoering van de vrouwelijke kapitein Haak. Maar met een lach nam je de taak op je tegen een jonge, sterke man met 2 ogen. Dan zou je denken dat de organisatie een battle bedenkt waar de kans op winst voor beide even groot is. Nee hoor, dan doen ze er eentje met een hoop kuilen graven, een lange holle bamboestok met een enorm gewicht voor je uit op een spijkertje leggen en dan met een haak op afstand een ring insteken. Terwijl iedereen weet hoe moeilijk het afstandschatten is met 1 oog. Nou, je verloor. Ja, hè. Je kunt ook Rick op de fiets laten battelen tegen Pogacar. Of andersom Pogacar tegen Rick, wie in 5 minuten de meeste mensen kan beledigen. Ja, maar goed. Dat is een uitgemaakte zaak. Ja, nou, Florentien verloor. Ja, je verloor, maar stijlvol. Met jouw innemende lach en de oprechte felicitaties. En niks niet, ja, het is voor een kleine vrouw met 1 oog ook wel een kutopdracht. Nee, gewoon lachen, feliciteren. En dan komt die eilandraad waarbij jij vrijwel unaniem wordt weggestemd. Zeer onterecht. Vind niet het ergst hoor. Dat komt pas erna. Degenen die jou hebben weggestemd vinden het heel erg dat jij bent weggestemd. Dat hebben ze zelf gedaan. Dat is als vreemd gaan en roepen dat jij het ook heel erg vindt dat die ander zo lekker is. Ja. Weggestemd. Wat doe jij? Jij behoudt je waardigheid en kracht. En met een lieve lach zeg je ook, en gemeente ook nog, het is een fijne groep, ze kunnen ook wel zonder mij. En dan zeg ik, je kunt ook winnen als je mooi verliest. Ik zou zeggen, Florentien, morgen een vrije dag. Dan nog even dit. Het Nederlands honkbalteam is dus Europees kampioen geworden. Doet me denken aan een uitspraak ooit van Johan Cruijff. 10 jaar geleden waren ook de EK honkbal in Spanje, Barcelona. Johan Cruijff kwam kijken naar het Nederlands honkbalteam. honkbalteam. Halve finale tegen Spanje. Coach van Oranje Honkbal was Robert Eenhoorn. Weet alles van honkbal. Major League gespeeld bij de New York Yankees. Halve finale wordt gewonnen van Spanje, maar het is heel laat geworden. Nachtwerk en de finale de volgende dag is heel vroeg. Johan gaat nog wat drinken met Robert. Cruijff zegt tegen Robert, je moet het team morgenochtend gelijk op scherp krijgen. Wat jij moet doen, wie er morgen één keer misslaat, gelijk naar de kleedkamer sturen, heb ik niet meer nodig. Zegt Robert, ja, dat kan ik doen, maar dan sta ik vanaf de derde inning nog helemaal in mijn eentje met een knuppel te zwaaien. Dan is Johan even stil en dan zegt hij, oké, dan moet je dat niet doen, maar wel zoiets. Kijk. Dus als je verliest, misschien niet met een grote lach, maar wel zoiets. En het is morgenochtend mooi weer. Ik zou zeggen, Florentien, waar gaan wij morgen heen? Jongens, tot volgende week. En ja, jullie horen het wel. Doei!

0: gesproken zometeen. En ook Harry met het nieuws. Wat zit erin?
1: Minder water het land in.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Heineken 0.0. Heerlijk, hè?
3: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Alle verf super voordelig.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
9: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu een proefrit op byd.com.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus. 538 Nieuws.
13: 10 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. De grafroofzaak in Den Haag is groter dan gedacht. Er was tot nu toe één medewerker in beeld die onder meer sieraden en gouden tanden stal uit graven die werden geruimd. Maar het OM heeft nu nog twee man in beeld die met de verkoop van de spullen geld witwasten. Of die twee ook op de begraafplaats werkten is niet bekend. Een Duitse oud-verpleger die vorig jaar levenslang kreeg voor de moord op zeker 10 patiënten heeft mogelijk nog 120 andere slachtoffers gemaakt. De man gaf oudere patiënten tijdens nachtdiensten in een ziekenhuis in Aken hoge doses pijnstillers en kalmeringsmiddelen. Sommigen overleefden dat maar ternauwernood. En het is nog nooit eerder gebeurd dat er zo weinig water in de Rijn stroomde. Bij Lobith komt er per seconde nog maar iets meer dan 600.000 liter water het land binnen. En daarmee is het oude laagdrukrecord 1947 uit de boeken. Wat het nieuwe record bijzonder maakt, is dat het al zo vroeg in het jaar is. Dan nog het weer. Veel zon, maar in het noorden nog bewolkt met misschien een spat regen. Vanmiddag overal zonnig en maxima van 21 tot 23 graden in het westen en 24 tot lokaal 29 graden in het zuiden. Komende nacht is het fris. En dat was het nieuws bij Radio 538.
15: Ja, Harry, dankjewel. Radio 538 verkeer A12 Den Haag-Utrecht bij Zoetermeer Centrum. Daar zijn ongeveer

0: Smit.
1: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
3: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
7: 538.
8: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor...
7: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer
9: op je radio.
10: Ja, in pole position...
7: Dennis Ruijer.
10: Met je vrienden van 538 ook vandaag weer te winnen die kaarten voor de Heineken Formula 1 Dutch Grand Prix. En de vijf van het bedrijf trapt af met Eiffel 65 Blue.
7: Radio 538.
8: De vijf

0: begon zo.
1: Hallo, ik ben Jantje Smit. Op Radio 538.
0: En ja, inmiddels hele grote hits zoals deze, Als de Morgen is Gekomen.
2: 538, de 5 van het bedrijf.
0: En de keuze van meubel, maatwerk, Soest voor de 5 van het bedrijf. Stef is bij ons te gast. Zij het wel een beetje virtueel, want Stef is in Verwegistan met vakantie. Dus kan even niet aan de telefoon komen, maar wij sturen dan als de vakantie daar voorbij is richting meubel, maatwerk, Soest even de unieke 5-jaar slagroomtaart. De aftrap met die hele grote ja, après-ski hit. Ik denk Griekse party-eiland hit. Eiffel 65 en Blue Dabba-Dee-Dabba-Da. Denk je, wat een gezelligheid in de vijveren bedrijf bij 5-jaar met gratis slagroomtaart voor de afdeling. Meld je even aan. Drop even 5 liedjes in de 5-jaar-app. Zet de bedrijfsnaam er even bij. En stuur een appje met de 5-jaar-app om je op te geven voor de 5 van het bedrijf. Regelen wij de taart, regel jij de hits en dan is het allemaal compleet. Brian Adams zometeen, de Summer of 69. Ook Kate Ryan, de Saint-Chanté. Ja, Enrique Iglesias. Met Mr. 305, Pitbull Worldwide. Dit is I Like It op 5-jaar.

0: Cijferbedrijf Meubel Maatwerk Soest te gast met Brian Adams en de Summer of 69. Ja, een jaar van Woodstock, hè? Beetje blowen met een bloem in je haar zonder bovenkleding. Een beetje genieten van de popmuziek. Led Zeppelin en dat soort bands. En Neil Armstrong zetten in 1969 de eerste voetstap op onze prachtige Witte Maan.
1: It's one small step for man, one giant leap for man.
0: Summer of 69, Brian Adams. Enrique Iglesias ervoor. Grote hit had hij met Pitbull. Mr. 305 Miami. I like it. Ja, en soms voelen alle dagen in de week een beetje hetzelfde. Je komt op dezelfde tijd aan op het werk, voert dezelfde taken uit vaak, omringd door dezelfde mensen om dan uiteindelijk op hetzelfde tijdstip weer te vertrekken. Dat is redelijk herkenbaar, denk ik, voor veel banen, maar dit is dan je kans om die sleur een beetje te doorbreken. Trek de collega's even aan de mouw en vraag: wat zijn jouw favoriete hits? Stuur ze op naar 58 en begin je dag binnenkort even totaal anders met de muziek van jou en je team in de 58 werkdag. Taart voor het hele team. 538.nl/bedrijf, dat is 538.nl/bedrijf. Of even appen met de gratis 538-app richting de studio voor de 5 van het bedrijf. Dan nu een zomerse vakantiehit, Kate Ryan, Desenchanté.

0: lekkere downtempo, slow schuifelplaat van Samba Jordan. My body isn't ready op Radio 58. Maar je body is wel ready als het gaat om die kaarten voor de Heineken Formula 1 Dutch Grand Prix. Zometeen je kans op weekendtickets op Radio 58 als je de raceauto hoort. Zo snel mogelijk bellen met de studio 0909-3058. Voor de kaarten voor de Heineken Formula 1 Dutch Grand Prix. Zometeen als je de raceauto hoort in de show. Cameron Whitcomb, Free From Desire, Gala en Bruno Mars. I Just Might hoor je. Zometeen.
1: Nog één keer verandert Zandvoort in het snelste stukje Nederland.
2: Nog één keer. Tot de definitieve finish.
1: Nog één keer. De Formula 1.

0: Check 538.nl.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: De Formula One Heineken Dutch Grand Prix 2026. Geniet van de eerste bocht tot het laatste rondje. Met de verfrissende smaak van Heineken 0.0. Samen proosten we op het laatste rondje. Heineken 0.0. Heerlijk, hè?
3: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
4: Müllermilk, the moo you can't resist.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
7: Fix die ruit voor je vakantie.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
9: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
14: geeft ruimte. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
0: Binnen 1 minuut
15: meer muziek
0: tijdens de 538 werkdag.
15: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
16: It's funny because it's true.
0: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark. 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week. Alle Plus meloenen. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
18: 538. Dennis Ruijer.
0: Kaarten voor de Heineken Formula 1 Dutch Grand Prix. Zometeen te winnen. Eerst is hier Bruno Mars. 538. I just might.

jarenlang niet hebt gesproken. Die tandarts van twee dorpen geleden, die staat ineens voor je deur. Of je toevallig nog een nieuwe bleekje nodig hebt, zeg maar dat soort dingen. Of je nog een plus één zoekt. Ja, en hoe je die selecteert is natuurlijk geheel aan jou. Hè. Laat je je omkopen, wordt het een soort afvalrace tot de bodem. Of misschien weet je nu al lang al wie je mee gaat nemen. Hoe dan ook, je mist nog één ding, de tickets. Let goed op, want als de raceauto voorbij komt, dan bel je studio via 0909-3058. Ben je bellen 58? Dan begin je de week zometeen met die super dikke weekendtickets voor de Heineken Formula One Dutch Grand Prix. Anastasia, I'm Out of Love in de line-up. Now Cameron Whitcomb, The Kingdom of Fear.

0: laatste keer het racecircus, het wereldwijde racecircus, wat neerstrijkt in Zandvoort voor die allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. 21 tot 23 augustus. Circuit Zandvoort. De jacht op Beller 58 in volle gang. We schakelen met Hoofddorp, daar zit Monique. Monique, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ik zie je mijn kristallenbol, Monique. Jij kijkt altijd samen met je man, je dochter en een vriendinnetje van je dochter naar de F1 races.
1: Alles kijken wij, absoluut.
0: Wat staat er allemaal in je huis, joh, met Lando en Max? Wat is dat allemaal?
1: Helmpjes, banden, posters, van alles.
0: Ja. Is de toiletrolhouder ook al aangepast naar Formule 1?
1: Dat nog niet, nee.
0: Nee, want iets kan nog komen, hè?
1: Ja, precies.
0: Ja, dat is ook zo. Hey, Monique, goed dat je belt. En ik hoorde je al net tegen producer Megan zeggen dat je in spanning zat. En ik ga even die spanning een beetje van je af laten glijden, want je bent Beller 538! Gefeliciteerd.
1: Ja.
0: Lieve Monique, je bent erbij. 2 weekendtickets voor de Formula One Heineken Dutch Grand Prix 21, 22, 23 augustus in Zandvoort zijn van jou.
1: Hartstikke bedankt. Geweldig.
0: Stuur je fotootje.
1: Ik zeker een fotootje.
0: Ja. En nu moet je op jacht naar die toiletrolhouder, hè, van Max of Lando.
1: Ja, dat ga ik zeker.
0: Mooi. Heel veel plezier. We zien je daar, Monique.
1: Dankjewel.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: bijbaantje aan het doen in de vakantie. Vakkenvullen bij de supermarkt. Heb je ook een droom om artiest te worden? Calvin Harris, het eerste baantje, was vakkenvuller in de supermarkt. Hij werkte bij een supermarkt Sainsbury's. En hij brak door via MySpace vlak daarna. En hij werkte ook nog in een visverwerkingsfabriek in Schotland om centjes te sparen voor zijn eerste studioapparatuur. Ja, inmiddels is hij gewoon lachend ex van Taylor Swift. Zo kan het leven lopen. Esther is aangeschoven voor het nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En wat heb je voor ons in petto zo?
1: Nou, er is een gedenkplek van een bekend filmfiguur gered. En welke hoor je zo?
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
9: Yes!
8: Esso. Omdat elke rit telt.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Van me. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
12: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
13: Yes!
14: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
15: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
12: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
13: Yes!
16: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
17: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
19: Switch nu naar Ziggo en scoor een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
19: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.

0: favorieten.
1: Lekker zomers, altijd laag.
2: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
0: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
2: En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: 538 Nieuws.
5: 11 uur. Ik ben Esther Dijkstra. In Griekenland is een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Die woedt ten zuidoosten van de hoofdstad Athene. En de harde wind wakkert de vlammen aan. Een dorp in de buurt is ontruimd. De brandweer is er met 40 wagens, 2 blusvliegtuigen en 4 helikopters. Bij de vorige brand bij Athene vielen 2 doden door een helikopterongeluk. U moet geen haast hebben als je een bestelling doet bij de webshop van Bijenkorf. Wie nu iets bestelt, krijgt de boel pas over 3 weken in huis. Het komt door de hack bij een bedrijf dat de pakketjes voor de Bijenkorf verstuurt. En dat zorgt voor vertraging. Het gehackte bedrijf werkt ook voor Bol en brillenzaak Ace & Tate. Oekraïne heeft met honderden drones een Russische stad op zo'n 1000 kilometer van de grens aangevallen. Zeker 12 mensen kwamen om, een kleine 40 raakten gewond. Bij de aanval is volgens Moskou een belangrijke olieraffinaderij geraakt. Rusland viel eerder de Oekraïense regio Kharkiv aan en daarbij vielen 5 doden. En Harry Potter-fans hebben hun zin gekregen. Een stroomkabel tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk komt op een andere plek te liggen. Oorspronkelijk zou die door een strand in Wales lopen, waar in de boeken en films huiself Dobby stierf. Misschien ken je hem nog.
6: Dobby is free.
5: Ja, fans hebben een plek voor hem ingericht, een ware gedenkplek zelfs. En die willen ze graag zo houden als dat hij nu is. Het elektriciteitsbedrijf heeft de route van de kabel daarom aangepast. Het weer, veel zon in het noorden, eerst nog wel wat bewolking en kans op een bui. Vanmiddag overal zonnig en maxima van 21 tot 23 graden in het westen, tot 24 tot lokaal 29 in het zuiden. En tot zover het 538 Nieuws.
7: Esther, dankjewel. Ik overweeg nu om als eerbetoon aan Dobby een robotstofzuiger te kopen.
5: Oh,
7: en hem Dobby te noemen.
5: Dat zou ik doen.
7: De huiself.
5: Ja, dan is hij alleen niet free.
7: Nee, is hij zeker niet free.
5: Nee.
7: Dat was hij ook niet toen hij voor die wrede familie aan het werk was.
5: Nee, dat is
7: als soort slaafje.
5: Dobby is free.
7: Ah, goed.
5: Ja.
7: A12, Arnhem-Oberhausen bij de Duitse grens. Wingardium Leviosa, 14 minuten vertraging. A15 Nijmegen-Gorkum, de brug over de Linge, 16. En de A50 Apeldoorn-Arnhem bij Loenen ben je 6 minuten langer onderweg. A1 Barneveld-Apeldoorn, er wordt geflitst bij Stroe, 60.1. En ook op de A2 Utrecht-Amsterdam. Ouderkerk aan de Amstel bij 35.5. A6 Lelystad-Muidenberg bij Lelystad 62.3. A9 Alkmaar Haarlem-Heemskerk 58.2. En de A9 Diemen-Amstelveen bij Amsterdam. Hectometerbaal 11.8.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
9: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola. 2 liter. Voor maar 1,79. Lidl. Je verdient het.
10: Pluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
4: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
11: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
7: Ja, hashtag Buenos Dias.
11: Dennis Ruijer.
7: Een bandiet die zijn kruidsporen wist. Dat is een schone bandiet.

0: geschenk als je de slimste mens wint. De Mr. Know-It-All Awards of de Mrs. Know-It-All Awards. Teddy Swims hoor je.
1: 538 Dance Smash. Classic.
0: Ja, als je de artiest achter deze classic vraagt wat ze heeft gedaan, dan zegt ze absoluut van mijn hobby mijn werk gemaakt. De Zweedse schone Ida Engberg begon simpelweg met plaatjes draaien voor de lol. Af en toe op een feestje, toen ze ineens vast bij de lokale kroeg mocht draaien. En voor ze het wist stond ze een zomer lang als resident DJ in Marbella. En na die zomer wist ze het zeker. Dit heeft potentie. Dus besluit ze zich te verdiepen en begint ze naast het draaien met het produceren van muziek. Het resultaat ervan bestempelt het pad dat zij heeft gekozen. Want haar eerste productie wordt een hit. En ook de Dance Smash Classic van vandaag

Of je nou keihard aan het zweten bent of aan het zweten bent in de sleurhut of de safari-tent op vakantie. Een warm welkom bij de 5 jaar werkdag voor de maandag met Whitney Houston. I wanna dance with somebody who loves me. Was wel een dingetje toen in de jaren 80, die grote speelgoedgasten van Mattel, die brachten toen een officiële Whitney Houston Barbie doll uit. Toen hadden ze die look rechtstreeks gekopieerd, weet ik nog wel, uit die iconische video van I Wanna Dance With Somebody. Met iconische krullen, felgekleurde kleding, wat natuurlijk in de 80's heel happening was. En ook de paarse oogschaduw die Whitney droeg. En ja, van de toiletjuf in de lokale stamkroeg tot de begeleider van de kinderopvang met een zware dag voor de boeg. Hoe intensief je dag ook is vandaag, je doet het het lekkerst met de 5 uur werkdag. We geven namelijk tijdens de werkdag al 3 keer zo snel garantie. En je maakt zometeen kans op 100 euro in keiharde contanten als je meespeelt met Stop or Go. En mocht je op vakantie zijn en een fotootje willen delen van je sleurhut, a.k.a. safari tent of misschien wel luxe hotelkamer, het mag gewoon allemaal. Deel dat even met de 538-app, met de rest van Nederland. Leuk om te zien, waar ben je op dit moment met vakantieuil? Of misschien weer keihard aan het werk, mag je ook een fotootje delen, natuurlijk helemaal leuk. Van eigen bodem dan, deze Temper City, nu op 538 nieuwe muziek. Dit is Self-Aware.

0: Hongarije, Sean en Anja. De groeten Dan vanuit het zonnige Torremolinos. Lekker op het strand vijf jaar luisteren. Hans en Marika uit Oorschot. En wij zoeken een nieuwe kandidaat voor Stop or Go. 100 euro te winnen. Geef je nu op, app je voornaam en go. Met de 538-app naar de studio.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
2: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
3: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
3: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
7: Is de lekkere van Albert Heijn.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Binnen 1 minuut
9: meer muziek
8: tijdens de 538 werkdag.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
11: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
13: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
14: Praxis.

0: Sloopkogel, misschien rijd jij een nieuwbouwhuis wat dan moet komen op een oud gebouw, op de plek van een oud gebouw. De Homewrecker, Summer Audio. Stop for go. Ja, Lisa, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, eerste werkdag na de vakantie.
1: Ja, altijd zwaar.
0: Hoe voelt het? Ik wilde vragen, hoe voelt het?
1: Nou, ook goed, maar ook af en toe wel eens zwaar.
0: Ja, snap ik. Waar ben je geweest?
1: Friesland.
0: Oh, wat mooi.
1: Heel leuk.
0: Heerlijk.
1: Ja, echt heel leuk.
0: En een fantastische zomer om gewoon lekker dichtbij te blijven.
1: Ja, het had ook net zo goed Spanje kunnen zijn als het aan het weer lag. Dus
0: ja,
1: dat was
0: precies.
1: Echt fantastisch.
0: Ja, lekker. En je zit in het VVE-beheer.
1: Klopt.
0: En je krijgt zometeen 1 minuut de tijd om maximaal 5 vragen te beantwoorden in de door jou gekozen categorie algemene kennis. In Stop or Go, ja, iedere vraag €20 waard. Je mag na iedere vraag stoppen of doorgaan. Maar geef je een fout antwoord uiteindelijk, dan ga je er vandoor met onze mooie troostprijs. Ook wel, al zeg ik het zelf, het 538 tosti-ijzer.
1: Kijk, nou, dat is altijd goed.
0: Kortom, het is een win-win situatie dat je gezellig meespeelt.
1: Precies.
0: Nou, wat leuk.
1: Het gaat om het meedoen, niet om het winnen.
0: Oh, mooi. Dat vind ik een hele mooie ingang. Heel mooi. Lisa, ben je er klaar voor?
1: Zeker.
0: Oké, let's go. Vraag nummer 1. Wat is de naam van de digitale borden boven de snelweg die bijvoorbeeld een snelheid of een rood kruis aangeven?
1: Matrixborden.
0: De matrixborden. Dat is het juiste antwoord. Je hebt €20 verdiend. Wat ga je doen?
1: Ik ga door.
0: Vraag 2, Lisa. Welk dier is ook wel de bijnaam voor de inwoners van Nieuw-Zeeland?
1: Kiwi.
0: Ja, kiwi, dat is het goede antwoord. Oh, lekker op de valreep. €40, stop or go.
1: Oeh, ik vind het lastig. Ik ga toch nog een keertje door.
0: Toch een keertje door. Hoe heet de denkbeeldige lijn, Lisa, die de aarde verdeelt in een noordelijk en zuidelijk halfrond?
1: De Evenaar.
0: De Evenaar. Ja, ook dat is helemaal goed. €60. Wat ga je doen?
1: Ik ga de €60 houden.
0: Ja, hartstikke goed. Lekker. Ik snap dit helemaal.
1: Ja, ik weet niet wat voor vraag hierna komt.
0: Precies.
1: Ik vond het tot nu toe redelijk oké, maar
0: was,
1: ja, voor hetzelfde geld heb je het fout.
0: Zo is het. Het was een vraag over Harry Potter, kan ik je vertellen.
1: Oh, nou, daar weet ik alles van.
0: Ja, dat weet je niet van tevoren. Dat is ook een beetje het spelletje natuurlijk. Hè? Maar gefeliciteerd. Met €60, dat maken we zo snel mogelijk naar je over.
1: Lekker.
0: Nou, hartstikke leuk. Nou, sterkte na die vakantie. Ik hoop dat je een beetje nu door het dipje van het einde van de ochtend heen bent.
1: Ja, zeker.
0: En dat het vanaf nu de goede kant op gaat. En dat ze je niet te veel lastig vallen.
1: Nee, hoor. Het is heel gezellig hier.
0: Ja, leuk. Hey, Lisa, mooie dag, hè?
1: Dankjewel.
0: Hoi, groetjes.
1: Doei.
0: 5:08 nu, Bellini. Samba.

is nog niet. M&M, Slim Shady en Lose Yourself. Je bent bij 58. 58 werkdag in vakantiemodus. Richting de maandaglunch. Met talent van eigen bodem. Haar naam Bente. Dit

0: goed.
1: En 3, 2, 1 op Radio 58. Zometeen de King of Coasters. Lindo de Valle heeft onder andere Jonas Blue meegenomen met Melif. Die lekkere zomerbanger, Edge of Desire. Nieuwe ronde Stop or Go natuurlijk. Esther is er met het nieuws. Ja, Esther, jij hebt nieuws voor alles op wielen, hè?
2: Jazeker. Er is namelijk uitgezocht waar we ons het meest aan storen in het verkeer.
1: Even, hè? Wat is er aan de hand met mannen op een racefiets? Nee, maar echt, als je dan op de auto... dan komen ze en dan is het alsof, zeg maar... de wereld in brand staat, er is oorlog en ze moeten vluchten. En er wordt niet geremd, er wordt altijd doorgefietst. Het is gewoon een soort van... denk, wat, waarom ben je levensmoe?
2: Oké, okay. Nou goed.
1: En dat geldt niet voor alle racefietsers, hè? Mag dat, laat dat even duidelijk zijn. Zit dit ook in het onderzoek? Of,
2: dat ga je zo horen.
1: Oh, leuk, spannend, ik blijf hier.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaap 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
8: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
10: Oh my god.
9: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
11: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
12: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
14: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen. Op kika.nl.
15: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Voel mij zo free.
17: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
17: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
17: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
18: Hands van voordeel.
17: Aldi.
2: 538 Nieuws.
13: 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. De Europese Voetbalbond UEFA en de bonden van Azië en Noord- en Midden-Amerika hebben hard uitgehaald naar FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Ze verwijten hem een gebrek aan transparantie en zeggen: leiderschap is een dienst en geen machtsmiddel. Aanleiding is een omstreden plan om delen van het WK commercieel te verkopen. Dat plan is inmiddels ingetrokken. Het vliegverkeer naar de luchthaven van Catania op Sicilië ligt stil na een nieuwe uitbarsting van de vulkaan Etna. Door vulkanische as in de lucht kunnen piloten slecht navigeren. De problemen duren zeker tot vanmiddag 5 uur. Zaterdag barstte de Etna ook al uit en toen was er ook al hinder. In Frankrijk is een 8-jarige jongen gewond geraakt door speelgoed. Een squishy, een soort gekleurde stressbal, ontplofte in zijn gezicht. En hij kreeg tweede graadse brandwonden daardoor. Het speelgoed is ook in Nederland te koop. Een speelgoedketen Smitty's Toys ziet voorlopig nog geen reden om het product uit de schappen te halen. En automobilisten die ergeren zich het meest aan bumperklevers. En daarna komen mensen die niet handsfree zitten te bellen of te appen. Een vergelijkingssite heeft dat uitgezocht. Het hangt er wel vanaf waar je woont. Want in de grote steden zorgen fietsers die zich niet aan de verkeersregels houden voor de grootste irritatie. Het weer, in het noorden nog wel wat bewolking, dat verdwijnt langzaam. In de rest van het land is het zonnig, maxima van 21 tot lokaal 29 graden. En komende nacht is het fris. En tot zover het 538 nieuws.
0: Dankjewel, waar erger jij aan het verkeer, Esther?
2: Nou, toch wel mensen die dan op hun telefoon zitten.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, nou, dankjewel. We staan in de top 3. Hartstikke goed.
2: Ja, toch, ja. Ik kijk je om je heen en denk je, waarom doet hij zo raar op de weg?
0: Ja, wat doet hij raar? Ja, even filmen ook meteen. Nee, kan niet. Even kijken naar het verkeer. Het is niet zo heel druk. Wat opvalt is de A1 en de A12 richting Duitsland voor de grens. Kwartier, de grenscontrole. En dan de A50 valt ook nog wel op. Oss-Apeldoorn voor Schaarsbergen. 26 minuten door een pechgeval. Van Zwolle naar Apeldoorn. Voor Apeldoorn-Noord 12 minuten daardoor. Dan even kijken naar de controles langs de weg. A1 Hengelo-Deventer 106,6. A2 Echt Maastricht 253,1. A6 bij Lelystad 62,3. Richting Almere is dat. Dan de A12 Gouda-Utrecht 61,1. A12 Maren-Utrecht bij 74,9. A16 Dordrecht-Breda 49,2. A28 Zwolle-Amersfoort 59,6. A50 Arnhem-Apeldoorn 190,3. En de A67 België-Eindhoven 0,9.
19: Hallo.
20: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
19: Ja hoor.
20: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
19: Tuurlijk.
20: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
19: Ja.
21: Een klein

0: anti-inbruikhulp van Interpolis is Doei Inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
4: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
5: Is dat nog steeds met die Formule 1? Ja, nog steeds. Weekendtickets voor de F1 is dan voor de allerlaatste. F1 en de laatste tickets zeker.

0: 8 werkdag.
1: We doen daar een vlooienmarkt in Orlando, waar de mannen vandaan komen. De Backstreet Market. En eigenlijk net zo succesvol als Disney World, dat er pal naast ligt. De Backstreet Boys. Everybody hier bij 58. Goedemiddag. Ja, er is maar één plek waar spanning, snelheid en scheurend rubber samenkomen. Het circuit van Zandvoort natuurlijk. Nou ja, eigenlijk heb je eigenlijk twee dingen waar spanning, snelheid en scheurend rubber samenkomen. Het circuit van Zandvoort en een gemiddelde studentenkamer. Voor 2 uur vanmiddag win je hier 2 weekendtickets voor de allerlaatste Dutch Grand Prix van de F1. Het is de final lap en daar wil je bij zijn. Hoor je de Formule 1 auto langs reizen, dan even bellen. Nummer krijg je later van me. Nu de favorite voor deze week. Karol G en Bruno Mars. Dit is Still.

Lost Frequencies en Live It All bij jou 538. Wist je dat in een van de liedjes van Linkin Park een geheime boodschap zit verstopt? Luister even heel goed naar dit stukje uit hun nummer. Dat heet Announcement Service Public. Luister goed. Nu hoor je helemaal niet. Je denkt echt, wat zit er voor boodschap in dan? Nu hoor je het nog niet. Maar als ik dit dus achteruit draai, dan hoor je in één keer, you should brush your teeth and you should wash your hands. Je moet je tanden kammen en je poetsen handen. Ja, is goed pa. Gaan we doen. Dit is Linkin Park in the NBA 538.

0: Jizzo, Zane en en zo is het. Heb je eigenlijk een goed weekend gehad? Ik ben het helemaal vergeten te vragen. Heb je een goed weekend gehad? Fijn. Dan kunnen we nu even een
1: High 538.
0: Terug richting de werkweek. De maandag kijkt ons weer aan. En laten we even wat High 538 aan delen. Dat is toch wel lekker. Als je als, weet je, als collega een High 538 toegeworpen krijgt. En jij kan er eentje uitdelen. Hè? Gewoon even in de 538-app. Spreek er even eentje in. Een High 538. Zo klinkt het. Dit is Fedor.
2: Namens Metros Containers. Een High 538 voor al onze portaal- en haakarmchauffeurs. En onze nieuwste aanwinst, Milan van der Valk, jongen. Welkom bij de club.
0: Ja, zo makkelijk is het. Pak de app, druk op het WhatsApp-dingetje. En dan heb je via WhatsApp kan je even verbinding maken met de studio. En daar even een spraakberichtje maken. Een high five die acht voor een collega, al je collega's, het hele bedrijf of je beroepsgenoot. Het kan allemaal.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak.
6: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Deze week in de bonus. AHA rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Starbucks gekoeld, ook 1 plus 1 gratis. En Maple to go, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Lekkere van Albert Heijn.
9: Fix die ruit voor je vakantie.
10: Opgelost, autotaalglas.
11: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
13: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
14: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
15: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
13: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
17: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
18: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
17: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
19: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
20: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
21: Zijn we er al?
20: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
22: Oh ja, verzekering.
20: En weer door met de Ora autoverzekering.
23: Binnen 1 minuut. Meer muziek. Tijdens de 538 werkdag.
24: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23,990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Restaurantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knorr Kuppensoep en Goedsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart.
1: High 538.
2: High 538.
0: Even een paar high 538. Edmund.
3: Hey Lindo, ik mag een hele dikke high 538 geven aan Kevin. Dat is zijn laatste volle week. Dus veel succes straks met zijn nieuwe baan.
0: Alsjeblieft, hierbij. Dit is Simar.
4: Ik wil graag Gigiel een high 538 geven van Simar.
0: Heel makkelijk. Amalia, die is er ook altijd op.
5: Hi, hallo. Amalia. Ik wil een high 538 doen aan Stichting Sterretje.
0: Ja, tuurlijk.
5: Ja, we lopen in Houten en in Haarlem. Dus er zijn twee auto's, dat hoort op. We doen het voor de kindjes. Dus don't forget it. People en collega's. En we hebben nog mensen nodig.
0: Doei. Heel goed, Amalia. Dit is Jeroen nog.
6: Ik wil graag een high 538 geven aan Kenan. De beste pendeldienstchauffeur van de regio Haarland voor de fans. Echt een topper. Ik
0: zweer het
6: je.
0: High 538. Dank je. Nou, ja, bijna niet te horen dat jij het daarna komt. Chris Cross Amsterdam, Lady Gaga en nu Michael Jackson. The Way You Make Me Feel.

Lady Gaga en Paparazzi, een classic bij jou op 538. En ik denk dat dit een classic gaat worden, dit. Martin Garrix en U2 hebben elkaar opnieuw gevonden in Fireflies.

0: let up.
1: Hij moet strepen, 538. Binnen nu. En een minuut of 20 win je 2 weekendtickets voor de F1 in Zandvoort. Hou de Formule 1 auto in de gaten, zolang die, of zodra die langs de raast. Dan bel je de studio 0909-3058. En zometeen het nieuws met Esther daarin, inbrekers.
2: Ja, die hebben zich in de nesten gewerkt, letterlijk kan ik wel zeggen. Hoe het precies zit, dat hoor je zo. Ja.
0: Ja, was het? Ja.
2: Het is het.
3: Zo, de goal van Wesley Sneijder, onze record international.
4: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
7: Voor wie zijn we van weer?
6: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
7: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
8: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
7: Zonnebrandcreme?
9: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
12: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
13: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
14: Bij

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
4: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
8: 538 Nieuws.
9: 1 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Glastuinbouwers in het Westland zitten met de handen in het haar door de aanhoudende droogte. Ze mogen geen water meer uit sloten halen, waardoor gewassen dreigen uit te drogen. De brancheorganisatie hoopt dat telers eind deze week extra water krijgen. Er wordt ook gekeken naar alternatieven zoals gezuiverd rioolwater of ontzilt zeewater. Nu de World Pride erop zit, heeft meldpunt Rita meer dan 500 meldingen binnen van discriminatie. En de teller staat nog niet stil, zeggen de initiatiefnemers. Die heeft het over een verdrietig succes. Veel LHBTI'ers voelen zich onveilig in het openbaar en daar moeten we mee aan de slag, zeggen ze. Ook bij het Koninklijk Huis is het nieuws binnengekomen dat Demi Vollering de Tour de France voor vrouwen heeft gewonnen. Op de socials krijgt ze de felicitaties van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Ze is de eerste wielrenster die de gele trui voor de tweede keer mee naar huis mag nemen. 3 jaar geleden won Vollering de Tour ook al. En in Den Helder hebben inbrekers zich letterlijk in de nesten gewerkt. Ze werden betrapt bij een inbraak in een winkelcentrum en sloegen op de vlucht voor de politie. Ze renden de bosjes in, maar daar bleek een wespennest te zitten. De twee jongens van 18 zijn opgepakt. Ze zitten onder de bulten. Voor de zekerheid heeft ze de dokter hebben ze nog even nagekeken. Het weer zonnig en droog bij gemiddeld 25 graden. En na een frisse nacht is het morgen opnieuw zomers. En dat was het nieuws op Radio 538.
10: Niks zalfje, gewoon geen zalf geven die gasten.
9: Nee hoor,
10: gewoon even laten zitten.
9: Laat maar voelen.
10: Ja, precies. Even kijken naar het verkeer. De A2 Utrecht en Bos tussen Del en Kerkdriel. 42 minuten, dat kwam door een botsing. Die is inmiddels opgeruimd. Ik hoop dat de files druk snel afneemt. Dan de A2 bij knooppunt Oude Rijn. 16 minuten vertraging richting het noorden. Ook de A12 Utrecht Arnhem van Waterberg. 9 minuten, A12 Arnhem-Oberhausen voor de grens 14. En de A27 Gorkum-Utrecht voor de Houtenseburg, 8 minuten extra. A35 Almelo-Enschede bij Enschede-West, 11 pechgeval daar. A50 Os-Apeldoorn voor Schaarsbergen, een half uur extra. En de A76 op daar grenscontrole richting Duitsland, 13 minuten. Dan de controles langs de weg. A1 Hengelo-Deventer, 106,6. A1 Amersfoort richting Amsterdam, 40,1. Dan de A2 Eindhoven-Weert, 180,1. De A12 Maren-Utrecht, 74,9. A16 Rotterdam-Dordrecht, 7,8. A44 Wassenaar-Nuvenum, 20,4. En de A73 Echt-Venlo, 10,9.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
15: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
16: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zonder op je radio.
10: Oké, goed opletten. Als je die Formule 1 auto hoort racen, dan bellen naar de studio via 0909 3000 538. Dan win je misschien wel tickets voor de

0: Paddington. Living for you, je hebt het goed gehoord. Ik hoorde hem ook, die F1 auto.
1: Ja, ik hoorde hem ook.
0: Ik wist dat die kwam natuurlijk. Nu bellen met de studio, bellen 538-0909, 3058. Je gaat misschien wel naar de final lap. Radio 538.

0: Formule 1, Heineken Dutch Grand Prix.
1: Het is volgende weekend gaan al, niet komend weekend, maar de week daarna al. Dus gewoon minder dan 2 weken is het al, joh. De final lap is antwoord. Hey Nancy. Nancy. Nancy is er niet. Dan gaan we Nancy nog even bellen. Ik heb goed nieuws voor Nancy. Ze is onderweg vanuit Italië richting Nederland met de vriend en de dochter. En ze gaan lekker naar de F1 in Zandvoort. Aangeboden door Heineken 0.0. Heel veel plezier daar.

0: Thank you now. Nancy vanuit Oostenrijk, je had gehoord hè, dat je gaat naar de F1, hè? Je hebt gewonnen.
1: Ja, ik ben hartstikke blij. Dit is echt de topper op de afsluiting van onze vakantie.
0: Heel goed om te horen. Stop for now. Jouw tickets voor de F1, je kan ze nog winnen deze hele week. Volgende week ook nog, dan weet je dat. En zometeen kan je 100 euro winnen in het spelletje Stop or Go. Misschien ben jij de volgende kandidaat. Laat weten dat je mee wilt doen via de 538-app. Je naam en go in de 538-app nu sturen. Wie weet ga je zo er vandoor met 100 pietermannen. Harry Styles komt er ook aan zo. En Jennifer Lopez en nog veel meer lekkers.
2: Nog één keer verandert Zandvoort in het snelste stukje Nederland.
3: Nog één keer. Tot de definitieve finish.

0: Check 538.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: De Formula One Heineken Dutch Grand Prix 2026. Geniet van de eerste bocht tot het laatste rondje. Met de verfrissende smaak van Heineken 0.0. Samen proosten we op het laatste rondje. Heineken 0.0. Heerlijk, hè?
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489 bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
4: It's funny, because it's true.
0: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
5: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
8: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: Drie sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
12: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
13: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt ie. Vanne, gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
0: Binnen 1 minuut
16: meer muziek
0: tijdens de 538 werkdag.
17: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
18: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
19: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
20: 538. Lindo Duval.
21: Harry Styles opent een watermelon sugar. Zometeen naar J-Lo. Save me tonight.

0: Sugar. Harry Styles. Stop or go. Hey Hugo.
1: Hey.
0: Hey. Lekker werk heb jij, maar je mag spelletjes maken, spelletjes bouwen.
1: Ja, klopt. Leuk. Ja.
0: Maar dat zijn wel een beetje educatieve games. Is dat voor scholieren en zo, dat soort dingen?
1: Ja, dat klopt. Vooral voor universiteiten en hogescholen wordt het gebruikt. En ook voor bedrijven wel bij trainingen.
0: Wat een leuk werk.
1: Ja, heerlijk. Zeker. Heel leuk.
0: Hey, we gaan naar Stop or Go. Je koos voor de categorie muziek. 5 vragen krijg je maximaal. Bij een fout antwoord ben je wel af natuurlijk, dat weet je. Daarom zeg ik maximaal 5. Ja. Maar elk goed antwoord levert je 20 euro op. En na elk goed antwoord mag je ook zeggen ik stop. Hè. Dat kan natuurlijk ook nog.
1: Ja, oké. Okay. Okay.
0: Zullen we maar gewoon doen?
1: Ja.
0: Dan gaan we. Hij gaat nu weer. Beginnen we met een makkelijke. Hoeveel hoeken heeft de triangel?
1: 3.
0: Ja, heel goed. Ja. Stop or Go.
1: Go.
0: We gaan door. Welke zangeres scoorde een hit met het nummer Man I Need?
1: Olivia Dean.
0: Ja, dat is ook goed. Stop or go?
1: Go.
0: Go. Voor welke film schreef Taylor Swift het nummer I Knew It, I Knew You? Disney film. Nu zeggen.
1: Toy Story.
0: Ja, ja. Stop or go?
1: Stop.
0: We stoppen gewoon. Ja, oké. Stop, toch 60 euro in de pocket zo.
1: Ja, toch. Lekker bedrag.
0: Ja, zeker. Hugo, je hebt het goed gedaan. Je kon je zenuwen aan. 60 euro gaan we overmaken. Dankjewel dat je meedeed aan Stop or Go.
1: Ja, top. Dankjewel.
0: Hoi, hoi.
1: Hoi, hoi.
0: Er is ook toch wat uitgekeerd, weet je wel. Ja, altijd beter dan niks. Je kan ook gewoon kapot gaan op 80 euro. Je kan beter zeggen, nou, pak gewoon wat ik heb. Akemat en Rani, I Love Life. Zometeen, na deze classic van Lee Kiddo, dit is Narcotic.

bij. Is Frank. Frank en Iris, ze zijn weer terug van vakantie vanmiddag in de middagshow. En zometeen na tweeën Mark Lebrand. Het wordt een prachtige dag, zoals je hoort. En natuurlijk tickets voor de F1 nog de hele dag te winnen hier.

0: Dr. Alban en It's My Life en 58. Mark LeBrand, show naar 2 en het nieuws met Esther, daarin filmnieuws.
1: Ja, er draaien veel goede films in de bios deze periode. En één film heeft al 1 miljoen bezoekers aangetikt. Welke? Hoor je zo.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks, €4,99. We doen met je mee, Plus.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1,500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
8: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
9: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
10: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
13: Moelenmilk, the moo you can't resist.
14: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
15: Voor wie zijn we het van weer?
14: Nu standaard bij Ziggo, in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
16: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
14: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: Voel mij zo free.
18: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
19: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
18: Wow, dit is echt nice.
19: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
20: 538 Nieuws.
21: 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. De hitterecords sneuvelen om de haverklap en het Europese Weerbureau heeft uitgezocht dat het in 33 landen de warmste julimaand ooit was. En dat betekent dat 900 miljoen mensen het bloed heet hadden. De records sneuvelen vooral in Afrika en Zuid-Amerika, maar ook in vakantielanden als Spanje en Frankrijk. In Schijndel is een vrachtwagen vol met hooibalen in brand gevlogen. De cabine van de truck is uitgebrand, schrijft Omroep Brabant. Wat het vuur heeft veroorzaakt is niet duidelijk. De weg waar het gebeurde is afgesloten en de brandweer is bezig met blussen. De Europese voetbalbond UEFA en de bonden van Azië en Amerika komen met ongezouten kritiek op FIFA-baas Infantino. Die zorgde voor opschudding met zijn plan om het WK veel commerciëler te maken. Dat is machtsvertoon, zeggen de bonden. En dat de FIFA niet tegen het plan van Infantino pleiten, vinden ze kwalijk. En de Odyssey draait nog geen maand in de bioscoop, maar er zijn al meer dan 1 miljoen mensen naartoe geweest. Dat is net zo snel als bij de vorige film van regisseur Christopher Nolan, de film Oppenheimer. Het is de meest succesvolle IMAX-film ooit. Het weer zonnig en droog bij gemiddeld 25 graden. Het was een frisse nacht wordt het vannacht. En komende dag wordt het opnieuw zomers, morgen dus. En dat was het nieuws op Radio 538.
0: Dankjewel Esther. Dan drie files, tenminste de drie belangrijkste. A2 Maastricht-Noord naar Eindhoven tussen het Vonderen en Maasbracht. 3 kilometer, 11 minuten bij je reistijd optellen. De langste vertraging komt door een pechgeval op de A50. Osse Apeldoorn voor Schaarsbergen. 27 minuten over 9 kilometer. En de A76 Leen-Keulen tussen Kunderberg en Duitsland. 18 minuten. En dan de belangrijkste controles. Dankjewel voor het doorgeven. De A1 Hengelo naar Deventer. Bij 106.7. De A6 bij Lelystad naar Buidenberg toe. 62. Dan de A12 Maren-Utrecht bij Maarsbergen, 77.7. A12 naar Utrecht, 74.9. A16 naar Dordrecht, 7.8. A28 richting Amersfoort vanuit Zwolle, 59.6. Dan de grens met Duitsland naar Hogeveen bij Nieuw-Dordrecht. De A37 bij 32.1. En de laatste bij Montfoort richting Echt vanuit Venlo op de A73. Pas op bij 10.6.
7: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
15: Zonnebrandcreme?
20: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
21: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
22: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
23: Simyo.
24: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor...
25: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
0: Ja, goedemiddag.
25: Maak je brand.
0: Zo, vakantie of gewoon aan het werk. De zomer klinkt iedere

0: Veel champagne.
1: Ja, nou, als alcohol je korte termijn geheugen aantast, moet je je dan eens voorstellen wat alcohol met je doet. Ik hoop dat je weekend lekker was. Martin Garrix en Livehouse komen eraan. Dit is 538.

0: werk- of vakantiedag 538 staat aan. Dankjewel daarvoor. Mijn naam is Mark. You're the Lifehouse and Halfway Gone. Hey, en er wordt dus gezegd dat Louis Capaldi, de zanger, op oud-premier Boris Johnson lijkt. Die van Engeland. Louis zegt, ja, ik zie de overeenkomsten ook wel. Alleen, ja, er is een verschil.
1: I can see it, but I am not as big of a cock as he is.
0: Ja, hij zegt dus het enige verschil is dat ik niet zo'n grote lul ben. Ja, gelukkig zegt hij ben en niet heb. Want anders ga je ook weer afvragen, hoe weten ze dat dan, weet je? Louis Capaldi, zometeen op 538 Before You Go. En nu Martin Garrix met Ed Sheeran. Dit is Repeat.

0: Het milieubewuste Coldplay is door Chris Martin ingezongen op sandalen van kurk. Met sokken aan van gerecycled zeebier. Chris Martin, Coldplay, Burna Boy. You're the We Pray bij 538. Hey, zometeen even weer lekker terug naar de 90s. 600 mensen belanden toen in het ziekenhuis vanwege een knipperende aflevering van Pokémon. Dat veroorzaakte epileptische symptomen bij 600 mensen. En wetenschappers ontdekten iets dat ze de naam The Bloop gaven. Wat dat is, dat hoor je zometeen. En verder Ricky Martin, Cameron Withcom en Calvin Harris.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
8: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
9: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
10: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
11: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Alle verf super voordelig.
14: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
15: De Tomorrowland DJ Academy. Van begin

0: één minuut.
1: Meer muziek.
0: Tijdens de 538 werkdag.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
4: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
3: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
5: Hey, goedemiddag.
6: 538. Maak je brand.
5: Yes, met zometeen Ricky Martin. Maria komt eraan.

538. Zo, even naar de 90s. Het decennium waarin je twee weken moest wachten tot een foto ontwikkeld was, kun je nagaan. Maar dankzij de nummermelder wist je wel binnen 3 seconden wie er belde. God, kan je dat nog voorstellen? Oké, we zijn in 1997. Wetenschappers luisteren met onderwatermicrofoons naar vulkanische activiteit in de Stille Oceaan als ze opeens een gigahard mysterieus geluid horen. Dat is op zich al natuurlijk funny, want het gebeurt in de Stille Oceaan. Ze noemen het geluid de bloop. Het is zo krachtig dat jarenlang wordt gespeculeerd over een gigantisch zeemonster. Ja, ik heb dus het geluid hier. Luister even mee. Dit is de bloop. Oké. Wat denk je? Is het een onderwaterdino ook? Nee, jaren later blijkt het geluid afkomstig te zijn van een enorme ijsberg die bij Antarctica kraakt en afbreekt. In 1997 was er ook iets anders wat je meteen binnen 3 seconden herkende. Ricky Martin! Jepa!

Hey, succes met je pakket of je Excel-sheets, maar houd kopje erbij, hè. Hou ook de raceauto in de gaten, want als je die nog de komende week hoort, dan bel je met de studio. Dan word je bellen 538, krijg je 2 weekendtickets om erbij te zijn. De F1 op Zandvoort. Zometeen Lil Nas X.

Lil Nas X en daarvoor Teddy Swims. 16, 17 en 18 maart staat hij met 3 shows in de Ziggo Dome. Dat is ook trouwens de enige manier dat je er nog bij kan zijn. Staand. Ik heb even voor je zitten loeren, maar kaarten zijn echt schaarser dan kleding op het lichaam van Kim Holland. Teddy Swims was bij 538. De hits die je zo meteen hoort, Carol G en Bruno Mars. De nieuwe favorite voor deze week, Still heet hij. Ook Offenbach en Avril Lavigne. En nu Another en 54 Ultra. Dit is

0: Levine en Complicated. Zometeen echt de tv-verspreking van het afgelopen weekend. Eén woord en die hele studio wist, oké, dit gaat nooit meer goed komen. Iris komt eraan met het nieuws. Wat heb jij?
1: Nou, ik heb een waarschuwing voor als je van plan bent om woensdag naar de zonsverduistering te gaan kijken.
0: En je hoort Faithless en Phil Collins.
2: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder. Onze record international.
7: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino. Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
9: Klaar voor een frisse start?
10: Let's go!
9: Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
12: Oh my god.
11: Zo dus.
12: Wow.
11: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
13: Wow-deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
14: Mooi van Ethos.
15: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is Dia van Jumbo.
16: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
17: 538 Nieuws.
18: 3 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. De brandweer in Limburg is nog de hele week bezig met nablussen. Het smeult namelijk nog steeds in het bos bij Venray, waar vorige week een brand was. Andere plekken worden voor de zekerheid nat gehouden, zodat smeulende plekken beheersbaar blijven. De UEFA en andere voetbalbonden lijken hun plannen door te zetten om de FIFA te boycotten. Ze hebben vandaag voor het eerst gesproken over het organiseren van een alternatief toernooi, zodat ze de FIFA niet meer nodig hebben. De bonden herhaalden vandaag in een brief dat ze niet meer willen werken met FIFA-baas Infantino. Marius Borg Heuby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, blijft in voorarrest. Hij had gehoopt dat hij meer vrijheid zou krijgen, maar volgens de rechter is de kans dat hij opnieuw de fout ingaat te groot. En dus blijft het huisarrest met enkelband overeind. Zelf zegt Marius dat hij zijn leven heeft gebeterd. En als je woensdag naar de zonsverduistering wil kijken, doe dat dan wel veilig. Daarvoor waarschuwen oogartsen. Als je zonder bescherming de zon in kijkt, kan je netvlies beschadigd raken. Het beste is een eclipsebril. Maar let dan wel op dat je een goedgekeurde bril koopt met het juiste keurmerk. Bol.com die haalde vandaag namelijk meerdere brilletjes offline, omdat die niet veilig zijn. Krijg je nog het weer? Zonnig en rond de 25 graden. Vanavond is het ook nog zonnig en vannacht is het rond de 10 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
0: Yes, Iris, dankjewel. Dan de 3 belangrijkste vertragingen. A12 voor Oberhausen richting Arnhem tussen Beek en Zevenaar 13 minuten. A50 Os Apeldoorn voor Schaarsberg door een pechgeval 24. En de langste vertraging is de A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Zaderheik en Horst 30 minuten over 6 kilometer. En dat komt door een ongeluk. En dan de belangrijkste controles. De A1 bij Markelo richting Hengelo bij 123,7. A2 Eindhoven-Weert 180,1. A6 Jouren-Emmeloord bij 299. 99.1. Dan de A6 Lelystad richting Muiderberg bij 62.3. A12 Maren-Utrecht bij 74.9. A16 Rotterdam-Dordrecht 7.8. A28 bij Hulshorst. Zwolle richting Amersfoort is dat bij 59.6. A37 richting Hoogeveen bij Nieuw-Dordrecht 32.1. En de A50 Apeldoorn-Zwolle, de laatste 213.1. Wil je alle controles? Check dan even je app van Flitsmeister.
10: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
14: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
18: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. En dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
20: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
21: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
22: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer op je radio.
0: Hey, goedemiddag. Zo, 3 uur geweest. De dag officieel over de helft. De zomer gelukkig nog niet. Met zometeen Faithless, Carol G, Bruno.

0: en Bruno Mars. Still, extra factoren. Ja, als je hem leuk vindt, lekker blijven intunen bij 538. Want het is de favorite. Is er ook nog leuk nieuws tussen al die ellende? Zeker. Ja, het meest bizarre en grappige nieuws komt dit weekend uit Amerika. Een 66-jarige presentatrice was live op tv in een soort telcel een pruik aan het verkopen. En wilde zeggen dat het leek alsof je net een mooie blow-out bij de kapper had gehad. Dat is ja, helemaal lekker laten feunen met dik volume erin. Ken je misschien van je vriendin. Alleen zei ze per ongeluk.
1: And this wave pattern, again, it looks like you went and got a blowjob at your blowout at your salon. Oh my God. And it looks beautiful.
2: I will remind you that this is a one-time only price.
0: Denk het nou een volume in je haar of in je onderbroek?

0: season. J-Lo en Post Malone, die komen eraan voor je. Stop or go. Ja, en ook dat zometeen. Je krijgt 1 minuut en max 5 vragen uit een categorie die jou het allerbeste lijkt. Dus dat kan zijn sport of showbiz of algemeen. Elk goed antwoord heeft een waarde van €20. Na ieder goed antwoord krijg je de keuze stop, dan is het geld voor jou. Of go en doorspelen voor meer. Maar gaat de volgende vraag dan helaas fout, dan bel je je geld kwijt. Maar win je wel het inmiddels legendarische 538 tosti-ijzer. Wil je meedoen? Nou, dan ben je bij deze ontzettend uitgenodigd. Kom maar door, in de 538-app is helemaal gratis om je aan te melden. Stuur dan het woord GO, dus G-O, en dan even je voornaam. Dus GO en je voornaam gratis sturen richting de studio. En maak kans zometeen op €100.
1: Nog één keer verandert Zandvoort in het snelste stukje Nederland.
2: Nog één keer tot de definitieve finish.
1: Nog één keer de Formule

0: Dutch Grand Prix. Check 538.nl.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
0: De Formula One Heineken Dutch Grand Prix 2026. Geniet van de eerste bocht tot het laatste rondje. Met de verfrissende smaak van Heineken 0.0. Samen proosten we op het laatste rondje. Heineken 0.0. Heerlijk, hè?
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
9: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
11: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
13: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Binnen 1 minuut.
14: Meer muziek.
0: Tijdens de 538 werkdag.
15: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
16: Is een lekkere van Albert Heijn.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
18: vakantie!
17: ANWB en gaan.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Goedemiddag, Claudia.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Zo, ik hoorde van Glenn die hier naast me zit dat je net klaar bent met werken.
1: Ja, dat klopt.
0: Doe je goed, meid.
1: Ja, zeker. Lekker op tijd.
0: Ja, nou, het wekkertje ging dan wel vroeg, denk ik.
1: Ja, 6 uur.
0: Ja, dat is vroeg. Ja, ja, ja. Hey, je werkt in de beveiliging. Wat beveilig jij?
1: Gemeentehuis. Werk aan de receptie.
0: Waar?
1: Een gemeentehuis bij de receptie.
0: Ja, maar...
1: Dus iedereen die binnenkomt ziet mij eerst bij Pijnakker.
0: Bij Pijnakker, meid. Hé, daar kom ik ook vandaan.
1: Kom je daar vandaan?
0: Jezus.
1: Nou, dan kom je me vast een keer tegen bij de gemeente.
0: Ja, ja, ik ben geboren en getogen, maar ik heb die saaie hut verlaten na 19 jaar ongeveer. Het is wel een beetje saai, toch?
1: Ja, ik begrijp het wel. Het wordt steeds levendiger, maar het is ook niet waar ik zou willen wonen.
0: Nee, dat snap ik. Maar goed, hey, mensen komen jou als eerste tegen. Dat zorgt dan toch voor een glimlach, zo te horen.
1: Ja,
0: ja, dat is mooi. Je bent gewoon het mooiste van Pijnakker. Claudia.
1: Ja, fijn.
0: We gaan Stop or Go spelen. 100 euro ligt hier in de pot klaar voor jou. 5 vragen in maximaal 1 minuut. Per goed antwoord 20 euro. Welke categorie? Want daar moeten we even beginnen. Muziek, algemeen, showbiz. Wat vind je het chillst?
1: Algemeen.
0: Oké, roep go. Dan gaan we beginnen.
1: Go.
0: Yes. Hoeveel minuten, Claudia, zitten er in 2,5 uur?
1: 150 minuten.
0: 150? Hatsikadatsie. Stop or go?
1: Go.
0: Van welke winkelketen is de slogan "Ik ben toch niet gek"?
1: Ik ken niet. Dirk van den Broek.
0: Nee. Ja, is ook rood. Maar nee, het was de Mediamarkt.
1: Oh ja, tuurlijk.
0: Ja, dat was onze Rick van de ochtendshow die dat altijd deed. Mediamarkt, ik ben toch niet gek?
1: Ja, dat is waar.
0: Oh, jammer joh. Nou, je had 20 euro dankzij dat de goede antwoord. Maar helaas, alles is verdwenen. Maar je krijgt wel gezellig, en dat gaat het gemeentehuis in Pijnakker flink opspijzen, het 58 Tosti-ijzer.
1: Nou, daar word je toch blij van. Wie heeft die nou?
0: Goeie slogan. Daar word je toch blij van? Het 538 Tosti-ijzer.
1: Nou, dat is misschien een goeie voor jullie.
0: Hey Klauw, mooie dag.
1: Dankjewel, jullie ook.
0: Yes, hoi. Stop or go.

0: Als je de raceauto hoort zometeen, dan bel je met 0909-3058. Kom je in de uitzending als beller 538, dan maak je kans op 2 weekendtickets voor een heel weekend dus Formule 1 op Zandvoort. Iris, wat zit er zometeen in het nieuws?
1: Nou, als je zonnepanelen hebt, dan heb je woensdag een iets minder goed dagje.
0: En zometeen terug van vakantie. Ja hoor, Frank en Arjen!
2: Heb jij ooit iets moeten doen van je dag? Maar dat is toch helemaal niet mijn functie?
3: Nee. Dat de baas zei, kan je dit of dat even doen? Twee dingen, maar wacht eens even. Dat hoort helemaal niet bij wat ik doe hier. Dennis!
4: Hoi!
3: Heb jij wel eens moeten doen voor de baas?
4: Ja, ik mocht helpen met het isoleren van zijn plafond toen hij ging verhuizen.
3: En wat doe je voor werk?
4: Ik ben hypotheekadviseur.
5: Thuisvakantie, neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter... voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
13: Yes!
14: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
12: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per haier.
13: Yes!
15: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
16: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
17: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
18: 538 Nieuws.
19: 4 uur. Ik ben Iris Schut. In Groningen zijn explosieven gevonden in de bosjes in een woonwijk. Ze lagen bij een transformatorhuisje. De politie kreeg vanmorgen een melding over een verdacht pakketje. En bomexperts die stelden vast dat het inderdaad gevaarlijk was en hebben het weggehaald. Het water in de Rijn staat dan wel op recordlaagte, maar de scheepvaart in ons land heeft er minder last van dan in Duitsland. Dat zegt een econoom van de ING. We hebben meer vaarwegen en alternatieve routes die nog wel diep genoeg zijn. Tussen Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen bijvoorbeeld kan je gewoon nog varen. De olievlek bij Oman breidt zich verder uit. Hij beweegt richting de kust en er zit nog een paar kilometer tussen. De olie komt uit een gestrande tanker die waarschijnlijk door Rusland wordt gebruikt om stiekem olie te exporteren. Europa heeft dat verboden als straf voor de oorlog tegen Oekraïne. En zonnepanelen produceren woensdag minder door de gedeeltelijke zonsverduistering. Netbeheerder Tennet verwacht dat het om enkele honderden megawatt zal gaan. 1 megawatt kan zo'n 1000 huishoudens tegelijkertijd van stroom voorzien. Toch zal de impact beperkt zijn omdat het hoogtepunt rond 8 uur in de avond is. En dan wordt er sowieso minder energie opgewekt. Krijg je nog het
1: weer. Vanavond is het nog zonnig. Vannacht rond de 10 graden. Morgen wordt het ook zonnig. En een graad of 23 dan. En tot zover het 538 nieuws. En over een half uurtje meer.
3: En dan het verkeer. Er zijn vertragingen op de A6. Emmeloord Joure bij Lemmer 17 minuten. A28 Amersfoort Zwolle. Tussen Harderwijk en Elspeet 29. Komt door een vrachtwagen met pech. En ook de A50 Os Apeldoorn bij Grijsoord en Schaarsbergen. Daar 28 minuten vertraging. Komt door een auto met pech. Dan zijn er flitsers op de A1 Barneveld-Apeldoorn bij Stroe 69.3. De A1 Deventer-Apeldoorn bij 97.7. Ook een melding. De A2 Eindhoven-Weert bij Maarhezen. Ook op de A4 Leiden-Amsterdam bij Hoofddorp een controle. De A4 Schiedam-Delft bij Schipluiden 56.9. En de A6 Lelystad-Muidenberg bij Lelystad een controle 62.3. Doen we er nog eentje. De A12 Arnhem, grens van Duitsland bij Zevenaar 143.0.
13: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
13: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
20: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
21: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
22: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
21: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
23: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
24: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: en Jamaican Bam Bam hier op 538 in de middagshow.
1: Ja, hoi.
0: Hey. Hoe is het met jou?
1: Ja, goed.
0: God, hey. Wij zijn de studio uitgelopen, hebben ook gewoon geen contact gehad tot nu eigenlijk.
1: Klopt.
0: Hoe was je vakantie?
1: Ja, heel erg leuk.
0: Ben jij Amerika ingekomen?
1: Ik ben Amerika ingekomen.
0: Wat was jij benauwd?
1: Ja, 3 keer gevisiteerd.
0: Ja, ja. Maar... ja. Nee, wel lekker weer eens een keer.
1: Ik vond het gewoon echt spannend.
0: Ja, weet ik. Want ik weet dat jij zelfs ging... jij ging zelfs op je internetgebruik letten.
1: Ja, ja.
0: Dat jij zei, nee, ik kan niet op Instagram en op TikTok, want ik moet nog naar Amerika.
1: Ja, ik ga dat niet liken. Ik ga hier niks mee. Ik heb hier niks mee te maken.
0: Ik vind hier niks van. Ja. Ik moet dat land inkomen.
1: Ja, klopt.
0: Oké, maar 3 keer gevisiteerd.
1: Ja, dat was enig.
0: Hebben ze nog dingen gevonden?
1: Nee, dat was jammer. Nee, het ging allemaal voorspoedig, soepel.
0: Daar geloof ik helemaal niks van. Soepel en voorspoedig. Dat heb ik nog nooit met jou gehoord.

0: even over.
1: Ja. Zit hier iemand op dit moment te luisteren die ooit voor een feest een artiest geboekt heeft, maar dat die artiest er niks van bakt?
0: Ja, wil je alsjeblieft eventjes bellen? Kan ook zijn dat je op een privéfeestje was, hè, en dat daar een artiest was uitgenodigd. Ja. Mag ook een clown zijn.
1: Mag ook.
0: Ja, mag ook een goochelaar zijn, maar het mag natuurlijk ook gewoon...
1: die we allemaal kennen.
0: Thomas Bergen zijn, weet je wel. Dat je denkt, oh, leuk privéfeestje, Thomas Bergen.
1: Dat is de eerste
0: Bergen.
1: Naam die jou te binnen schiet.
0: Ja, ik dacht, het is een veilige naam.
1: Nou, als jij dus ooit iemand geboekt hebt, een artiest, die kwam op een feestje of jij was ergens en je dacht, nou, wat gebeurt er hier met de artiest? Bel ons dan even.
0: Ja, een privéfeestje waar een artiest was uitgenodigd. Dus weet je wel, zo'n exclusief ding, daar was
1: hier
0: jij.
1: Hier is hij dan.
0: Hier is hij dan. En die bakte er niks van, maar niemand weet ervan, want het was privé, maar jij was erbij.
1: Ja.
0: Heb jij wel eens zo'n privé ergens zijn, weet je wel, dat je denkt, oh, leuk privéfeestje, Thomas.
1: Dat is de eerste naam die jou te binnen schiet.
0: Ja, ik dacht, het is een veilige naam.
1: Nou, als jij dus ooit iemand geboekt hebt, een artiest, die kwam op een feestje of jij was ergens en je dacht, nou, wat gebeurt er hier met de artiest? Bel

0: Vrijdagmiddagshow en my body isn't ready. Zit er iemand te luisteren die ooit voor een feestje, privé, een artiest geboekt heeft, maar die bakte er helemaal niks van? Frans?
1: Ja?
0: Hey, vertel eens, heb jij wel eens een artiest geboekt?
1: Zeker, ik en een vriend die hadden, ik denk 2 jaar terug met Ajax een skyboxie gehuurd. En toen hadden we Nick Strikker gehuurd. En toen,
0: Nick Strikker, dat is die doet ook heel veel Jan Smit liedjes, hè? Zo'n soort impersonator.
1: Ja, precies.
0: Ah. Ja.
1: Dus hartstikke leuk vooraf. Gewoon allemaal een drankje. Maar die wedstrijd was natuurlijk in een verkeerde periode van Ajax, helaas. Dus het was niet om aan te zien. Dus eigenlijk stonden we allemaal binnen en drankjes. En toen was het rust. Toen zou die gaan optreden natuurlijk.
2: Ja.
1: Maar ja, het bakeltje was verkeerd gevallen.
0: Kan gebeuren.
1: Dus het wordt 1-0.
0: Was het
1: gebeuren.
0: 1 bakeltje?
1: Een flesje of 2, denk ik. Maar het was wel heel gezellig. Maar
2: dit klinkt als Starnakel.
1: Als?
2: Starnakel, dat je gewoon echt geen normaal woord uit kan brengen.
1: Ik kon wel zingen. Maar we waren allemaal een beetje eraf, zeg maar. En maar op het einde, want daarna mag je nog in de box blijven en zo. Toen hebben ze met z'n vieren. Hebben we allemaal een beetje in de auto moeten zetten, om het zo maar te zeggen.
0: Dick Strikker, is hij nog gaan rijden ook, Dick Strikker?
1: Nee, tuurlijk niet.
0: Hij werd gebracht. Dus je had een artiest geboekt?
1: Ja.
0: Die eigenlijk alleen maar gezopen heeft en daarna moest je met de auto glijden.
1: Ja, precies. Ja.
0: Maar de vraag is natuurlijk...
1: Gelukkig heeft het geen geld gekost, hoor.
0: Het is natuurlijk een Jan Smit imitator. Zou Jan het ook zo hebben gedaan?
1: Dat weet ik niet.
0: Maar
1: dan moeten we echt iemand onderzoeken of Jan Smit ook zoiets heeft.
0: Maar kreeg je een rekeningetje uiteindelijk, of niet, van Nick Strikker?
1: Nee, dat niet. Nee, joh. Oh. En de vorige keer was hij gewoon weer welkom en toen was het weer fantastisch gezongen.
0: Kijk, gelukkig. Frans, dankjewel!
1: Oké, doei!

0: Alex Warren, Jelly Roll en Bloodline in de middagshow hier op 5 uur. Dus even voor 4:30. We hebben het nieuws zometeen. Iris, wat heb je mee voor ons?
1: Waarom je geen gratis broodje kaas meer krijgt op je KLM-vlucht.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaap 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Vannacht weer wakker gelegen van gesnurk van jezelf of van je partner? Wij lossen het op met een behandelmethode op maat. Maak nu een afspraak voor een kosteloos consult op snurken.org. Slaap lekker.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Maak nu een afspraak voor een kosteloos eerste consult tegen je snurkprobleem op snurken.org.
9: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru smeerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
10: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl. Verfwinkel.nl.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
13: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
14: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
13: In Griekenland bijvoorbeeld, ja. Speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
15: Ah, nee hè.
16: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
15: Ja. Weer eens.
16: Nou, of jij even?
15: Oh ja?
16: Ik heb net koffie gezet.
15: Lekker.
16: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
17: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
18: Streekt. Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
20: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
18: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
19: Hands van voordeel.
18: Aldi.
21: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
22: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
23: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
19: Praxis.
24: Weer. Vanavond is het nog zonnig. Vannacht is het rond de 10 graden. En de morgen ook nog zonnig. Graad of 23.
0: En er zijn er vertragingen. Dit zijn de langste. De A6 Emmeloord-Joure bij Lemmer 20 minuten. A28 Amersfoort-Zwolle tussen Ermelo en Elspeet. Daar 37 komt door een vrachtwagen met pech. En A50 Os-Apeldoorn tussen Grijshoort en Schaarsbergen. Daar 29 minuten. Wordt er geflitst op de A1 Deventer-Apeldoorn bij Deventer. 97,7. Dan een flits op de A1 Amersfoort-Eemnes bij Amersfoort 39,8. 8. De A2 Weert-Eindhoven bij Leen, de hectometerpaal 175,9. De A6 Lelystad-Muidenberg bij Lelystad 62,3. Ook een melding op de A12 Maarn-Utrecht bij Driebergen-Rijzenburg 74,9 is dat. De A16 Rotterdam-Dordrecht, een controle bij Rotterdam 7,8. De A16 Breda-Dordrecht bij Zevenbergse Hoek, een flitser bij hectometerpaal 51,8. En dan op de A37 grens van Duitsland-Hogeveen bij Nieuw-Dordrecht 32,1. En we sluiten af op de A44 Wassenaar-Nieuw-Vennep bij Wassenaar 20,4. Het is 1 minuut over 5:30. Iris is hier met het belangrijkste nieuws.
1: Goedemiddag, de brandweer is nog de hele week bezig met het nablussen in Limburg. Het smult nog steeds in het bos bij Venray, waar vorige week die grote natuurbrand was. Andere plekken worden voor de zekerheid nat gehouden. De UEFA en andere voetbalbonden die lijken hun plannen door te zetten om de FIFA te boycotten. Ze hebben het vandaag voor het eerst gehad over het zelf organiseren van alternatieve toernooien. Dan hebben ze de FIFA niet meer nodig. Ze willen namelijk niet meer samenwerken met FIFA-baas Infantino.
0: Ik ben zo benieuwd hoe dit afloopt.
1: Ja.
0: Omdat die Infantino, dat lijkt me een hele sluwe.
14: Toch? Maar denk je dat ze hem niet gaan afzetten? Dat gaat toch al gebeuren? Ze hebben, zijn nu allemaal elkaar aan het verzamelen.
0: Het is zo corrupt dat je geen idee.
1: Ja. Als je woensdag naar de zonsverduistering wil kijken, doe dat dan wel veilig. Daarvoor waarschuwen oogartsen. Als je zonder bescherming in de zon kijkt, dan kan je netvlies beschadigd raken. Het beste is een eclipsbril, maar dan moet je wel goed opletten dat je een goedgekeurde bril koopt met het juiste keurmerk. Bol.com die haalde vandaag al meerdere brilletjes offline, omdat die niet veilig zijn. En ook het kijken via een zonnebril, een lasbril of het scherm van je smartphone is geen veilige oplossing.
14: Wat deden wij vroeger, Frank? Hadden wij toen zo'n blauw-rode bril ook? Die je kon
0: ik ging
14: vouwen?
0: Dus een cd'tje kijken.
14: Ja.
0: Weet je mensen nog wat een cd'tje is?
14: Ja, dat weten mensen wel.
0: Dat bleek dus heel slecht voor je ogen te zijn.
14: Maar zijn er mensen die echt, denk je, klachten hebben overgehouden? Die echt...
0: Die nu met een blinde geleiderstok ziet. Maar wat is jou gebeurd?
2: Ja, dat was de zonsverduistering van 1998. Ja, ik denk het
14: niet. We lachen er nu om. Maar stel dat er nu iemand zit die zegt, ja, ik heb echt heel veel verminderd zicht. Dat is geen grapje.
0: Nee, dat is niet leuk. Nee, ja, voor mij kom je echt iets van een lasbril op, hè?
1: Nee, een lasbril is dus ook niet veilig.
0: Is ook niet veilig. Nee,
1: je moet echt een speciale eclipsbrilletjes hebben.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: En die is niet meer aan te komen, dus?
1: Jawel, die kan je online nog.
14: En een donkere zonnebril dan?
1: Nee, ook niet.
14: Dat zei ze net ook.
0: Nee, het enige wat ik nog weet uit 1998 is dat het zo tegenviel.
14: Dat je
0: ging kijken en daarna werd het eventjes twee... Het was gewoon een halve minuut was het een beetje alsof er bewolking was.
14: Dat klopt.
1: Ja.
0: En daarna was het weer weg.
14: Maar ik hoor heel veel mensen, met name jongere mensen...
0: Ja.
14: Die 98 misschien niet meegemaakt hebben, die er heel veel zin in hebben.
0: Ja, ja.
14: En dan denk ik, het was gewoon niet leuk. Maar je wil ook niet zuur zijn, zo'n oude zure boomer.
0: Ga vooral kijken naar iets wat heel slecht voor je ook is. Ja.
1: De Odyssey draait nog geen maand in de bioscoop, maar er zijn al meer dan 1 miljoen mensen naartoe geweest. Dat is net zo snel als bij de vorige film van regisseur Christopher Nolan, Oppenheimer. Vooral in IMAX-theaters is de film een succes. Daar kun je hem namelijk zien in supergroot formaat. Het is dan ook de meest succesvolle IMAX-film ooit. En als je een vlucht boekt via KLM... krijg je geen gratis bier, wijn of broodje kaas meer.
14: Wat?
1: De luchtvaartmaatschappij die zet in op een grotere, maar betaalbare menukaart. Niet alles gaat veranderen trouwens. Koffie, thee, water, jus d'orange en een stroopwafel... die krijg je nog wel
14: gratis. Dit is mijn highlight van de vlucht. Dat je gewoon
1: broodje kaas?
14: Ook. Alles gewoon gratis eten. Gratis drinken. En zeker als je een biertje kan krijgen of een wijntje.
0: Maar die broodjes kaas, dat is toch altijd gewoon zo'n sompig wit broodje.
14: Ja, maar ik neem alles aan.
0: Met een paar klodders boter, weet je wel, die in die hoekjes terecht zijn gekomen. En dan in het midden zo'n verdwaald stukje kaas.
1: Maar deze vrouw eet alles, hè?
14: Ja, ik eet alles. Ik wil geen buikpijn hebben. Dat krijg ik als ik honger krijg. En ik wil gewoon ook een wijntje. Ik wil altijd even een rood wijntje en dan doezelen. Dat gaan ze nu afpakken.
0: Ja, zelfs op ochtendvluchten, mensen. Jawel, hoor.
14: Ja.
0: Iris, dank.
1: Graag gedaan.

0: Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight in de middagshow van 538... waar meerdere appjes binnenkomen met de vraag... hoe zit het met voorspoedig en soepel?
1: Ja. En die vraag heb ik ook wel.
0: Als ik aan jou vraag hoe was je vakantie van 3 weken... en jij zegt voorspoedig en soepel... daar gaan bij mij alle alarmbellen af, moet je zeggen.
2: Nou, vorig jaar was ik namelijk, had 10 dagen vakantie. En ja. Dat ging alles behalve soepel, want toen kreeg ik de klassieke... je bent overwerkt. En ik werd misselijk 's ochtends. Ik dacht dat ik zwanger was. Nou, dat gedoe. En nu was ik eigenlijk best wel fit. En
0: geen zwangerschapssymptomen.
2: Laat maar. Ja, ik bleek gewoon een beetje dikker. Lang verhaal kort. 3 maanden niet gesport. Kleinere borsten. Dingen gaan een beetje anders in proporties staan.
0: Oh mijn god. Heb je een buikje gekregen? Ja. Heb jij je borsten weggehaald en je hebt er een buikje voor gekregen?
2: Ja, het is gezakt. Okay. Dus ik zei ja.
0: Dus vorig jaar had je de mentale zwangerschapssymptomen en nu had je de lichamelijke.
2: Ja, maar daar wil ik het niet over hebben. Want het ging heel goed totdat het even niet goed ging. En dat was toen ik een balletje aan het overgooien was... achter het strand op een grasveldje. En ik was met mijn jongste aan het overgooien. Nou, wel leuk en zo. En op een gegeven moment dacht ik... oh, ik stap toch in een naald of in glas... bleek een bij.
0: Nee.
2: Nou moet je weten, ik ben allergisch voor bijen. Oh. Maar niet zo dat de EpiPen eraan te pas moet komen. Maar meer, alles gaat opzwellen. Ik krijg heel veel puisten op mijn rug en alles.
0: Zoals je dat ook met chocola hebt.
2: met veel dingen, ja.
0: Met gras.
2: Klopt, ik zwel regelmatig op meerdere plekken op. Nou, anyway, dus ik stak het ter aarde. En ik, mijn jongens, ik zo... Ah, shit.
0: Ga papa pijn,
2: halen. Het was onder mijn teen, zeg maar. Precies het zachte stukje, alsof je vingercootje, maar dan bij je teen.
0: Oh.
2: Daar was hij ingegaan, zeg maar.
0: Zat hij er ook nog aan vast, die bij,
2: ja,
0: of niet?
2: Ja, die bij, die zat eraan vast. En die kon ik... Dus
0: die liet los ook?
2: Nee, dus ik kon hem eraf slaan. Maar toen zat zijn angel er nog in. En ik zat met de jongste die een beetje naar me zat te kijken... wat gebeurt hier? Zei ik, au.
0: Het is ook een manier om jouw zoon natuurlijk een beetje te leren kennen.
2: Wat zeker, wat doet hij?
0: Ja, wat
2: kijken,
0: doet hij? Kijken, ja.
2: Kijken. Een beetje moeilijk meekijken, zeg maar. Dus ik zei, haal je vader. Dus hij rent van het grasveld het strand op en komt na een aanzienlijk lange tijd terug met een man die een soort van aan het strompelen is. Want wat was er gebeurd? Taken had de dag ervoor van een ander grasveld zijn linkervoet verswikt. En had daar last van. Dus ik zeg, snel, want wat moet er gebeuren als er wordt gestoken?
0: Er moet gezogen worden.
2: Er moet gezogen worden.
0: Ja.
2: Dus ik licht uit te kamperen en ik steek mijn voet uit zo naar de haken. Zuigen! Mijn man heeft dat gedaan.
0: Hij is gaan zuigen.
2: Waardoor er op een gegeven moment was een tweede kind er ook bij. Dus er stonden twee kinderen echt te kijken van... wat is dit?
0: Wat is papa gaan doen?
2: Dus toen heb ik gewoon droog teruggegeven en gezegd... dit is liefde. Nou.
0: Hey, en even tussen ons, hè?
2: Ja.
0: Kon hij een beetje zuigen?
2: Oh, als de beste.
0: Ja. Ah, Rie.
2: Ja.
0: En
2: maar
0: een buikje.
2: Rest, maar goed, het was allemaal...
0: Dus je had een dikke teen en een dikke buik.
2: Ja, heel charmant.
0: Hoor je zo meteen de Formule 1-auto? Bellen, hè? Want die kaartjes voor het hele weekend...

0: helemaal mijn muziek hoor. Ella Langley en Choosing Texas hier op 538. Ilja? Is het een fabeltje dat je, als je gestoken wordt door een bij of wesp, dat je moet gaan zuigen?
1: Ja, en die is vrij hardnekkig ook.
2: Oh,
1: die discussie ook vaak gehad met mensen die geprikt zijn door een bij of een wesp. Alleen het werkt niet.
0: Want je moet toch dat gif eruit halen, dat het niet groter wordt?
2: Ja, of dat het zich niet verder verspreidt, dat je het een beetje stopt.
1: Ja, dat roepen ze altijd. Alleen het probleem is, het gif zit al direct in je lichaam. Dus op het moment dat je gaat zuigen of met een pompje, dat heeft gewoon geen enkel nut. En wat het gevolg is, is dat je de huid beschadigt en de kans op infecties alleen maar toeneemt.
2: Hey, dus we hebben taken voor niks aan mijn voet laten zuigen.
0: Jouw man heeft voor niks aan je voet gezogen.
1: Het heeft waarschijnlijk een hilarisch beeld opgeleverd.
2: Nou, een traumatiserend beeld voor de kinderen, denk ik.
1: Nou, dat mag je
0: wel. Ja, die hebben allemaal voetenfetisch vanaf nu. Ja, heel gek.
2: Waar dat ontstaan
0: waar is dat begonnen ooit?
1: Okay. Ik heb geen idee, maar google het maar eens. Internet staat er vol mee.
0: Maar Ilja, moet je er dan overheen plassen?
1: Dat lijkt me ook niet heel handig.
0: Zeg nou gewoon ja. Zeg nou ja, dat het...
1: Angel verwijderen, koelen en schoonmaken. Dat schijnt de beste remedie te zijn. Goed. En gewoon lekker uitzitten.
0: Dankjewel voor de tip, Ilja.
1: Yo.
0: Hoi, hoi. Hoi. Nou.
2: Hey. Deze hoor.
0: Dat klinkt als een Formule 1 auto.
2: Absoluut.
0: Het is het laatste weekend in Zandvoort. Wil je erbij zijn? Bellen 0909-3000-538. Krijg je weekendtickets.
2: Zorg ervoor dat je bellennummer 538 wordt. Summer.

0: en On My Soul.
1: De allerlaatste Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix.
0: Michael.
2: Yes, hallo.
0: Ja, de laatste in Zandvoort. Het is wel verdrietig een beetje ook, hè?
2: Ja, dat is wel jammer. Maar wellicht gaan ze nog door in Assen, maar dat hangt volgens mij nog.
0: Je moet er wel bij zijn, Michael, bij die laatste. Want ik denk dat wel een spektakel gaat worden.
2: Het zal wel heel fijn zijn, ja.
3: Oh, ik hoor je gewoon hopen door die telefoon.
2: Ja, is het merkbaar?
3: Ja.
0: Je bent Beller 538!
2: Yes, ja!
3: Het is goed!
0: Jij wint 2 weekendtickets voor de laatste Heineken Dutch Grand Prix. Deze prijs die wordt aangeboden door Heineken 0.0.
2: Dankjewel, man.
0: We zien je daar in het hele weekend.
2: Top, man.
0: Gefeliciteerd, Michael.
2: Dankjewel.
0: Hoi, hoi. Hoi. Het is bijna 5 uur. Iris, dat betekent het nieuws zo met jou. Wat heb je mee voor ons?
4: Voetbalbonden willen een onafhankelijk onderzoek naar Infantino.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3-sterrenslot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
10: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
11: De prijs staat

0: eten.
1: Lekker zomers, altijd laag.
2: Welkom bij de Verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: De Tomorrowland DJ Academy. Van begin

0: www.tomorrowland.com. Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes!
0: Esso, omdat elke rit telt.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo.
6: 538 Nieuws.
7: 5 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. De uitzonderlijke droogte zorgt voor steeds meer problemen. Bij Hoogmade en Reeuwijk zijn scheuren ontdekt in een kade en een dijk. En dus nemen de waterschappen maatregelen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderneemt ook actie om te zorgen dat het water blijft stromen naar de belangrijkste plekken in ons land. Sinds 1947 is het niet meer zo lang zo droog geweest. Er rijden nog steeds zo'n 1600 vrachtwagens en bussen over de Merwedebrug bij Gorkum op de A27. En dat terwijl dat al bijna een maand verboden is. De brug is verzwakt en daarom mag zwaar verkeer er niet meer overheen. Rijkswaterstaat gaat nu ook bij de grensborden over de afsluiting plaatsen. In Colombia zijn zeker 18 doden gevallen door een zware aardbeving. Die was in het westen van het land en werd gevoeld tot in de hoofdstad Bogota. Er zijn ook gewonden, maar hoeveel is nog niet bekend. Er is veel schade. Gebouwen zijn ingestort en er zouden nog mensen onder het puin liggen. En de voetbalbonden van Europa, Azië en Noord- en Midden-Amerika hebben hard uitgehaald naar FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Die ligt flink onder vuur sinds zijn WK-verkoopplan. De bonden zaten bij elkaar vandaag en verwijten Infantino een gebrek aan transparantie. Ze willen een onafhankelijk onderzoek en voorlopig niet meer met hem samenwerken. Krijg je nog het weer? Vanavond is het nog zonnig. Vannacht is het rond de 10 graden. Morgen wordt het ook weer een zonnige dag en een graad of 23. En tot zover het 538 Nieuws. En over een half uurtje meer trouwens. Ja hoor.
9: En dan het verkeer. Er zijn vertragingen. Dit zijn de langste. De A6 Emmeloord-Jouren tussen Pand en Lemmer. 20 minuten. Dat komt door een ongeluk. Dan de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Harderwijk en Elspeet. Daar 24 minuten. En de laatste lange op de A50. Os-Apeldoorn tussen Grijshoort en Schaarsbergen. Daar een auto met pech. En de vertraging is 26 minuten. En dan wordt er flink geflitst. De A1 Deventer-Apeldoorn. Daar een controle bij 97,7. Ook een flits op de A6 Lelystad-Muiderberg bij Lelystad 62,2. Een controle op de A12 Maren-Utrecht bij Driebergen-Rijzenburg. 74,9 is dat. A16 Rotterdam-Dordrecht bij Zwijndrecht. 30,8. A16 Rotterdam-Dordrecht bij Rotterdam. 7,8. Dan de A28 Zwolle-Amersfoort bij Hulshorst. 59,7. Flitser op de A37. Grens van Duitsland-Hogeveen bij Nieuw-Dordrecht. 32,1. En de A44 Wassenaar-Nieuw-Vennep bij Wassenaar. 20,4. En de laatste op de A67. Grens met België-Eindhoven bij Eerschot, daarbij 5,9.
10: Mam, waar is mijn zwemband?
11: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
12: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
13: geeft ruimte.
14: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
15: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
16: Praxis.
12: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
17: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
18: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
19: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
20: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.

0: Mijn schoonvader gisteren over de vloer.
1: Ja?
0: En die vertelde iets. Ik dacht, dat moet ik Arjen even vertellen.
1: Oké. Okay.
0: Weet jij met wat hij altijd moet doen voordat hij gaat slapen?
1: Nee.
0: Handschoenen aantrekken.
1: Nee, ga weg.
0: Heb je daar ooit van gehoord?
1: Nee.
0: Hij zei, ik heb een hele eigenzinnige schoonvader. Hè. Dat is zo'n, daar ontmoet je er maar eentje van. En ik ken hem nu al een jaartje of 13. En iedere keer als hij zijn mond open doet, hoor ik weer iets nieuws.
1: Ja.
0: Zo eentje is het. Dus die zat gisteren gewoon heel luchtig te vertellen dat als die, dat voordat hij gaat slapen, dat hij altijd eerst even handschoenen aantrekt. En hij heeft een editie voor de zomer. En hij heeft een editie voor de winter. Dus hij heeft de zomerhandschoenen, heeft hij. Maar voor de winter heeft hij iets warmere. Dat zijn namelijk van die handschoenen die je gebruikt om de ruiten mee te krabben. En dan heeft hij dat plasticje eraf gehaald.
1: Nee, waarom?
0: Ik maak geen reden.
1: Maar waarom doet hij dat?
0: Dus ik vraag aan hem, weet je wel, blijft het daarbij? Weet je wel, is dat het enige? En ik zag mijn schoonmoeder ook al een beetje kijken van, nee, dat blijft het niet bij. Mijn schoonvader, hè, voordat hij dus een oog dicht kan doen, hè, zet hij eerst zijn warme dekentje aan. Ja, weet je, om het warm te maken. Ja. Daar overheen zit een schapenvachtje.
1: Och.
0: Ja, lekker zacht. Dan heeft hij een mini-kussentje dat hij onder zijn knieën stopt.
1: Ja, ja.
0: Een klein verhogentje, weet je wel, want dan ligt zijn benen niet helemaal rechtdoor. Dan heeft hij voor zijn rug heeft hij een spijkermatje. Dat is eigenlijk een spijkermatje waar je, weet je wel, waar je eventjes een kwartiertje op ligt voordat je gaat slapen.
1: Maar slaapt hij gewoon op?
0: Hij slaapt er gewoon 8 uur lang op.
1: Okay.
0: Dan heeft hij bij zijn voeten heeft hij een dekenboog.
1: Een dekenboog. Ja,
0: een dekenboog.
1: Heb je al eens gezegd.
0: Dat is een soort halve hoepel, heeft hij. Dat je ruimte hebt. Hij wil, als hij zich draait, wil hij niet dat zijn voeten vast komen zitten in de deken.
1: Ja, die snap
0: dus,
1: ik heel goed.
0: Dus hij heeft een dekenboog. En die topt hij dus af met dat hij dus ook handschoentjes aan doet.
1: Maar dit is waanzinnig.
0: Dit is waanzinnig. Die man is 3 uur bezig voordat hij überhaupt kan gaan liggen. En kan gaan slapen. Ja.
1: Oh,
0: ja.
1: Schat, ik ga slapen en ik trek aan.
0: En dat is hem inderdaad.
1: Enig wat nog ontbrekt is een wetsuit, denk ik. Maar dat zit er vast
0: aan. Oh, breng hem niet op ideeën.

0: 538 in de middagshow en een loser.
1: Ik zag een bericht, toen werd ik weer helemaal teruggeslingerd naar eerder in mijn leven. Er stond van die en die vergeet huisdier, kat, eten te geven in een vakantie voor buren. En toen dacht ik, oh, dat heb ik vroeger ook gehad. Toen hebben de buren mij gevraagd om een konijn, wat op een balkon stond, eten te geven. En dan ben ik vergeten.
0: Nee.
1: Konijn leefde. Maar ik heb het wel een dag of twee vergeten. Nou moet je weten dat konijnen hooien eten als basis. Dus ze kunnen even voorruisten, dat wil ik even zeggen.
0: Dus had ze gewoon zijn eigen vloertje had hij opgegeten.
1: Ja,
0: maar goed, jij zou ik ook echt de laatste zijn die ik zou vragen.
1: Ja, maar dat weet iedereen nu in mijn omgeving. Ja. Dan ga je mij echt niet vragen, want ik vergeet het geheid. Nee. Maar toen
0: of je haalt dingen door elkaar heen, weet je wel. Daar staan de planten er prachtig bij, maar dit is in de hoek zo'n heel mager katje.
1: Ja, precies dat.
0: Zoiets, ja.
1: Ja, nee, kijk, nu weet ik het. Maar toen was ik gewoon het buurmeisje waarvan ze dachten, nou, die kan dat wel. Maar dat kon ik dus niet.
0: Ja, we willen alle verhalen gaan verzamelen voor zometeen. Maar is jou wel eens iets gevraagd om te doen? Weet je, gewoon op persoonlijke nood, weet je. Dus iemand echt persoonlijke vraag aan jou. Zou jij voor mij, weet je, als ik op vakantie ben, of even, zou je even voor mij iets willen doen wat je gewoon helemaal vergeten bent? wat compleet verkeerd is gegaan. Ja. Vakantie is natuurlijk een heel mooi voorbeeld.
1: Of dat je dingen, heel belangrijke post moet, weet je wel.
0: Precies.
1: Vind je dat stapeltje ergens onder kranten?
0: Ja.
1: Oh nee.
0: Of je moest voor iemand de deur open doen. Je hebt voor de verkeerde de deur open gedaan. En ook nog eens een keer de verkeerde deur.
1: Ja.
0: Weet je wat dat? Heb je wel eens, is voor jou zoals gevraagd, op hele persoonlijke nood van wil je dat even voor mij doen? Wat je compleet bent vergeten of wat je gewoon niet goed hebt gedaan? We willen alle verhalen verzamelen. Dus als je een keer zoiets hebt gehad, als je zo'n verhaal hebt, bel hem even door. 0909-3058 of laat het even weten in de 538-app. Gaan wij de verhalen verzamelen? Het nieuws van 5:30 komt eraan, Iris. Wat heb je mee?
2: Er is weer eens onderzoek gedaan naar de grootste verkeersergernissen.
3: Nog één keer verandert Zandvoort in het snelste stukje Nederland.
4: Nog één keer tot de definitieve finish.
3: Nog één keer.

0: Check 538.nl.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
2: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
1: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Hey, dat is Tom die net parkeert.
4: Hey, oh, sorry.
3: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
5: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproef op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Een verse maaltijd op tafel. Zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo. Eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
10: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Utke Ristorantenpizza en Piadina, 3 dozen, €5,99. En alle Knorr kuppensoep en goodsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
11: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: van lekker veel voordeel. Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
1: Hands van voordeel.
0: Aldi.
2: 5 weer. Vanavond nog zonnig. Vannacht is het rond de 10 graden. Morgen zonnig en een graad of 23.
3: En dan de langste vertragingen. De A6 Emmeloord-Jouren voor Lemmer 17 minuten. A12 Utrecht-Arnhem voor Waterberg 12. En de laatste op de A50 Os-Apeldoorn tussen Grijsoord en Schaarsbergen 33 minuten. En dat komt daardoor een auto met pech. Dan nog een rijtje met flitsers. Er zijn controles op de A1 Deventer-Apeldoorn bij Deventer 97.7. Flitser op de A6 Lelystad-Muiderberg bij Lelystad 62.3. Ook eentje op de A12, Gouda-Utrecht bij Harmelen 50.9. De A12 Maren-Utrecht bij Driebergen-Rijzenburg. Daar een flitser bij 74.9. Controle op de A16 Rotterdam-Dordrecht bij Rotterdam 7.8. A28 Zwolle-Amersfoort bij Hulshorst 59.7. Dan de A37, grens met Duitsland-Hogeveen bij Nieuw-Dordrecht 32.1. Flitser op de A44 Wassenaar-Nieuw-Vennep bij Wassenaar. Hectometerpaal 20.4. En de laatste op de A67. Grens met België, Eindhoven. Daar wordt er geflitst bij Eersel. Dat is bij 5.9. Het is 6:03. Iris is hier met het belangrijkste nieuws.
4: Goedemiddag. Er rijden nog steeds te veel vrachtwagens over de Merwedebrug. Die is verzwakt en kan geen zwaar verkeer meer aan. Dat is dan ook verboden. Maar vele honderden vrachtwagens per dag negeren dat verbod. De droogteproblemen in het land nemen steeds grotere vormen aan. In en rond 10 natuurgebieden van waterschap Rijn en IJssel mag vanaf woensdag geen grondwater meer worden opgepompt. Het zou dan zijn voor beregening. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt voor een gevaarlijke trend op social media, waarbij mensen squishy speelgoed in de magnetron opwarmen.
5: Squishy?
4: Ja, dat is van het kneedbare speelgoed.
6: Is jouw kind daar nog niet helemaal fan van?
5: Squishy?
4: Daar zit dan het gel in, wat dan heel erg opwarmt. En als je dat er dan uithaalt, dan kan het daarna ontploffen en dan krijg je brandwond.
3: En waarom zou je het in de magnetron doen?
4: Nou, ja, dat vinden mensen leuk.
6: Ja, het is, leuk. Je hebt je handen, je bent er een beetje
3: mee. Lekker warm.
6: Ja, en dan kan je lekker. Dat is extra elan.
3: En nu hebben we allemaal mensen brandwond.
6: Ja, het is daar niet voor gemaakt.
4: Niet doen dus.
3: Dus je kan niet alles zomaar overnemen van social media?
6: Ja, je kan niet. Nee, ook niet alles zomaar in de magnetron doen.
4: The Weeknd blijft er gewoon The Weeknd. De artiest die eigenlijk Abel Tesfaye heet, wilde eigenlijk van zijn artiestennaam af en doorgaan onder zijn eigen naam. Maar dit weekend liet hij tijdens een concert in Stockholm weten dat hem dat toch niet...
3: Wel mooi dat hij dat in het weekend bekend heeft gemaakt, toch?
4: Ja.
6: Leuk.
4: Ja. Als je nou woensdagavond klaar zit voor die zonsverduistering, dan kun je na zonsondergang je eclipsebrilletje afdoen en gewoon blijven zitten, want die nacht is net het hoogtepunt van de Perseïde meteorenzwerm. Er zijn 40 tot 80 vallende sterren te zien per uur. En het is extra goed te zien, omdat de maan ook niet zichtbaar zal zijn. Zoek een donker plekje op en bedenk dus even genoeg wensen dan ook.
3: Het was 1999 en toen had je ook zo'n eclips in Nederland, weet je nog?
4: Ja.
3: En hij was beter te zien in Luxemburg. Weet je wel, als je iets onder Nederland zat, en dan was hij beter
6: te zien.
3: Maar
6: welke gek gaat dat doen?
3: Nou, ik bleek een tante te hebben in Luxemburg. Oh. En ik dacht, dit is het moment om even de familiebanden aan te halen. Ik naar Luxemburg gereden voor die eclips die een minuut duurt. Nou, het viel zwaar tegen.
6: Ja, wat kan je het een beetje omschrijven?
3: Nou, ik weet nog wat me allemaal verteld werd. Van, ach, de dieren gaan in de war raken, want die denken in één keer dat het nacht is. Dus je zal de koeien op de grond gaan zien liggen en de schaapjes die gaan opeens slapen. Nou, het is eigenlijk gewoon
6: Wacht even voor mij, want hoe laat is het? Weet je dat toevallig?
4: 7:50 is het hoogtepunt.
6: Oh, 7:50, oké. Okay, ja.
3: Maar wat er gebeurt is, het is even alsof je even zo'n... Ken je dat op een klaarlichte dag, hemelblauwe dag, dat er opeens één zo'n wolkje langs de zon gaat? Dat is het.
6: En het duurt 2 minuten, toch? Dat het echt donker is, of minder?
4: Ja, ongeveer. Vanaf een uurtje of 7 begint het een beetje. En dan om 7:50 is het hoogtepunt. En dus je bent er wel 1,5-2 uur zoet mee.
3: Ja, we zijn er lekker druk mee.
4: Ja. En er is ook weer onderzoek gedaan naar de grootste verkeersergernissen. De ergste nog steeds, bumperklevers. Ja. Die staan nog steeds bovenaan.
3: En hoe zit het met mensen die voor je eruit gaan sproeien?
4: Nee, daar heb ik wel last van. Nee,
3: dat,
4: niet voor in de lijst.
3: Dan rij je op de snelweg en dan gaat iemand voor je. Die gaat even eruit sproeien. Ja, maar 90% vliegt dan over je heen en dan kwak op jouw net gewassen auto.
4: Daarna komen telefoongebruik tijdens het rijden en geen richting aangeven. In de grote steden klagen mensen dan weer over andere dingen. Vooral fietsers en files.
3: Iris Duik.
4: Graag gedaan.
7: 538. De 538 middagshow.
3: De Purple Disco Machine, zo direct naar Shakira. Dit is Tie-Dye.

0: iets gevraagd om te doen. Ja. En toen dacht je...
1: Wil jij voor mij persoonlijk, echt, ik vraag het alleen aan jou. Alleen aan jou, zou je voor mij iets willen doen? En vervolgens vergeet je het of verknal je het. Matthijs?
2: Hi.
1: Hi. Wel eens zo'n klusje helemaal verknald?
2: Ja, zeker. Ik moest voor een gezin, die ging op vakantie en hadden twee katten. En ik moest op hun katten oppassen door ze dagelijks voer te geven. En dat voer, dat stond in de koelkast. Maar die katten konden ook de koelkast open doen. Maar die zeiden, als je nou die planken onder de koelkast schuift, kunnen ze de koelkast niet open doen. Maar ja, dat was ik na één dag vergeten. Dus ik kwam de volgende dag binnen en de katten hadden de koelkast opengemaakt. Alles hadden ze op de grond gegooid, alle eieren. Alles hadden ze aangevreten. Alles was weer ondergekotst. Het heeft me 3 uur geduurd om die keuken weer op te ruimen.
0: Oh, wat erg.
1: Oh, ja. Dankjewel. Wel, Matthijs.
2: Ja, alsjeblieft.
1: Hoi, hoi. Heike.
3: Hi.
1: Hey, iemand jou wel eens gevraagd om even persoonlijk, op persoonlijke nood even iets te fixen, maar je hebt het helemaal verknald.
3: Ja, zeker. De buren die vroegen aan mij om op het konijn te letten, terwijl zij op vakantie waren. Dat ging allemaal hartstikke goed, totdat ze hem op een gegeven moment niet meer konden vinden en die gestrekt onder de stoel lag. En blijkbaar was hij ziek en heeft hij het niet helemaal overleefd.
0: Al gestrekt als dood?
3: Ja, konijn was dood helaas. Ja, ja. Oh. Helemaal aangevreten door de maaien. Dus het was erg gezellig, maar niet heus.
1: Oh,
0: was ook wel snel dan. Maar oké, okay, ja.
3: Ja, nou ja, ik weet niet wat hij heeft gehad, maar...
1: Hij was al in verrestaande staat van ontbinding dus.
3: Ja, maar goed, het volgende jaar hadden ze me toch maar gevraagd van... Ja, ja, kon gebeuren met konijn, maar we hebben ook nog een hamster. Dus ik heb ook op de hamster gepast. En dat ging allemaal hartstikke goed. En elke dag wees kijken en tot de laatste dag, voordat ze thuis kwamen, toch nog even voor de zekerheid naar binnen gelopen. En die lag dus ook dood in zijn hokje.
1: Maar hij, dus het klinkt gewoon meer alsof zij van die hamster af wilde. Vraag aan Heike.
3: Ja, precies.
1: Eén week met Heike en het komt goed.
3: Mijn schoonvader vroeg ook nog hetzelfde jaar of we eventjes op de kooikarpers konden letten. Helaas was er iets misgegaan met wat bliksem en de vijver. Waardoor wij een stuk of 10-20 kooikarpers drijvend in de vijver hadden liggen.
0: Wat erg, die dingen zijn duur.
1: Maar Heike, je weet dat als jij altijd op plaats delict bent, dan ben je het gewoon zelf, hè?
3: Ja, nou ja, ja, misschien wel. Misschien vraagt ze me daarom ook
0: maar
3: meer.
0: Maar is magere Heike inmiddels je bijnaam?
3: Oh, dat is wel een goeie. Nee, heb ik nog niet gehoord, maar dat is wel een goeie. Hey,
1: zou jij niet op de hond van mijn buurman kunnen passen?
3: Ja, kan. Kom maar brengen. Komt goed.
1: Heike, dankjewel, hè.
3: Joe.
1: Komt ook nog een appje binnen?
0: Ja, die zei, een vriend heeft mij heel vroeger gevraagd of zijn vriendin niet met hem mee kon gaan tijdens carnaval, zodat hij zeker wist dat ze niet vreemd zou gaan. Hij zegt, ik heb nog nooit zoveel seks gehad als in die 4 dagen.
1: Goed, we gaan naar de laatste. Hanifa?
4: Ja, hoi.
1: Hi, hi. Ben jij wel eens gevraagd voor een klusje?
4: Nee, ik niet, maar een vriendin van mij wel. Ik denk dat we toen 1 jaar of 10 waren en zij werd gevraagd door haar achterburen of ze op de kanarie kon letten terwijl zij op vakantie waren. Nou, dat ging allemaal hartstikke goed en toen belde zij mij of ik even kwam spelen. Nou, dat mocht allemaal, dus ik op mijn fiets daarheen. En nou, gingen we naar haar kamer en zij had 2 ratten. En die hadden we meegenomen. Dat leek ons een goed plan, gezellig. Nou, kanarie losgelaten in haar kamer, ratten op het bed gezet. Ja, en toen ging op een gegeven moment die kanarie landen op het bed. Ja, en dat vond die rat heel erg leuk. En die heeft de kanarie helemaal kapot gevreten.
0: Nee!
4: Ja, het hele bed zat onder de bloed. Wij helemaal over de zijk. Haar moeder bellen, die kwam vanuit werk naar huis toe. En toen heeft zij uiteindelijk van haar zakgeld heeft ze een nieuwe kanarie moeten kopen.
1: Wat erg. Wat waren dat voor killer ratten dan?
4: Ja, geen idee. Ze zorgde wel goed voor ze, hoor.
1: Ja, nee, dat zou ik ook doen. Levensgevaarlijk.
4: Ja.
1: Hanifa, dankjewel voor de inbellen.
4: Ja, alsjeblieft.

0: Sianne Kingston. Beautiful Girls in de middagshow van 58.
1: Ga jij zo ook nog vertellen over jouw vakantie?
0: Ja, natuurlijk.
1: Want ik beantwoord
0: al jouw vragen.
1: En dan wil ik heel graag weten waarom jij op een roadtrip bent gegaan.
0: En de familie niet.
1: Precies.
0: En we hebben allebei heerlijke vakantie gehad. Nieuws van 6 uur komt er ook aan, Iris. Wat heb je mee?
2: Waarom amateurvoetballers nog niet aan het nieuwe seizoen kunnen beginnen.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
1: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
5: Is de lekkere van Albert Heijn.
6: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
8: Oh my god.
7: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
12: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
13: 538 Nieuws.
14: 6 uur.
15: Ik ben Iris Schuts. Er gaat nog steeds te veel zwaar verkeer over de Merwedebrug. Die is verzwakt en kan dat niet aan. De brug is dan ook verboden voor vrachtwagens, maar vele honderden per dag negeren dat verbod. Het zijn voor ongeveer de helft buitenlandse vrachtwagens en die kunnen geen boete krijgen bij de cameracontrole. Door de lage waterstand is het goederenvervoer van en naar Rotterdam al 10% minder dan normaal. Binnenvaartschepen kunnen minder vracht vervoeren door het ondiepe water. Ze varen wel vaker, maar het is niet genoeg om het op te vangen. De voorbereiding op het nieuwe seizoen is voor veel amateurvoetbalverenigingen een probleem. En dat komt ook door de droogte. De clubs die op natuurgras spelen mogen of kunnen vaak niet trainen. De velden zijn namelijk onbespeelbaar. En sproeien mag inmiddels ook lang niet overal meer. En misschien heb je hem ook wel gezien gisteren, de Zeppelin die overvloog. Die heeft zijn tocht niet kunnen afmaken, blijkt nu. Hij zou eigenlijk ook naar Utrecht gaan, maar is omgekeerd. Het was te heet geworden in de cockpit, meldt RTV Utrecht. De Zeppelin werd gebruikt om vervuiling te meten. Het trok veel bekijkt. Krijg je nog het weer? Vanavond nog zonnig en vannacht is het goed.
1: Ja, sorry.
2: Hou op.
1: Ja, sorry.
0: Maar ze hadden het te warm en toen zijn ze omgekeerd.
2: Ja.
0: Dit is mij te heet, jongens. We gaan. En toen hebben ze die Zeppelin hebben ze omgekeerd en zijn ze weer teruggegaan.
2: Ja.
0: Het was te warm.
2: Nou ja. Krijg je nog het weer? Vanavond is het nog zonnig. Vannacht wordt het rond de 10 graden. Helemaal niet warm dus. Morgen ook een zonnige dag en 23 graden.
0: Succes. Als ik er morgen niet ben om 4 uur, ja, dan was het gewoon te warm in de auto. Ik ben weer naar huis gegaan. Het is tijd voor het verkeer. Dit zijn de langste vertragingen. De A1 Hengelo-Osnabrück voor Duitsland 6 minuten. A12 Utrecht-Arnhem tussen Grijshoort en Waterberg 6 minuten komt er een auto met pech. En de A50 Os-Apeldoorn tussen Grijshoort en Hoenderlo 19 minuten. Ook daar een auto met pech. Dan zijn er nog flitsers. Even uitkijken op de A6 Lelystad-Muiderberg bij Lelystad 62.3. De A12 Marem-Utrecht bij Driebergen-Rijzenburg daar 74.9. Flitser op de A16 Rotterdam-Dordrecht bij Rotterdam 7.8. A28 Zwolle-Amersfoort bij 59.7. De A37 grens van Duitsland-Hogeveen bij 32.1. De A44 Wassenaar-Nieuw-Vennep bij 20.4. Dat is bij Wassenaar zelf. Ook op de A57 een melding, dat is bij hectometerpaal 11.1. En de laatste controle op de A67 grens met België-Eindhoven bij Eersel bij 5.9.
13: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
14: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
16: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
17: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
18: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor...
19: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: Steve Kylie op de Media in de Middagshow van 538. Het is bijna 30 jaar geleden dat Tupac Shakur is doodgeschoten. 30 jaar geleden!
1: En hij was jong, hij was 25.
0: Hij was 25 jaar. Ja, er is een nieuwe verdachte. Dwayne heet hij, Dwayne Keith Davis. Het is een 63-jarige oud bendelid. Die heeft ooit een boek geschreven ook. En daar ontkent hij alle betrokkenheid bij de moord. Terwijl justitie die uitspraken juist als een soort bewijs ziet ook.
1: Juist dat, de uitspraken en het boek?
0: Ja.
1: Oh.
0: Dus bijna 30 jaar geleden dat Tupac is doodgeschoten. En de rechtszaak tegen deze Dwayne, die begint vandaag in Amerika. We hebben Jermaine Ellenkamp aan de telefoon. Jermaine!
2: Hallo, goedenavond.
0: Hi, denk jij dat we antwoorden gaan krijgen?
2: Ja, dat is maar de vraag. Justitie die komt nu opeens met deze zaak na zoveel jaar. En ja, los het dan nog maar eens op. Ze denken dat ze dat nu gaan doen. Nou, deze man, zoals je al net zei, hij blijft ontkennen. Hij heeft in het verleden wel gezegd dat er een ander iemand achter deze moordopdracht zou zitten. Namelijk een hele...

0: strip.
1: Ja, waarom komt het dus nu pas op gang? Is dat doordat het boek uit is gekomen of heeft iemand opeens bedacht, ja, we gaan het nu aanpakken?
0: Ja, die aanleiding is echt die autobiografie, waarin hij zelf dus ontkent, maar zij zien er dan allemaal aanwijzingen voor dat hij daar wel iets mee te maken heeft. Komt dus een heel megaproces nu door die biografie. Zijn vandaag begonnen met de juryselectie in Las Vegas en dat proces gaat dus wekenlang duren. En uiteindelijk moet die jury dus antwoord gaan geven op de vraag, is hij nou schuldig of niet? Ja, dit is wel, als het zo zou zijn, als er een veroordeling zou komen in deze zaak, dan is het wel echt een heel groot iets. Want dit, hij noemt het zelf in ieder geval het grootste moordmysterie ooit in Las Vegas.
2: Wat weten we over die Dwayne?
0: Ja, we weten dat hij de neef is van de eigenaar van een van die twee platenmaatschappijen die ik net benoemde. En die neef die zat ook in de auto bij Tupac toen die om het leven werd gebracht. En hij zou dus dat uit wraak hebben gedaan, uit wraak naar hem toe. En ja, hij heeft altijd gezegd, ik ga niet snitchen, er is een soort code. Ik ga helemaal niks zeggen over wat er is gebeurd. Maar uiteindelijk ziet justitie dus die eigen hervertelling van die avond wel als aanknopingspunt, ja, om nu dus deze zaak te starten. En hij ziet het natuurlijk als een mogelijkheid om nog meer boeken te verkopen. Want hij wil natuurlijk dat die biografie zo vaak mogelijk over de toonbank gaat.
1: En gaat het openbaar zijn?
0: Ja, het proces is in principe openbaar. Er zijn nu nog wel natuurlijk wat inleidende beschikkingen. Die jury die moet geselecteerd worden. Dat is altijd een heel gevecht. Welk jurylid wil je nou wel, welke niet. Maar in principe is die rechtszaak openbaar. Waarschijnlijk gaan we niet heel veel op camera zien. Maar iedereen hoopt natuurlijk van wel dat er nog een beslissing komt. Definitief dat die zaak overal gestreamd kan worden. Want ja, die Amerikanen, en wij stiekem ook wel een beetje hier natuurlijk in Nederland, smullen natuurlijk wel van dit soort megaprocessen.
2: Ja, en 30 jaar, daar blijf ik een beetje op hangen, Jermaine. Hoe bewijs je een moord van 30 jaar geleden?
0: Ja, ze hadden toen wel bewijs en verklaringen natuurlijk van iedereen, want het was een enorm onderzoek naar die moord. Maar uiteindelijk moest die zaak toen naar de archiefkast, want ze hadden niet genoeg. En die biografie, ja, dat moet dan echt nu het verschil gaan zijn, de reden. Maar als die gaat blijven zwijgen en ontkennen, ja, dan moet het echt afhangen van getuigen. En de vraag is, welke getuigen gaat justitie allemaal oproepen? Wie moet er naar die rechtbank toe? Wordt misschien Sean Diddy Combs, P. Diddy opgeroepen om te komen getuigen die nu vastzit in in New York. Dus ja, het zijn allemaal opties, allemaal kaarten die justitie nu nog tegen de borst houdt. Maar dat gevecht zal uiteindelijk in die rechtbank moeten gaan plaatsvinden. Ja, daar gaan we de komende weken nog wel veel van horen, denk ik.
2: Jermaine, bedankt voor je uitleg. We gaan dat volgen. Vandaag gestart die rechtszaak tegen de verdachte van de moord op Tupac. Dank Jermaine.
0: Hoi.
1: Hoi.
2: Dit is Anouk in de middag.

0: Shanna Spyro, Die on this Hill, van de middagshow van 538. Even voor 6:30 hier is. Wij hebben het nieuws zo meteen. En wat heb je mee voor ons?
1: Nou, welke stad het nieuwe Amsterdam is.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
4: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5-processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
5: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.

0: eten.
1: Lekker zomers, altijd laag.
2: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
3: Oh, weer een muis.
2: En samen spelen.
4: Kom maar. Ja.
2: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Alle verf super voordelig.
6: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN. Voor het beter internet.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
11: Het weer vanavond zonnig en is het vannacht rond de 10 graden. Morgen ook een zonnige dag en een graad of 23.
12: En dan nog de vertragingen. Er zijn er twee. A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens 5 minuten. En de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Waterberg en Hoenderloo 5 minuten. Dan wordt er geflitst op de A6 Lelystad-Muidenberg bij Lelystad 62.3. De A12 Maren-Utrecht bij 74.9. A16 Rotterdam-Dordrecht bij Rotterdam 7.8. Melding op de A28 Zwolle-Amersfoort bij Hulshorst. Daar een controle bij 59.7. A37 grens met Duitsland Hogeveen bij 32.1. De A44 bij 20.4, dat is bij Wassenaar. Er wordt ook geflitst op de A57 bij Goch 11.1. En de laatste op de A67. Grens met België Eindhoven bij 5.9. Het is 6:58. Iris is hier bij het belangrijkste nieuws.
13: Goedenavond. In de Achterhoek zijn nog strengere regels ingesteld voor watergebruik. In de buurt van natuurgebieden mag je geen grondwater meer oppompen om te sproeien. Het wordt gecontroleerd door inspecteurs en vanuit de lucht. In Vlaardingen is een man opgepakt voor ontploffingen bij kapperszaken. Ook werd er een kapperszaak beklapt met verf. En bij anderen werd er een ruit ingegooid. Waarom is niet bekend. Je moet geen haast hebben als je een bestelling doet bij de webshop van de Bijenkorf. Wie nu iets bestelt, krijgt de boel pas over bijna een maand in huis. Het komt door de hack bij het bedrijf dat de pakketjes voor de Bijenkorf verstuurt. Het zorgt voor vertraging en het bedrijf werkt ook voor Bol en de brillenzaak Ace & Tate.
12: Ik heb ook zo'n mailtje gehad met je gegevens zijn misschien wel...
13: Ja, datalek. Ja.
12: Maar het gekke is dat je daar... ik schrik er niet van of zo. Ik denk altijd van ja, ze zullen toch al wel hebben, toch?
14: Nee, maar moet je doen dan? Ja, er zijn toch zoveel...
13: En het is al zoveel gebeurd, ja.
12: Ja, dat je ook denkt van ja, ik moet doen.
13: Marius Borg-Huijby, de zoon van de Noorse kroonprinses met de Marit, blijft in voorarrest. Hij had gehoopt dat hij meer vrijheid zou krijgen, maar volgens de rechter is de kans dat hij opnieuw de fout ingaat te groot. En dus blijft het huisarrest met enkelband overeind. Zelf zegt Marius dat hij zijn leven heeft gebeterd. In Den Helder hebben inbrekers zich letterlijk in de nesten gewerkt. Ze werden betrapt bij een inbraak in een winkelcentrum en sloegen op de vlucht voor de politie. Ze rennen de bosjes in, maar daar bleek een wespennest te zitten. De twee jongens van 18 zijn opgepakt, inclusief de bulten, want ze zijn natuurlijk helemaal lek geprikt. Voor de zekerheid zijn ze nog wel even door een dokter nagekeken.
12: Ach, domme dief, ik vind dat leuk.
14: Heerlijk, hè? Ja.
13: En Haarlem is het nieuwe Amsterdam. Tenminste, dat zegt de New York Times, de Amerikaanse krant. Dat omschrijft Haarlem als een soort miniatuurversie van Amsterdam. Je hebt er ook grachten, namelijk 17e-eeuwse panden en musea over Hollandse meesters. Amsterdam heeft bijvoorbeeld de 9 straatjes waar je kan winkelen. En Haarlem heeft de gouden straatjes.
12: Kijk, ja. En hoe zijn de parkeerprijzen daar? Ja. Ook een beetje Amsterdams?

0: Je wil weten hoe de vakantie was.
1: Ja, absoluut.
0: Je bent wel echt liever dat je dat pas na 3 uur vraagt.
1: Ja, ik heb er nu de mentale ruimte voor.
0: Ja, en we zijn nu door jouw vakantie heen geworsteld, ja. Natuurlijk, hoe het was.
1: Ja.
0: Veel bulten.
1: Veel bulten, inderdaad. Ja. Maar ik ben zo benieuwd, wat heb je gedaan en wat...
0: Dat jij weet, ik weet waar jij op blijft hangen.
1: Nou, ik denk zo vaak
0: jij
1: aan
0: jou. Jij wil weten waarom ik een roadtrip heb gedaan zonder de familie.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, want je bent ook geïnteresseerd.
1: Hoe krijg je dat voor elkaar?
0: Wil jij weten hoe ik dat verkocht heb thuis?
1: Nou ja, maar waarom? Waarom gaan zij niet bij jou in die auto zitten?
0: Ze vonden het ver weg.
1: Ja, maar het is toch gewoon leuk om met z'n allen dingen te zien en onderweg te zijn?
0: Nee, zij vonden 22. Ik ben naar Spanje gereden en de familie is ingevlogen. Zo is het gegaan.
1: Oké.
0: En zij vonden 2200 kilometer lang zitten.
1: Ja, dus... maar hoe ben jij op die roadtrip dan? Zeg maar, is het...
0: Racen.
1: Ja, dat verwacht ik. Racen.
0: Echt racen. Dus ik ben hier donderdag na de radioshow ben ik vertrokken. En zaterdag heb ik ze in Madrid opgepikt.
1: Zo.
0: Zo!
1: Ik heb geen idee. Ik zeg maar zo. Maar ja, maar hoe lang rij je dan op een dag?
0: Nou, het gekke van mijn route die ik heb gereden is... Kijk, je zit in de auto, dus dan ga je soms ook een beetje bellen en zo. En ik zat natuurlijk alleen. En ik race om daar op tijd in Madrid aan te komen. Want dat is natuurlijk ook die stip op de horizon. Want je wil niet dat die familie daar natuurlijk staat... terwijl jij nog onderweg bent. Dus ik heb veel aan de telefoon gezeten en zo. En ik heb echt 8 keer hetzelfde gesprek gehad. Namelijk van, oh, waar rij je? Dat ik zeg, ik was in Parijs. Oh, maar daar zijn toch bosbranden? Dus ik zeg, bosbranden in Parijs? Waar in Parijs? Ja, geen idee. Maar ik zit net naar het journaal te kijken... en er zijn bosbranden in Parijs. Ik zeg, dat is wel heel toevallig dat ik in Parijs ben... en er zijn bosbranden. Ja. Dus de volgende dag rij ik weg uit Bordeaux... en ik zit aan de telefoon. Ik zeg, ik kom dus net uit Bordeaux rijden... en ik hoor aan de telefoon... maar er zijn toch bosbranden in Bordeaux?
1: Ja.
0: Er waren een paar bosbranden deze zomer. Ik heb er niks van. Ik heb geen rookpluimpje, wat dan ook, gezien. Dus waar was ik op dag 3? Madrid. Ik zit aan de telefoon. Ik zeg, ik rijd bij Madrid. Bij Madrid! Overal waar ik ben geweest deze trip waren bosbranden. En ik heb geen zuchtje wind gezien. Ik heb geen rookpluimpje gezien.
1: Ik vind dit doodeng. Want jij rookt graag sigaren.
0: Ja, het is wel een beetje verdacht.
1: Ja.
0: Dus ik kom in Malaga aan. Wat denk je dat we in Malaga hadden?
1: Bosbranden.
0: Ik heb gewoon 1 spoor van vernieling steeds een dag achter me aan gehad. Maar ik kan het niet uitleggen ook natuurlijk. Ik heb geen alibi, helemaal niks. Als je mijn route bekijkt...
1: Je had niemand bij je als je gezin bij je had gehad. Had je
0: ik had geen familie bij me als getuige. Maar zelf geen rookpluimpje gezien en...

0: heb je Julia gezien?
1: Nee.
0: Ze is heel erg afgevallen.
1: Nee, echt? Ja?
0: Ja. Zeg, al ben jij afgevallen? Voel je me dik dan?
1: Oh, ja,
0: ja, die krijgen dat ook. Nee. Maar ze zag er echt goed, erg goed uit.
1: Ja, je hebt gelijk, want ik zag een foto op Instagram voorbij komen. Dacht, wat ziet ze goed uit? Maar ja, ze ziet er voor mij altijd goed uit.
0: Ze heeft mij verteld wat zij gedaan heeft om zoveel af te vallen.
1: Wat dan?
0: Drinken en dansen.
1: Echt?
0: Ja.
1: Ja?
0: Ze zei heel veel drinken en heel veel dansen. Ja.
1: Wat een Julia antwoord.
0: Dat is echt een Julia antwoord. Ja. Julia, die hoor je zo meteen na 7 hier op 50 jaar.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
7: De Tomorrowland DJ Academy. Van begin.

0: www.tomorrowland.com.
1: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
2: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
1: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Voor mij zo free.
6: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
9: 538 Nieuws.
10: 7 uur.
11: Goedenavond, ik ben Iris Schut. In de Achterhoek zijn nog strengere regels ingesteld om de natuur te redden van uitdroging. Grondwater oppompen om de tuin te sproeien of een zwembad te vullen mag even niet meer. En er wordt ook op gehandhaafd. Het verbod wordt onder meer vanuit de lucht gecontroleerd. Kapperszaken in Vlaardingen worden al maanden geteisterd door ontploffingen en vernielingen. En daar heeft de politie nu iemand voor opgepakt, een man van 19. Of hij de enige verdachte is en wat erachter zit is niet bekend. Kapperszaken werden ook bewerkt met verf en er werd een ruit ingegooid. In het westen van Colombia zijn zeker 40 doden geteld door de zware aardbeving daar. Die heeft veel schade veroorzaakt. Tientallen gebouwen zijn ingestort. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar mensen die onder het puin liggen. Na de beving brak een grote paniek uit. Veel mensen die renden de straten op. En Spanje vreest voor nieuwe natuurbranden nu er deze week 460.000 toeristen in het land worden verwacht. Spanje is namelijk een van de beste plekken in Europa om de grootste zonsverduistering van deze eeuw te zien. De natuurbranden worden vaak veroorzaakt door mensen die peuken in de natuur gooien of gaan barbecuen. En de politie is ook bang dat al het extra verkeer de hulpdiensten in de weg kunnen zitten. Krijg je nog het weer, het koelt hard af. Vannacht is het rond de 10 graden. Morgen wordt het een zonnige dag en een graad of 23. En tot zover het 538 Nieuws.
12: Iris, dankjewel. Dan het verkeer door Flitsmeister met rustig op de wegen, want geen vertragingen, wel een aantal controles. We beginnen op de A4 Den Haag richting Leiden bij Leidschendam, 39.2. De A12 Maarne richting Utrecht bij Driebergen-Rijzenburg, 74.9. De A16 Rotterdam richting Dordrecht bij Rotterdam, 7.8. De A27 Breda richting Gorkum bij Sleeuwijk, 33.9. De A28 Zwolle richting Amersfoort bij Hulshorst opgepast bij 59.7. De A37 nog grens met Duitsland richting Hogeveen bij Nieuw-Dordrecht. Staan ze op te wachten bij 32.1. De A44 Wassenaar richting Nieuw-Vennep bij Wassenaar 20.4. De A57 nog bij Goch opgepast bij 11.0. En tot slot de A67 grens met België richting Eindhoven bij Eersel op de rem bij 5.9.
13: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
14: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
15: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
16: It's funny, because it's true.
15: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
17: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer op je radio. Julia van Rijndam.
18: Yes,
12: 7 uur geweest. Dat betekent, de hotline is open. Wat

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All.
1: Jouw zomer, jouw 538.
0: Zo, goedenavond. De maandag die voor mij vandaag een beetje voelt als een zondag. Maar dat kan ook komen omdat ik gisteren mijn favoriete collega's Bas en Dylan van de avondshow heb gesupport op Zin in de Zomerfest. Die ze mochten daar een set draaien op de mainstage, die mannen. Ja, en als goede collega moet je natuurlijk wel even gaan kijken, even een klein biertje drinken. Nou, ik ben inmiddels twee keer gestoken door mijn wesp daar. Ik heb echt een halve zonnesteek opgelopen en 30.000 stappen verder. Dus nou, mannen, als jullie ooit twijfelen of ik een goede collega ben, hè? Nou, ik heb letterlijk bloed, zweet en wespensteken voor jullie over. Maar nog veel interessanter, hoe was jouw maandag? Ben ik hartstikke benieuwd naar. Ben je vooral blij dat hij er bijna op zit? Of vloog je er gewoon vandaag verrassend lekker doorheen? Hoe dan ook, dit uur mag jij bepalen wat we gaan draaien op Radio 538. Dus vraag je favoriete track aan nu in de app van Radio 538. Spreek het even in. Wie weet hoor je hem zo meteen op de radio. Het eerste verzoekje komt van Mandy.
2: Hey, yo, ik wil graag de zomerse nieuwe horen van Lost Frequencies. Live it all. Dankjewel en fijne dag. Doeg.

0: mooiste vrouw van de wereld, Dua Lipa en Be The One. We zitten midden in de 538 hotline met een hele simpele vraag. Wat wil je horen? Je kan het inspreken via de app van 538. Heeft ook Cheyenne gedaan.
1: Hey, goedenavond, Jul. Ik weet niet of andere mensen dit ook altijd hebben, maar als ik een keer een lied hoor, dan blijft dat nummer echt voor weken in mijn hoofd zitten. En dat heb ik dus ook bij deze. Dus ik denk, nou, goh, er kan nog wel één keertje bij. Ik wil graag Ring My Bell horen. Doei!

0: Lauren en Passenger op Radio 538. Zometeen nieuwe muziek op de 538-playlist. Ja, Temper City heette ze. Het is een Israëlische band. Ze hebben een nieuw liedje. Het is een beetje een andere sound dan je bent gewend op 538. Maar het is echt vet. Het heet Self Aware en je hoort hem zometeen.
1: Nog één keer verandert Zandvoort in het snelste stukje Nederland.
2: Nog één keer tot de definitieve finish.
1: Nog één keer de vorm.

0: Check 538.nl.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryersnacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
10: Geeft ruimte.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: De prijs.

0: Albert Heijn. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
3: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot

0: IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: Damiana David en Talk To Me.
1: Jouw zomer, jouw 538.
0: Ja, je hebt van die artiesten waarvan je hoopt dat ze nooit veranderen. Had ik vandaag met de Temper City. Dat is een vrij nieuwe Israëlische band die momenteel helemaal viral gaat met hun track Self Aware. Die je over 30 seconden gaat horen op 538. Maar ik zat te kijken naar een day in the life van die band. Terwijl ze die dag een optreden hadden. Dat is zo'n leuke dagvloggie, weet je wel. En wat blijkt, zij doen dus echt alles zelf. Dus zeg maar echt met de gitaar op de rug tillen, rolkoffers in de handen. Dan lopen ze naar de zaal toe. Nou, het zou me niks verbazen als ze dat podium daar zelf ook hebben opgebouwd. En vlak voordat ze dan gaan optreden, maken ze dus de setlist dan nog af. Zeg maar, de setlist is een lijst met liedjes die ze gaan spelen. Handgeschreven! Ja, dat is toch leuk? Ja, ik hoop dan wel echt dat ze dat voor altijd blijven doen. Lekker normaal blijven. Siert ze, toch? Ja, ik weet ook zeker dat bovenaan die setlist deze stond. Hun allernieuwste track. Dit is Self Aware, Temper City.

0: Usher en Yeah op Radio 538. Hey, wat is jouw favoriete stad in de wereld? Die van mij denk ik wel Barcelona. Ja, dat heeft echt alles. Leuke winkels, mooie straten, het strand. Zeg maar, je kan er rust op zoeken, je kan het drukte opzoeken. Heerlijk, echt. Ik zou er echt nog wel een keer willen wonen. 2 jaar of zo, weet je wel. Mits de radiostudio meegaat natuurlijk. De favoriete stad van Bibi Rexha is Amsterdam. Ja, dat liet ze onlangs weten toen ze in onze hoofdstad was. Op een bootje in het water.
1: Hallo Amsterdam!
2: Houd je bek!
0: Ja, toch een ongezellige meneer aan het einde. Dus daarom, mocht je dit horen, we houden ook van jou, Bibi. Je hoort haar nu op 538.

Ja, dat K-pop, dat gaat toch nog wat worden hier in Nederland, hè? Je hoorde de nieuwste Cat's Eye en Animal op Radio 538. Zometeen de Chainsmokers naar Max en Andy Grammer. Dit is The Thing.

0: The Chainsmokers samen met Coldplay en Something Just Like This op Radio 538. Wat is jouw allergrootste irritatie op de weg? Denk daar alvast even over na, dan vertel ik je zo meteen wat er op plek 1 staat.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
4: En om het nog leuker te maken,
5: deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Lekker. Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
8: Simyo. Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is maaltijd thuis.
9: Hallo. Eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. €4,99. We doen met je mee. Plus.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: 3 sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
15: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij meldt het voordeel zo binnen.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
18: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
19: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
20: Voor wie zijn we ook alweer?
19: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
19: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
22: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
23: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is die ja van Jumbo.
24: 538 Nieuws.
25: 8 uur.
26: In Colombia zijn al bijna 80 doden geteld van de zware aardbeving. En er zijn ook honderden gewonden. Tientallen gebouwen zijn ingestort. Reddingswerkers zoeken nu naar mensen die onder de puin liggen. De beving en naschokken werden ook gevoeld in buurlanden Panama en Venezuela. In Vlaardingen is een jongen van 19 opgepakt voor vernielingen bij meerdere kapperszaken. Vorige week was er een explosie bij een kapperszaak en die werd daarna gesloten. De gevel was eerder al beklad en bij een andere kapper ging een steen door de ruit. Het is niet duidelijk wat erachter zit. De Efteling heeft er een nieuwe service bij. Een zelfrijdende pendelbus die bezoekers naar hotels in de buurt brengt. De bus maakte vandaag een proefritje. En mensen die mee mochten vonden de bochten om maar zo. Maar de bus zat wel lekker, zeiden ze. De bus gaat overmorgen echt rijden. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Marit Steenbergen de finale gehaald van de 100 meter vrije slag. Ook wel het koningsnummer genoemd. In de series zwom ze al een recordtijd. En verbeterde die zelfs nog in de halve finale. Milou van Wijk zit ook in de finale. Die is morgen begin van de avond. Het koelt vannacht flink af. In het oosten kan het wel 6 graden worden. Morgen volop zon en rond de 24 graden. En woensdag krijgen we weer te maken met tropische temperaturen. En dat was het nieuws op 538.
0: Dan het verkeer door Flitsmeister met geen vertragingen. Wel een aantal controles. Het begin op de A12, maar richting Utrecht. Bij het driebergen Rijzenburg, 74.9. De A16 Rotterdam richting Dordrecht bij Rotterdam, 7.8. De A27 Gorkum richting Breda bij Sleeuwijk, 33.8. De A28 Zwolle richting Amersfoort bij Hulshorst, 59.7. De A37 grens met Duitsland richting Hogeveen bij Nieuw-Dordrecht, 32.1. De A44 Wassenaar richting Nieuw-Vennep bij Wassenaar, 20.4. De A57 bij Goch, opgepast bij 11.1. En tot slot de A67 grens met België richting Eindhoven bij Eersel op de rem bij 5.9.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
6: Welkom bij de verfzaak.
2: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
14: De Tomorrowland DJ Academy. Van beginner

0: of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
6: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer op je radio. Julia van Rijndam.
7: Wat is jouw grootste irritatie in het verkeer?

0: Sommieu en Be Dark Before the Dawn op Radio 538. Wat is voor jou de snelste manier om ruzie te krijgen met een wildvreemde? Zeg maar, voor mij is dat, zet me zeg maar 5 minuten achter iemand die geen richting aangeeft op een rotonde. Oh. Of als ik wil invoegen, weet je wel, op de snelweg. En iemand laat me dan niet invoegen. Ja, dan heb je me kwaad hoor. En dan ben ik niet snel, kan ik je vertellen. Joey stuurt nog een app van 538. Mensen die 80 rijden op een 60 weg. En Jerry stuurt ook nog, voor mij als vrachtwagenchauffeur is het bloedirritant als auto's 80, 90 km per uur rijden op de snelweg, terwijl ze 100, 120, 130 mogen. Nou, onder de 538 luisteraar zo te zien, zacht rijden de grootste irritatie. Maar blijkbaar heeft Nederland een nog grotere verkeersergernis. En dat is namelijk bumperkleven. Ik snap, ik heb nooit begrepen waarom je dat zou doen. Dat is zo irritant. Je schiet er ook echt geen reet mee op. Want als je wil inhalen, moet je gewoon lekker inhalen. Nou, uit nieuw onderzoek van autoverzekering.nl blijkt dat 16,2% dat het de allergrootste irritatie vindt op de weg. En vooral vrouwen die zijn er klaar mee. Bij hen staat bumperkleven echt met stip op 1. Mannen ergeren ze weer iets aan, meer aan het telefoongebruik achter het stuur. En daarna aan mensen die dus geen richting aangeven. Ja, kijk mannen, eindelijk iets waar we in elkaar vinden.
1: Jouw hits hoor je op 538.
2: Marshmallow, another drink.

0: We hadden het net over de grootste irritaties in het verkeer. En er komt nog een audioberichtje binnen van Maurits.
1: Ik heb een bloedhekel aan bestuurders die denken dat automatisch licht betekent dat je licht automatisch aangaat als de auto start. Dat is niet zo. Je rijdt in wijze gewoon zonder licht. Dat vind ik bloedirritant. Zet gewoon je licht aan overdag.
0: Ja, het spijt me echt zo erg, Maurits. Maar ik heb er echt nog nooit in mijn

0: Republic en I Ain't Worried op Radio 538. Zometeen meer hits. Je hoorde Just zometeen. Ook Snow Patrol en Just Say Yes. Onderweg.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
4: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
6: Oh my god.
5: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
8: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
9: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
8: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
10: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
11: Deze week in de bonus. Perla huisplants, Dotsu Gusto en koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staazakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
12: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
13: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
14: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
13: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
0: 538, Julia van Rijndam. Zometeen Morgan Wallen en Tay McRae naar J-Lo en David Guetta.

Hey, heb jij van die collega's waar je veel mee samenwerkt, maar eigenlijk nooit ziet? Zo iemand bij ICT, weet je wel, die alleen via de mail spreekt of zo. Of iemand van communicatie die alleen telefonisch spreekt. Of misschien ben je vrachtwagenchauffeur en zie je je collega's alleen een beetje zo voorbij rijden. Ja, ik kwam erachter dat Morgan Wallen en Tate McRae, die je net hoorde op Radio 538, dat eigenlijk ook van elkaar zijn. Want toen zij What I Want maakten, hadden ze elkaar wel eens gezien, maar ze kenden elkaar eigenlijk helemaal niet zo goed. En dan denk je, nou, gelukkig hebben ze samen in de studio gezeten om de plaat te maken. Nou, ook dat is niet het geval. Nee, ze hebben namelijk de stem los van elkaar ingezongen en dat, nou ja, een beetje naar elkaar toe gestuurd heen en weer. Dus onthoud goed, ook met zo'n, nou ja, verre collega kun je genoeg succes behalen. Toch? Mooie les voor de maandag. Hey, goedenavond, je luistert naar Radio 538. Mijn naam is Julia. Zometeen Snow Patrol. Nou, dit is Just a Little.

0: Ik denk toch wel dat dit de zomerplaat van 2026 is geworden uiteindelijk, toch? Another and Talk to You hoor je op 538.
1: De allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
0: Ja, over 2 weken is het gewoon al zover, hè? De final lap, de allerlaatste keer op Zandvoort. Misschien wel jouw laatste kans om Max op eigen bodem over dat circuit te zien rijden. De komende 2 weken luister je naar 538. Hoor je dan de racewagen voorbij komen, dan bel je naar de studio 0909-3000-538. Kom je in de uitzending, dan win jij dus weekendtickets voor de Formule 1 op Zandvoort. Alleen hier bij Radio 538. En zometeen hoor je Justin Bieber, Anyone, komt eraan. Naar nieuwe muziek van Sven Seliers. Dit is Somebody.

0: Zometeen na 9 uur hoor je weer een gloednieuwe avondshow. Dit keer weer oud vertrouwd met Bas en Dylan. En onlangs vertelde Bas in de show over zijn bijzondere gewoonte als hij naar de kapper gaat.
1: Vroeger ging ik wel altijd, zo als kind, nam ik een foto van Freek Bartels mee. En dan zei ik zo... Dan zei ik zo...
2: Maar die is
3: ik zie het helemaal voor. En hij had ontzettend goed haar, dus ik snap het.
2: Ja, maar hij heeft wel recht haar, dus dat is wel onrealistisch. Nee.
1: Hou eens op met lachen.
2: Dylan, niet pesten, het is de werkvloer.
0: Zometeen is weer een gloednieuwe avondshow met Bas en Dylan. Veel plezier, eerst nog Double Bob.

0: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
3: vakantie!
2: ANWB en gaan.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
10: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
9: Zonnebrandcreme?
11: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
15: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
16: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
17: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

0: liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: 538 Nieuws.
2: 9 uur.
3: Colombia heeft de noodtoestand uitgeroepen na een zware aardbeving in het westen van het land. Er zijn zeker 110 doden en bijna 90 gewonden. Reddingswerkers zijn op zoek naar mensen die onder ingestorte gebouwen liggen en hebben er al een paar levend gevonden. De president is op weg naar het rampgebied. Er zitten ook Nederlandse toeristen in Colombia. Ze reizen in groepen, het zijn er bij elkaar opgeteld zo'n 80. Hun reisorganisaties zeggen dat ze allemaal oké zijn. Een van de groepen is gestrand in Medellín, in het noordwesten. Ze hopen dat ze morgen het vliegtuig kunnen pakken om hun reis te vervolgen. Enkhuizen is geschrokken van het geweld van vorige week, toen een jongen van 18 werd doodgestoken. De gemeente vindt het vreselijk voor de nabestaanden, maar ook voor alle inwoners die zich nu onveilig voelen. De twee verdachten blijven voorlopig vastzitten. En een grote groep boeren met trekkers staan bij het gemeentehuis van Ommen in Overijssel. Ze hebben een brief bij zich voor de loco-burgemeester met hun zorgen over de nieuwe stikstofplannen. Ze verzamelden zich eerder vanavond in een lange stoet die langs de N348 reed. Er zijn veel omgekeerde Nederlandse vlaggen te zien. Vanavond en vannacht helder en het koelt flink af. Zo wordt het in het oosten 6 graden. En morgen wordt een zonnige dag met maximum temperaturen van ongeveer 25 graden. En dat was het nieuws op 538.
4: Eva, dankjewel.
5: Nee, het was niet Eva.
4: Dat is wat een zwangerschap met je doet.
5: Hey, Eva is
4: de baard in je keel.
5: Het 538 verkeer, geen vertragingen. Wel nog flitsers en die heeft Dylan.
4: Op de A12 te beginnen tussen Maarn en Utrecht bij 74.9. Op diezelfde A12 tussen Utrecht en Gouda bij 56.5. En op de A16 tussen Rotterdam en Dordrecht bij 31.4. Op diezelfde A16 ook tussen Rotterdam en Dordrecht bij 7.8. En op de A28 tussen Zwolle en Amersfoort bij 59.7. A37 tussen de grens met Duitsland en Hogeveen. 2 stuks gemeld. Eentje bij 32.1 en eentje bij 0.1. En op de A44 tussen Wassenaar en Nieuw-Vennep bij 20.4. Laatste voor nu op de A67 tussen de Belgische grens en Eindhoven bij 5.9.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
8: Ja, laatste kans.
7: Nog één keer brullende motoren.
8: Ja,
7: dit mag je niet missen.
8: Oh.
7: Daar moet je bij zijn.
8: Naar binnen.
7: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
9: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
1: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
10: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Bas en Dylan.
5: Ja, daar zijn we. Het is 9:05. Een gloednieuwe avondshow is hier.
4: Met zometeen Calvin Harris, Sam Smith en Desire. De Shakira en Burna.

0: 8, Bas en Dylan.
1: Dil, vind jij dat ik heel gele tanden heb?
2: Nou ja, gewoon, ja. Ja, wat is geel?
1: Nee, ja. Maar ja. Nee, maar heb je daar ooit over nagedacht dat je dacht, wat heeft die gozer een gele tand?
2: Nee, dat niet. Nee,
1: ik ook niet per se, maar ik had ergens een keer van onze lieve vriendin Eva gehoord dat je bij de tandarts kun je zo'n setje kopen. Kost wat centen, maar dan kun je op een mooie manier gewoon net even een tandje witter. Snap je?
2: Een tandje witter. Leuk. Maar jij zegt dat kost wat? Wat kost dat dan?
1: Ja, 300.
2: 300 euro voor een setje?
1: Maar dan kun je net even wat witter en niet dat je dan helemaal van die Big Dick Nick tanden krijgt.
2: Nou, je Gerrit Joling-achtig.
1: Nee, maar gewoon een net kleurtje eraf eigenlijk. Ja.
2: Dat als je glimlacht tegen een 50 euro biljet, dat je kan zien of die echt is.
1: Ja. Ja, dat inderdaad. Maar wat gebeurt er dan? Ik ging dat setje ophalen en dan hebben ze zo'n strookje met erop allemaal tandjes en allemaal kleuren. Dus dat gaat van wit naar, nou ja, gelig, naar geel. En dat is dan dat strookje en dat houden ze dan langs je tanden. Er zit een kruisje bij de geelgraad van je tand.
2: De geelgraad, ja.
1: De geelgraad. Zo kun je zien hoe het before was. En ik zie haar kruisen aan het uiterste van het blaadje. En ik denk, oh, maar dan gaat hij aan de andere kant, gaat hij nog verder. Maar dat was het niet. Ik dacht dat het meeviel, maar ik heb de allergeelste tanden.
2: Nee, joh, schijt toch uit, wat een gelul.
1: Kijk nou.
2: Ja, nee, ze zijn ook niet helder wit, maar...
1: Maar hoe kan dat nou? Dit is toch echt... Dat is
2: de meest gele tanden.
1: Op het blaadje.
2: Ja, maar dat is het is de tandarts, dat kan je bijna niet voorstellen. Maar dit is toch gewoon een gekke verkooptruc om jou aan zo'n beetje te krijgen.
1: Nou ja, nee, maar het is ook het matcht er. Want ik zei tegen mijn vriendin, ik zeg, hé, maar dit klopt toch niet? En ik hou me zo bij. En zij zegt... Precies.
2: Ja, maar dat kan niet.
1: Maar ik heb dat blaadje. Waar denk jij dat jij staat op
2: nou
1: het schaal?
2: Ja, ik heb denk ik gelere tanden dan jij.
1: Weet ik?
2: Dat denk ik. Ik rook nog af en toe een blootje. En ik drink 100 koppen koffie op een dag. Weet ik het wat allemaal. Een beetje alles wat je kan doen om gele tanden te krijgen.
1: Ik kan hem er even bij halen morgen. Als ik hem morgen, dan heb ik hem om dezelfde tijd heb ik hem bij. Dan is Eva er ook.
2: Ja,
1: en dan hou ik hem gewoon even bij jullie gebit.
2: Ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar dan zit ik natuurlijk minstens aan het uiteinde. Nou, dan zit Eva met dat vonkelhagelwitte gebit zit naast me. Dan sta ik weer voor lul natuurlijk.
1: Daarom.
2: Oh, ja.

0: 538 Ella Langley en Choosing Texas. Hey, je maakt deze week op een 538 kans op tickets voor de Formula One Heineken Dutch Grand Prix, de allerlaatste editie in Zandvoort. En je opdracht is super simpel.
1: Hoor je deze auto voorbij rijden op 538, dan bel je met de studio 0909-3000-538. Ben je beller 538, dan hebben we 2 weekendtickets voor je voor de allerlaatste Formule 1 in Zandvoort.

0: Er is gisteren een droom in duigen gevallen.
1: Ja, van onze stagiair Maxime.
0: Ja. Echt zielig.
1: Het is echt, echt heel zielig. We waren gisteren op Zin in de Zomerfest. En daar, nou ja, ontstond eigenlijk iets wat zo groots was en zo meeslepend. En echt een droom van haar zou in vervulling gaan. En op het laatste moment ging het niet door. Hoe dit verhaal in elkaar zit en hoe we het, nou ja, mogelijkerwijs op gaan lossen, dat horen we zo meteen.
2: Nog één keer verandert Zandvoort in het snelste stukje Nederland.
3: Nog één keer tot de definitieve finish.
2: Nog één keer de Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zandvoort schrijft racegeschiedenis.
3: Luister naar Radio 538.
2: Win exclusieve weekendtickets.
3: En beleef drie dagen lang de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
2: Check 538.nl.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Vakantieveilingen. Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we er al?
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
13: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
14: Daar zit Sophie.
13: Hi.
14: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
13: Met Sophie.
14: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
13: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
14: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
15: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
16: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
17: Simyo.
18: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
19: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
20: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
21: Ah, eindelijk.
12: zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
17: Praxis.
21: 538. Bas en Dylan.
0: Zometeen alles over de droom van onze stagiaire die in

0: 538 hoorde de Bausa in Magnetic.
1: 538.
2: Bas en Dylan.
0: Stagiair Maxime wil graag optreden met... Rapapa, rapapa. Damien van Os.
3: Ja, van de Diamanten Ring.
4: Zij of geen Diamanten Ring. Dat is niet haar ding. Zij wil alles het liefst gewoon.
0: Kijk, die gast die ging natuurlijk echt super viral met dit liedje. Echt ja. Mega. Maar ik vraag me af waarom dat je dat dan wenst.
5: Ja, dat is toch gewoon een hele leuke muziek.
0: Ja, nee, dat snap ik. Ja,
3: maar zeg maar, wat is dan zeg maar, het punt dat je dan ook denkt... ik wil dan ook samen met hem optreden?
5: Ja, ik weet niet, dat pakt me gewoon of zo.
3: Maar neem ons even mee, want we waren gisteren op zin in de Zomerfest. Dat is een festival in Spaarnwoude. En daar moest hij optreden en jij kwam hem tegen, geloof ik.
5: Ja, voordat hij ging optreden kwam ik hem tegen op het terrein. Toen had ik hem heel kort om een fotootje gevraagd.
3: Ja.
5: En toen stond ik eigenlijk al stijf van de adrenaline.
0: Ja, maar letterlijk. Nou, maar we kwamen jou tegen en jij was helemaal aan het shaken.
5: Ja. Ja. Ja, ik vond het echt heel erg leuk.
0: En toen?
5: Nou, toen hij was de eerste die op die stage kwam. Dus ja, er was nog niet superveel publiek. En toen zijn we vooraan gaan staan. En toen kwam hij op. En toen dacht ik, ja, dit is mijn kans. Dus dan heb ik het opgeschreven op Snapchat. Kan je zo'n bordje maken met... mag ik met je meezingen?
0: En toen zei hij ja.
5: Hij kwam op met Diamanten Ring. En toen zei hij, dat is goed. Doe me zo.
0: Ja,
5: doe me zo.
0: Oh ja.
5: Nou, dus ik denk, ja prima. Waarschijnlijk sluit hij ook af met Diamanten Ring. Dan blijf ik wel zijn hele set staan. Vond ik sowieso niet erg bij Damien van Os. Maar
0: even, gewoon heel even. Kun jij zingen ook?
3: Nee. Maar toen was daar, toen hebben we dus de hele set gestaan. Dat setje duurde alles bij elkaar een half uurtje. En toen ging het niet door, want het lukte niet.
5: Nee, nou, hij was wel net het oogcontact aan het zoeken en zo. En ik denk, ja, dit gaat goed. Ik blijf gewoon wachten en dat laatste nummer komt op. En steeds meer oogcontact en zo. En op een gegeven moment begint hij zo te wijzen naar het midden van het publiek. En ja, er stond nog steeds niet superveel publiek, dus ik ging... helemaal naar het midden en allemaal mensen stonden er wel zo omheen.
0: Ja.
5: En toen stond ik daar in mijn eentje. En toen was hij zo met zijn microfoon naar me toe aan het gaan. Maar er stond echt een meter aan apparatuur zat ertussen.
3: Ja, natuurlijk. Het was een groot festival.
5: Ja, daar kwam ik niet.
3: Oké, dus het ging eigenlijk gebeuren, maar het is helemaal de mist ingegaan.
5: Ja.
3: En toen dachten wij, van nou ja, zeg maar kijk... Ja, kijk, Damien van Os, superster natuurlijk.
0: Nee,
3: maar het is ook niet alsof we Paul McCartney, zeg maar... Zeg maar, ik denk dat als we hem morgen bellen, rond dit tijdstip, in de uitzending... en we vragen of hij ergens binnenkort een moppie komt zingen... en dat jij dan met hem samen mag gaan zingen...
0: Maar moeten we dat er dan al bij zeggen, dat het daarvoor is? Of moeten we even doen van, we nodigen je uit en dan... tada, hier is onze
3: Het zou wel heel gek zijn, zeg maar, als we... Die plaat is al maanden uit.
0: Ja, dat is een beetje
3: Hij is hier dan een keer geweest.
0: Ja,
3: nee, dus het is heel gek om hem dan nu, out of the blue, nog een keer uit te nodigen.
0: Maar
3: bellen we hem morgen rond deze tijd... en dan vragen we hem of hij, weet ik veel, woensdag hier komt zingen.
0: Ja.
3: Zeg maar, met alle respect, het is Paul McCartney. Dus dat fixen we sowieso.
0: Maar... Even auditie.
4: Zij op nee.
0: Kom.
5: Diamantenring. Dat is niet haar ding. Zij wil het liefst gewoon goed komen.
0: Ja, je moet wel de tekst echt uit je hoofd kennen.
5: Nee, die ken ik echt.
0: Ja?
5: Oké. Het probleem is dat ik nu nog even aan het herstellen.

0: wat ik nu toch zie.
1: Op de socials van de 538 avondshow.
2: Maar ik heb de ergste dag van mijn leven beleefd.
1: Het is niet normaal.
2: Het is echt verschrikkelijk. Dit hebben we dus een tijdje geleden opgenomen. Nu komt die serie online. We hebben een serietje gemaakt.
1: Ja.
2: Maar dat is... als ik het nu dus weer nu zie, hoor ik weer die trailer. En denk ik weer terug aan de ergste dag van mijn leven.
1: Nou, ik heb mijn telefoon heel eventjes aangesloten op de studio. Even kijken, even dat filmpje erbij.
2: Ik moet nu al bijna huilen. Ik word echt niet goed, meen ik serieus.
1: Ah! Onze stagiair Maxime, die heeft een verrassing voor ons.
3: Klopt, want nu lachen ze nog, maar tijdens mijn stage viel er weinig te lachen.
4: Ah! Hoi.
5: Lil, nee.
6: Vind je dit nou aardig van jezelf, Deel?
3: En dus heb ik een plan gemaakt om wraak te nemen. En Dylan, die weet van niks.
7: Maar we moeten morgen om 12 uur verzamelen en voor de rest wil ze eigenlijk niks zeggen.
3: Nee, Dylan. Daar kom je vanzelf wel achter. Hebben we er zin in?
8: Nee. Ik vind het helemaal niks. Ik vind het zo relaxed.
7: Nee, serieus, dat ga ik echt niet doen.
3: Oh, daar komt hij ook. Ik zou op volgdruk als ik jou was.
1: Ja, dat volgen kun je doen. 538 avondshow, zo heten we op de socials. Check het even, dit wil je met beeld zien. En zeker volgen, want ja, in de komende twee weken komt de rest van deze dag online. En ik denk dat we met recht kunnen stellen dat jij door horror bent gegaan.
2: Ja, ik... Ik heb ook heel erg hoogtevrees, maar ik denk dat je me echt beter in een vliegtuig had kunnen zetten.
1: 538 avondshows, weten op de socials. Check het daar en druk eventjes op volg. Dan mis je niks. Dit is Rondé.

0: Eminem en Rihanna en Love the Way You Lie. Jongens, we hebben iets te vertellen. Ik weet niet, heeft Jordi Warnes het de mensen verteld?
1: 538.nl/kippelvij, dat je nu de hele dag kan spelen. Kan je gewoon oefenen voor 's avonds.
0: Ja, het is het spelletje wat we iedere dag spelen. Waarin de vraag doodsimpel is: welk van de twee gegeven opties bestond eerder? Maar het is nu echt zeg maar net zo verslavend als Flappy Bird. Als wat heb je nog allemaal gehad, joh?
1: Nou ja, sterker nog, de app is er zelfs een keer uitgeklapt. Ja. Vanwege het succes. Er wilden de 10.000 mensen tegelijk spelen.
0: Ja, daar was ik even niet op voorbereid met mijn abonnementje. Nee. 538.nl/kippelvij, daar kun je spelen. En daar kun je ons, maar ook andere luisteraars verslaan. Dus doe dat eventjes. Maar we spelen het op de radio, uiteraard ook gewoon. Vandaag gewoon een vraag die je overigens ook kunt beantwoorden via 538.nl/kippelvij. Klik dan even op de dagvraag. Maak je extra kans op een exclusief 538 strandlaken. Dit is de opgave.
1: Wat was er eerder? De Nederlandse Eredivisie of de Engelse Premier League? En dan gaat het om de voetbalcompetities. Dus wat was er eerder, de Nederlandse Eredivisie of de Engelse Premier League? Je kan je antwoord insturen door op de dagvraag te klikken via 538.nl/kippelvij. Maar je kan hem ook oud en vertrouwd insturen via de app van 538. En dan maak je kans op een 538 strandlaken. Dus wat was er eerder, de Nederlandse Eredivisie of de Engelse Premier League?
2: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AH-app.
2: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
4: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2+3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
8: 538 Nieuws.
9: 10 uur.
10: Een grote groep boeren hebben bij het gemeentehuis van Ommen in Overijssel een brief afgegeven aan de loco-burgemeester met hun zorgen over de nieuwe stikstofplannen. Het kabinet wil dat ze veel minder uitstoten en minder dieren houden. De boeren reden met trekkers in een lange stoet naar Ommen. Een man uit Den Haag is opgepakt in verband met een vermissing. Een vrouw die al 2 weken werd vermist, werd vandaag op straat gevonden. Ze was oké. Of de man wordt verdacht en waarvan dan is niet duidelijk. En ook niet wat er met de vrouw is gebeurd. Colombia maakt zich zorgen over naschokken die volgen op de zware aardbeving. Mensen wordt geadviseerd om voorlopig buiten te blijven, want er is een kans dat hun huis instort. De beving was in het westen van het land. Er zijn meer dan 100 doden. De EU wil helpen bij het zoeken naar overlevenden. En ze heeft het weer geflikt. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen kogelstoter geworden. Ze gooide 20,73 meter in Birmingham. Ruim 1 meter meer dan Jorinde van Klinken, die zilver won. De titel van Schilder is extra speciaal omdat ze ook nog eens een geblesseerde vinger had. Vanavond en vannacht helder en het koelt flink af. Zo wordt het in het oosten maar 6 graden. Morgen wordt een zonnige dag met maximum temperaturen van rond de 26 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: Dan het verkeer. Er zijn geen vertragingen, wel nog flitsers. Eentje op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch bij Utrecht 62.6. Op de A12 tussen Utrecht en Gouda bij 61.1. En op de A16 in de richting van Dordrecht bij Rotterdam 7.8. A28 Zwolle Amersfoort bij Hulshorst 59.7. En op de A37 in de richting van Hogeveen bij 0.1. Eentje op de A44 tussen Wassenaar en Nieuw-Vennep. Hectometerpaal is 20.4. En op de A67 in de richting van Eindhoven bij Eersel. Even opletten bij 5.9.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
11: Hoppa!
9: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3 sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
14: It's funny because it's true.
13: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
15: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer op je radio. Bas en Dylan.
0: Zometeen de uitslag van kip of ei. Wat was er eerder, de Nederlandse Eredivisie of de Engelse Premier League? Kom maar door in de 538.

0: Vanavond is in principe de vraag hetzelfde. Welke van de twee gegeven opties bestond eerder met vandaag de Nederlandse Eredivisie of de Engelse Premier League? En dan gaat het over de voetbalcompetities natuurlijk. Anton.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, hi. Ben jij een beetje van het voetbal?
1: Nee, helemaal niet.
0: Helemaal niet?
2: Oh, helemaal niet.
0: Oh. Oh, dan. En was dit dan een gokje of wist je dit wel?
1: Dit is echt pure gok.
0: Een pure gok.
2: Nou, ja. Wat vind je dan zo oninteressant aan voetbal?
1: Ik vind er eigenlijk helemaal niks aan oninteressant. Alleen, ja, is goed. Ik kijk zo verschrikkelijk weinig sport.
0: Ja.
1: Voetbal wordt ook een van de minste sporten die ik echt geliefd vind.
2: Oh ja, dus van alle sporten zou voetbal echt het laatste zijn wat je, wat je kijkt?
1: Nee, zo zeg ik, zo bedoel ik het ook wel niet. Want er zijn natuurlijk ook de sporten die nog minder interessant zijn.
0: Polstok hoog springen, hartstikke leuk.
2: Polstok hoog springen, jij gaat natuurlijk niet op vrije zondag naar korfbal zitten kijken. Dat gaat natuurlijk
0: hartstikke leuk. Ja,
2: maakt niet uit. De vraag vandaag, wat was er eerder, de Nederlandse Eredivisie of de Engelse Premier League? En laten we dan eens beginnen met de Nederlandse Eredivisie, die afgelopen weekend weer begon. Op dit moment bovenaan Excelsior. Die positie mogen ze koesteren, want dat gebeurt niet zo vaak. Denk ik. Ik weet ook niet zoveel van. Het hoogste niveau is het betaald voetbal. En de club die de meeste landskampioenen pakte is Ajax. Met 36 titels. Dan de Premier League. Op hun beurt weer het hoogste niveau uit het Engelse betaalde voetbal. Het is de competitie waar veruit het meeste geld aan wordt uitgegeven en verdiend. Zo werd er vorig jaar in de transferperiode 3,6 miljard euro uitgegeven aan nieuwe spelers dan. Dat is echt heel veel geld. Maar de vraag is, welke van de twee was eerder?
0: Ik vind het zo, voordat je met je antwoord komt, Anton, ik vind het zo mooi om Bas over voetbal te horen praten, want er komen wel woorden uit zijn mond, maar gewoon geen begrip.
2: Ja. Wat dan? In welk woord kwam er...
0: Geen idee.
2: Wat dan?
0: Jij hebt geen idee waar je het over hebt, toch? Maar nee, dat maakt niet uit.
2: Ik ken Ajax en ik weet...
0: Ja, Excelsior.
2: Ja, daarom.
0: Anton, welke was eerder?
1: Wel aan. De miljarden spreken me wel aan.
0: Ja, 3,6 miljard, daar dat ik het niet heb.
2: Ja, precies.
0: Maar wat was eerder, Anton?
1: Tegen de Nederlandse Eredivisie.
0: Vullen we dat in en dan is dit de balans. De Nederlandse Eredivisie komt uit 1956. En de Engelse Premier League uit 1992. Dus de Eredivisie was eerder. Ja! Yeah. Yeah. Lekker zeggen, Anton. Gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
2: Dat betekent dat jij van ons krijgt het zeer exclusieve 538 strandlaken.
1: Helemaal top.
2: En dan wil ik ook nog een applausje voor onze online winnaar. Dat is Niels. Die heeft gespeeld via 538.nl/kipofij. Kun je de hele dag spelen. En Niels krijgt ook een strandlaken.
0: Ja.

0: 538, Jordan, Ed Sheeran en The 18.
1: We hebben nu een 30 seconden Alex Warren, Jelly Roll en Bloodline. Na een kort intermezzo.
2: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af... Is AI al grappig?
3: Vandaag in het nieuws. Frans Duits zag zijn kinderen amper opgroeien door zijn carrière. Wat ruimt er op carrière? Mayonaise. Nee, dat ruimt niet.
2: Het antwoord is...

0: de Salavi, baby.
1: Kriskras Amsterdam, my oh my. Het is de avondshow Bas en Dylan. En zometeen...
2: Het nieuws van Dylan.
1: Ja.
2: Woensdag is er een zonsverduistering. Maar oogartsen, sorry, ik dacht dat jij echt wel even neer ging zetten. Dat ik dan.
1: Nee, ik dacht, jij gaat even vertellen wat we zo gaan doen.
2: Nou, zeker, want woensdag is er een zonsverduistering. Maar oogartsen luiden de noodklok. Zometeen de details.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU-ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we het van weer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner. Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: De Tomorrowland DJ Academy. Van beginner tot

0: academy.tomorrowland.com.
1: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Deze week in de bonus. Perla huisplants, Dolce Gusto en koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Fix die ruit voor je vakantie.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
1: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten. 538 Bas en Dylan.
2: Oogartsen luiden de noodklok vanwege de zonsverduistering. Radio 538. Zometeen de details.

0: Just and Turn the Lights Off.
1: Zo, aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over je gezondheid.
0: En pas op, als je de zonsverduistering wil kijken komende woensdag, dat roepen oogartsen. De eclipsbrillen zijn namelijk niet aan te slepen en daarmee is er een risico dat mensen onbeschermd rechtstreeks in de zon gaan kijken, omdat ze er dus niet een kunnen scoren op tijd. Nou ja, zonder goede bescherming kan het netvlies beschadigen en dat merk je in principe niet. Het doet niet heel veel pijn, maar het kan wel een blijvende donkere vlek of een vervormd beeld in de ogen veroorzaken. Ook een gewone zonnebril of een lasbril werkt niet. En daarom moet je uitsluitend een, let op, onbeschadigde eclipsbril gebruiken met veiligheidsnorm ISO 12312.
2: Ja, ik heb ooit geleerd dat je dat met een cd ook kon doen, maar dat zal er wel niet goed zijn, anders hadden ze dat bijvoorbeeld wel gezegd.
0: Er stond wel erbij ook in het artikel dat er allerlei manieren zijn, maar ze blijven echt benadrukken dat het, nou ja, zo'n eclipsbril is met die bepaalde veiligheidsnorm, die kan je gewoon vinden online. Ja. Overigens, mocht je nou niet op tijd een eclipsbril in huis hebben, dan zendt de NOS het uit om 19:30. Nou, ik vind het totale gekte.
2: Hoezo? Wat dan?
0: Ah, wat kan er nou? De zonsverduistering. Wat maakt mij dat nou uit?
2: Het gebeurt nooit. Het is zelden.
0: Nee, maar ik vind dat zo'n onzin, man.
2: Hoe kan je dat nou onzin? Dat is toch niet iets wat je onzin kan vinden? Het is een fucking vet natuurverschijnsel.
0: Ik zei van de week ook weer. Wat was het nou weer van de week? Ze hadden voor het eerst een telescoop. En die kon dan, zeg maar, zo dicht bij de oppervlakte van de zon komen.
2: Ja. Dat ze konden
0: zien in detail hoe, ja, de magma stroomt op de zon.
2: Ja, dat is toch heel vet.
0: En dat het door magnetische velden niet zo stroomt als een oceaan. Dat maakt toch helemaal niet uit?
2: Ja, dat maakt wel.
0: S'ochtends doe je je ogen open, dan schijnt de zon en s'avonds gaat hij weer onder en dan is hij weg.
2: Nee,
0: nou,
2: ja,
0: en dat is de volgende dag weer. Kan mij nou schelen hoe de lava heen en weer beweegt? Dat maakt toch helemaal niet uit?
2: Ja, maar tuurlijk maakt dat wel. Je wilt toch even weten hoe dat de natuur is opgebouwd en zo?
0: Ja, maar dat gaat toch helemaal niks veranderen voor ons leven?
2: Nee, maar het
0: stop dat geld lekker in dingen. Ga lekker hongersnood in Afrika oplossen met dat geld. Kan mij dat nou schelen hoe de zon vloot?
2: Ja, maar joh, die mensen hebben honger, maar als je ze vertelt hoe de magma stroomt op de zon,
0: dan hebben ze wel gegeten en gedronken.

0: 538 uur, de Calvin Harris, Jazzy en Satisfy. We hebben denk ik echt de allerraarste stagiair die je kan hebben.
1: Dat weet ik wel zeker.
0: Hartstikke leuk, type wel, hartstikke leuk. Maar ja, er is iets aan de hand. Stagiair Maxime wil graag optreden met Damien van Os.
2: Zij of geen diamantering, dat is die haping, zij wil alles een liefde voor.
0: Kijk, die gast die ging natuurlijk echt super viral met dit liedje, echt ja. Mega. Maar ik vraag me af waarom dat je dat dan wenst.
3: Ja, dat is toch gewoon een hele leuke muziek.
1: Ja, dit kwam een uurtje geleden of zo ter sprake in de show. Omdat gisteren onze stagiair op Zin in de Zomerfest was, Damien van Os tegenkwam. We kwamen haar helemaal trillend tegen. Want ze had Damien van Os om een fotootje gevraagd. Mm-hmm. En daarbij gevraagd, mag ik zo meteen met jou mee optreden? Heeft die jongen ja gezegd, maar dat lukte allemaal niet. Dat ging allemaal niet. Die denkt natuurlijk, ik ben van een gekke wijf af.
0: Ook
1: natuurlijk. Ja.
0: En ze kon ook niet over die barricade, weet je wat, nee. Van die hekken die voor zo'n podium staat. Daar kon ze niet over.
1: Dus nou ja, goed. Toen hadden wij het volgende idee. Maar dan bellen we morgen rond deze tijd. En dan vragen we hem of hij, weet ik veel, woensdag hier komt zingen.
0: Ja.
1: Ik zeg maar, ja. Zeg maar, met alle respect. Ja, het is Paul McCartney. Nee, zeg maar. Nee, dus dat fixen we sowieso. Ik heb Damien even geappt in de tussentijd. We zijn nu een uur en 10 minuten verder. We bellen hem morgen.
0: Echt?
1: Ja, iets na 9:30 gaan we hem bellen. En dan gaan we hem confronteren met het feit dat hij onze stagiaire een loer heeft gedraaid.
0: Ja, inderdaad, ja.
1: En dan vragen we of die woensdag hier komt zingen. En dan mag onze stagiair Maxime een duet met hem zingen.
0: Maar is dat dan ook op de radio?
1: Tuurlijk is dat op de radio. Toch geweldig?
4: Jouw hits.
5: Jouw hits.
4: Jouw 53.

0: Zometeen spelen we de quiz over vandaag. Maak je kans op 100 euro. Geef antwoord op de nu volgende kwalificatievraag. En dan ben je zometeen kandidaat in onze quiz.
1: Er zijn veel nepadvertenties voor studentenkamers op TikTok. Uit welk land komt TikTok? Kom maar door via de app van 538. Daar kan je je antwoord insturen. Ben je sowieso gegarandeerd een 538 strandlaken rijker. Als je meespeelt zometeen, dan maak je ook nog kans op 100 euro. Dus uit welk land komt TikTok? Kom maar door via de app van 538.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel 250 euro goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: Lekker zomers, altijd laag.
1: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
2: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
3: Klaar voor een frisse start?
4: Let's go!
3: Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: GGZ helpt de zorg vernieuwen.
7: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
6: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op ggz.nl.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
9: 538 Nieuws.
10: 11 uur.
11: Naast de grote boerenactie in Ommen in Overijssel was er vanavond ook een protest in het Friese Seksbierum. Meer dan 100 trekkers stonden in een weiland langs de snelweg, omdat ze van de stikstofplannen van het kabinet af willen. Ze zouden later vanavond ook nog de weg op willen gaan, maar waar ze naartoe willen is niet bekend. Europa wil in Colombia helpen zoeken naar overlevenden van de zware aardbeving. Er zijn al meer dan 100 doden geteld. Omdat er wordt gevreesd voor naschokken, krijgen mensen het advies om voorlopig buiten te blijven. Colombia is een populaire vakantiebestemming, maar het is niet bekend of er ook Nederlandse slachtoffers zijn. In Engeland is een man veroordeeld die online meer dan 100 meisjes heeft misbruikt. Hij chanteerde ze en dwong ze tot seks voor de camera. Sommigen moesten ook zijn naam in hun huid kerven. Hij moet 2 jaar de cel in. En FC Volendam is na de degradatie uit de Eredivisie het nieuwe seizoen begonnen met een nederlaag tegen Jong PSV. Volendam stond vlak voor tijd nog wel voor, maar uiteindelijk was Jong PSV met 3-2 te sterk. Henk Veerman scoorde beide Volendamse doelpunten. Jong AZ FC Eindhoven werd 0-1. Ook daar viel de beslissing pas in de slotfase. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. In het oosten wordt het 6 graden. Morgen wordt een zonnige dag met maximumtemperaturen van 26 graden. En dat was het nieuws op 538.
12: Dan het verkeer. Er is één vertraging op de A31 in de richting van Harlingen. Dat is bij Harlingen Havens 14 minuten. En de flitsers die heeft Dylan.
13: Te beginnen op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam bij 32,7. Op de A9 tussen Haarlem en Alkmaar zijn er 2 gemeld. Eentje bij 44,4 en eentje bij 45,9. Dus hij zal daar wel ergens tussenin staan. Op de A16 tussen Rotterdam en Dordrecht bij 7,8. Op de A20 tussen Rotterdam en de Maasdijk 28,5. En op de A28 tussen Zwolle en Amersfoort de hoogte van Hulshorst bij 59,7. A44 was er naar Nieuw-Vennep, 20,4. En de laatste van nu op de A67 richting Eindhoven vanuit de Belgische grens bij 5,9.
14: Mam, waar is mijn zwemband?
15: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstbal en achter de doos van de airfryer.
16: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
17: Allsafe
18: geeft ruimte.
19: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
20: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
17: Praxis.
16: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
23: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
24: Zomer op je radio.
23: Bas en Dylan.
12: Zometeen spelen we de quiz over vandaag. Zeker jouw kans op €100. En dit zijn topics.

0: Kensington en Living For.
1: Bas en Dylan presenteren
2: de quiz over vandaag.
3: Spelen we iedere avond en dan maak je kans op 100 euro als je de weekwinnaar bent. Je bent sowieso een 50 strandlaken rijker als je meespeelt. Maar die 100 euro is wel lekker, hè? Aan het einde van de week. Op donderdag wordt die weekwinnaar bekend. En dat is degene die in 90 seconden zoveel mogelijk vragen goed heeft beantwoord.
4: Zeker. Aan de telefoon is Sydney.
5: Hallo.
4: Hallo Sydney. Zijn veel nep-advertenties voor studentenkamers op TikTok. Uit welk land komt TikTok?
5: China.
4: Kijk, dat is goed. Dat was de kwalificatievraag. Daarmee heb jij jezelf gekwalificeerd. Je bent deelnemer 1 deze week. Ik hoop dat je de hoogste score neerzet. Ben je een beetje goed, denk je?
5: Nou, ja, ligt eraan.
3: Nou ja, goed. Ja, we gaan het allemaal meemaken. 90 seconden heb je. Belangrijk onderdeel van de quiz is dat je niet mag passen. Dus je mag niet pas roepen. Heb jij een soort paswoord in je hoofd?
5: Ja, ik zeg wel volgende.
3: Volgende. Oh, dat is een hele mooie.
4: Ja, als jij zegt go, dan gaan we.
5: Ja, go.
4: In Frankrijk is een squishy in het gezin van een gezicht van een kind ontploft. Hoe vaak zit de letter Q in squishy?
5: 1.
3: Roxy Dekker brengt volgende week een nieuw album uit. Hoe heet de vriend van Roxy?
5: Con van Hees.
4: Een Canadese vlucht is geannuleerd omdat een kind weigerde zijn gordel om te doen. Wat is de hoofdstad van Canada?
5: Toronto?
3: De film The Odyssey heeft al 1,1 miljard dollar opgeleverd. Hoeveel nullen heeft 1,1 miljard?
5: 9.
4: Je krijgt binnenkort geen gratis broodje kaas meer op Europese vluchten van KLM. Waarvoor staat de K in KLM?
5: Koninklijke?
3: De weekend blijft toch de weekend heten. Waar of niet waar, Can't Feel My Face is een nummer van hem.
5: Waar?
4: Anouk en Diederik hebben seks gehad in De Bondgenoten. Op welke zender wordt De Bondgenoten uitgezonden?
5: SBS6.
3: Kandidaat Sydney heeft een paswoord. Wat is dat paswoord?
5: Volgende.
4: Voor een protest fietsen er vandaag 500 naakte mensen door Berlijn. In welk land is Berlijn de hoofdstad van welk land?
5: Duitsland.
3: De zanger Henk Weijgaard ligt in het ziekenhuis vanwege hartproblemen. Maakt de titel van zijn grootste hit af met de vlam in de...
5: Pipe.
4: Het NOS 8 uur journaal krijgt een extra verdiepend weerblok. Hoe laat wordt het 8 uur journaal uitgezonden?
5: 8 uur.
3: Het nieuwe seizoen van de reality soap van Gerard Joling staat op losse schroeven. Met wie vormde Gerard het duo Geer en Goor?
5: Gordon.
4: Rolf Sanchez eet na zijn mensheld shoot geen fastfood meer. Noem een fastfoodketen.
5: Nee,
3: Susanne en Freek hebben in het nieuwe seizoen The Voice of Holland zin. Welke kleur hebben de stoelen in The Voice?
5: Groot.
4: Er staan stickers op. God, wat zitten we allemaal te hakkelen en te stuntelen. Maar de laatste mag ik nog even afmaken. Er staan stickers van Paw Patrol figuren op verpakkingen van snoeptomaatjes. Welke soort dieren spelen de hoofdrol in Paw Patrol?
5: Geen idee. Vossen?
3: De vossen, nee.
4: Nee, niet de vossen. Dat is dan weer van De Bond gedaan. Ja,
3: nou, goed.
4: Wij gaan eens even de balans opmaken. Je hebt het volgens mij keurig gedaan. Echt keurig.
3: Heel
4: gemiddeld, zou ik durven stellen.
3: Sterker nog, helemaal gelijk. Zeker boven gemiddeld. Je had er 12. Goed.
5: Ja.
4: Krijg je sowieso van ons een 538 strandlaken. En donderdag hoor je of je de weekwinnaar bent.

0: Ik weet niet of je vaker naar dit radioprogramma luistert. Maar ja. Kijk, Roxy Dekker die heeft vandaag een nieuw album aangekondigd. Ik denk dat ze dat eigenlijk eerder van plan was. Maar ik denk dat ze een beetje verslaafd is aan kip of ei.
1: Spelletje nou eens op.
0: Nou, dat denk ik. Spelletje wat we iedere avond spelen rond 9:50. Doodsimpel, je krijgt twee opties. En de vraag is welke van de twee bestond eerder. Maar het is nu dus ook op je telefoon te spelen. Ja, dit is Roxy een tijdje terug.
2: Wat was eerder, KLM of Schiphol?
3: Schiphol.
2: Let's go.
3: GTA of Fortnite?
2: GTA.
3: Know your games.
2: Portemonnee of creditcard?
3: Portemonnee.
2: Portemonnee.
3: Alfred Jodocus Kwak of de Fabeltjeskrant?
2: Oeh, ik denk Fabeltjeskrant.
3: Ja.
2: Tim Sanders of Daan Boom?
3: Jezus, moet ik dan zeggen wie ouder is? Wie ik denk dat ouder is?
2: Is ook lullig. Daan.
3: Klopt. Plastische chirurgie of antibiotica?
2: Antibiotica.
3: Oh, wat? Ik heb een score van 5. Is dat goed?
4: Dat is niet slecht. Nee, dat is echt niet slecht.
0: Nee, dat is niet slecht. Maar het kan wel veel beter, want er zijn luisteraars die al over de 200 zijn. Ga naar 538.nl/kipofei. Kun je ons, andere luisteraars en bijvoorbeeld Roxy Dekker verslaan. 538.nl/kipofei. Daar speel je niet.

0: 538 worden populair. Hey, zo meteen het nieuws. Niet van Eva, maar van Dylan.
1: Ja, Harry Potter fans zorgen voor opschudding in de Britse politiek. Om wel een heel bijzondere reden. Zometeen de details.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers het EU Eco-label en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
11: Oh my god.
10: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
13: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
14: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
17: Yes!
14: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij meldt het voordeel zo binnen.
15: Hands van voordeel.
14: Aldi.
16: Werkzoeken.nl. Voor een groepenmarketing die wel werkt.
17: Yes!
18: 538. Bas en Dylan.
0: Zometeen bijzonder nieuws.

0: aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over de tv- en streamingwereld.
1: De Harry Potter-fans hebben voor opschudding gezorgd in de Britse politiek. Eventjes een klein beetje backstory. In het Verenigd Koninkrijk in Ierland zijn ze op dit moment een grote stroomkabel aan het aanleggen. Dat ding kost 500 miljoen euro. En met deze stroomkabel gaan ze dus aan. Echt een gigantisch ding. En die leggen ze ook dwars door Wales en zo. Nou, ook over een strand in Wales. Maar daar is het graf van huiself Dobby. Nou, als je de Harry Potter films hebt gezien, dan ken je
2: Dobby. Is hij dood?
1: Nee, als je de films hebt gezien of de boeken hebt gelezen, dan ken je Dobby goed. Nou, een heel geliefd karakter uit de films en de boeken. En er is in de laatste film is een sterfscène. En die is op dat strand in Wales opgenomen. Nou, daar hebben nu fans een onofficiële gedenkplaats van gemaakt. Daar komen nog steeds fans bloemen leggen, stenen, maar sokken.
3: Daar ligt niks, toch? Ik wil niet een soort bubbel breken voor je. Maar jij bent een groot Harry Potter fan. Maar ja, dit is niks echt begraven, toch?
1: Nee, dit is niks echt begraven. Maar dat hebben Harry Potter fans gewoon als een soort bedevaartsoord. Oh ja. Om Dobby te gedenken. En er komen dus nog steeds heel veel fans daar om dingen neer te leggen. Nou ja, goed. Nu, ja, gaan ze dus die stroomkabel trekken en die zou dwars door het graf van Dobby komen. Nou goed, de totale paniek bij alle fans natuurlijk. En dat energiebedrijf wat het aanlegt presenteerde die plannen en toen kregen ze honderden telefoontjes. Mag niet gebeuren, kan niet, onmogelijk.
3: Maar die stroomkabel loopt onder de grond, toch?
1: Ja, zeker. Maar ja,
3: dan leggen ze toch gewoon weer de aarde erbovenop en dan leggen ze al die spulletjes terug en dan kun je toch gewoon weer terug naar die plek.
1: Ja, nee, maar zo zit het niet. Maar goed, dat kan niet. Maar ja, goed.
3: Dat kan niet.
1: Nu hebben ze de route omgelegd.
3: Ja, maar dat is toch
1: fantastisch.
3: Maar hoe kan dat nou?
1: Ja, nou, dwars door de graf trekken.
3: Het is geen graf. Het is zelf bedacht. Heeft J.K. Rowling zichzelf lekker een week hier opgesloten in een kamer het boek zitten tikken. Huis of Dobby hier en hier begraven. Ja, dat heeft ze gewoon bedacht.
1: Nou ja, niet eens in de boeken, want zeg maar, het is niet dat het boek, zeg maar, in de strand van Wales. Zeg maar,
3: niet specifiek dat. Het is gewoon de filmlocatie.
1: Ja,
3: maar ik snap wel. Kijk, ik heb niet heel veel Harry Potter gezien. Maar ik kan me wel voorstellen, ja, er is zoveel nep in die films, dat je wil een plek aanwijzen om het wel een soort van te eren. Er zijn natuurlijk veel filmlocaties wel. Ja. Maar dat is het enige wat je kan doen.
1: Nou ja, goed. Ik vind het wel mooi. In dit hele proces is de kabel ook een keer daadwerkelijk door een plek getrokken waar echte menselijke resten uit de bronstijd lagen. En daar dachten ze van, ja, daar gaan we niet omheen werken.
2: Ja, dat kan toch niet. En hij is Dobby.
1: Dobby, daar blijf een beetje tengels vanaf.

0: 538, Duncan Lawrence in Arcade. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik gisteren toch even baalde. Want wij stonden, Dylan Boet, op de poster van Zin in de Zomerfest op de mainstage.
1: Ja.
0: En zeg maar, wij liepen zo richting de mainstage en stonden we daarachter. En toen we stonden echt klaar voor onze act. En toen zei de stage manager, die neemt je dan mee, die zei, oh, top dat jullie er zijn. Loop even mee. En toen moesten we zo trappetje af, bruggetje op, trappetje op. En toen kregen we zo'n setje. Klein setje, echt wat super hoor, helemaal met cameraatjes en dingen. En we waren groot op de stage te zien. Maar we stonden zeg maar naast de mainstage.
1: Ja, we stonden op de poster voor de mainstage.
0: Ja, best wel groot ook. Dus dat was toch even zo van, hè? Ja, ik had namelijk
1: beide benen op de grond.
0: Nou dat, want ik had ik had per ongeluk afgedwongen dat we zeg maar wel met een heel groots intro op die mainstage zouden staan. En dat stonden we in feite, maar dan zeg maar naast. En toen was het intro een beetje. Maar goed, daarna.
1: Heb jij dat intro hier? Oké, misschien nog even. Moeten wij niet elke dag de show openen met dit bombastische intro?
0: Met dat intro. Even kijken of ik dat heb. Dat moet.
1: Heb je dat hier paraat zo snel? Ja, dit komt natuurlijk weer opzetten als kakken, dit idee.
0: Ja, even kijken.
1: Maar zeg maar, kijk, ik heb dus echt. Kijk, Bas. Je moet weten, de verdeling in dit team is gewoon zo. Bas vindt het dan echt vet om een soort heel lijp artiesten intro te hebben.
0: Ja.
1: Voor als wij dan ergens in het land gaan draaien. Terwijl ik vind, ja, wij zijn niet grootse artiesten. We zijn gewoon twee dikke radiomakers en die komen gewoon plaatjes draaien.
0: Ja.
1: Dus ik hoef niet zo'n bombastisch intro. Ik vind dat heel erg. Maar Bas wil dat zo graag.
0: Ja, en uiteindelijk had ik het dus voor elkaar gekregen, mocht het. Alleen, ja, hoe waanzinnig het ook was dat we daar stonden, het was toch net iets minder vet, zo'n intro, als je dus naast het podium staat.
1: Ja, op, ja.
0: Ja, maar dat is wel een klein detail. Ja, ik heb het intro hier. Het begint dus zo.
2: Jaren mee vooruit.

0: 538.
1: Waanzinnige opening van deze show.
2: Ja, deze eigen... Hoe krijg je het uit je vingers? Dit heeft Bas gewoon zelf thuis in elkaar zitten klikken.
3: Ja, maar dat is toch vet?
2: Deze eigen geilerij, jongen. Ja. Nou echt, als je het kon, zou jij jezelf nog pijpen. Ik zweer het je. Dat is echt ongelooflijk.
3: Dat heb ik wel ooit geprobeerd, ja.
2: Is dat zo, ja?
3: Ja.
2: En gelukt?
3: Nou, ik kon er echt puntje aan.
2: Nou, van je neus?
3: Sorry. Het punt wat ik wilde maken is... Ja. Ik was heel blij dat ik je uiteindelijk overtuigd had. Maar, ja. Het was gewoon net even iets minder indrukwekkend dan dat ik...
2: Maar het was wel hartstikke leuk.
3: Het was waanzinnig. Het was echt een super dag.
2: Ik kan met de taxi net terug naar huis niet meer herinneren. Nee.
3: Maar ik dacht, zeg maar, we begonnen te draaien. En toen werd mij getipt dat ik eventjes de nieuwe van Fisher moest draaien. En toen zag je die, nou ja, dat die volledige... Iedereen die voor het meende... Hoe zeg je dat nou? Iedereen die vond hem... Hoe zeg je dat? Gewoon het publiek.
2: Zeg nou, wat draaien aan die klote plaat gewoon.
3: Ja, het publiek ging helemaal uit zijn dak, wilde ik even zeggen. Het is de nieuwe van Fisher. What a Life. Ik vind het echt zo'n gigantische banger.

0: Newt Fisher. Heet What a Life. En ja, ik heb eigenlijk deze week ontdekt en ik vond het fantastisch. Ik kom er niet meer vanaf.
1: Nee, nee, ja, zeker. Ja, je wilt hem per se nog even gedraaid hebben, zo een staartje van de show.
0: Precies, dat wil ik even. Zometeen, alle hits van 538. Non-stop.

0: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
1: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
0: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
9: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
10: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
11: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
12: Maar hey, met de nieuwe collectie...

0: 538 Nieuws.
1: 12 uur.
2: Oplichters hebben brieven verstuurd waarin het leek alsof tv-baas John de Mol voor Sinterklaas wil spelen. Mensen konden volgens de brief geld krijgen voor bijvoorbeeld een opleiding. Maar daar is niks van waar en Talpa is er boos over. Er is nog geen aangifte gedaan. Meerdere mensen hebben zich wel met zo'n brief bij Talpa gemeld. In Veldhoven is een vrouw bedreigd toen twee overvallers haar huis binnenkwamen. Het is niet bekend wat ze wilden, want toen er iemand naar beneden kwam, schrokken ze en zijn ze gevlucht in een auto. Niet veel later werden in Eindhoven twee mannen en een vrouw aangehouden. Het is niet bekend hoe het nu met de bewoonster gaat. Een groep boeren is bij het Friese Seksbieren met trekkers de snelweg opgereden. Eerder op de avond stonden ze nog met meer dan 100 trekkers in een weiland langs die snelweg. Ze willen dat het kabinet de stikstofplannen intrekt. In Overijssel waren er ook boerenprotesten, waaronder in Ommen, Dalfsen en Hardenberg. En op het EK Atletiek in Birmingham heeft de gemengde estafetteploeg brons gepakt op de 4x400 meter. Ze waren bijna de hele race oppermachtig. Zelfs nadat een van de lopers viel bij een wissel, hielden ze de eerste plek vast. Pas in de laatste 50 meter werd Nederland ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Het is helder en het koelt flink af. In het oosten zelfs tot 6 graden. Morgen wordt weer zonnig en droog. Het wordt in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
1: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. Summer.

0: Nieuws.
1: 1 uur.
2: Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een grote NAVO-oefening, zei defensieminister Jessogus in Goedenavond Nederland. Exacte aantallen wilden ze trouwens niet noemen, omdat Rusland ook meekijkt. De oefening draait om het beschermen van het Poolgebied, waar Rusland en China interesse in zouden hebben. Na de zware aardbeving in Colombia is nog niets bekend over Nederlandse slachtoffers. Maar als die er zijn, staat de ambassade in Bogota klaar om ze te helpen, zegt buitenlandminister Berendsen. Een reisorganisatie die met 4 Nederlandse groepen in Colombia is, zegt dat iedereen veilig is. De naam van Talpa en John de Mol wordt gebruikt door oplichters. Die sturen brieven rond waarin staat dat mensen geld kunnen krijgen voor bijvoorbeeld een opleiding. Mensen moeten dan alleen hun gegevens naar een e-mailadres sturen. Talpa is er boos om, want er klopt helemaal niks van. Er is nog geen aangifte gedaan. En in Las Vegas is het proces begonnen over de moord op rapper Tupac 30 jaar geleden. Er is 1 verdachte die de moord zou hebben georganiseerd. Hij ontkent. Eerst wordt de jury gekozen. Dat duurt waarschijnlijk een paar dagen. Er zijn 75 mensen opgeroepen. Uiteindelijk worden er 12 gekozen. Het is helder en het koelt flink af. In het oosten zelfs tot 6 graden. Overdag is het zonnig en droog. Het wordt in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. En dat was het nieuws op 538.
0: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
1: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: Na de zware aardbeving in Colombia zijn er volgens een lokaal radiostation nog 33 naschokken geweest. Het is niet bekend hoe sterk die waren. Na de aardbeving werd er al voor gewaarschuwd met een advies om buiten te blijven. Tientallen gebouwen waren toen al ingestort. Nederlanders kunnen terecht bij de ambassade in Bogota. Aan een grote NAVO-oefening in Groenland doen ook tientallen Nederlandse mariniers mee. Defensieminister Jessogus wilde op tv geen exacte aantallen noemen, omdat Rusland ook meekijkt. De oefening is er juist op gericht om het Poolgebied te beschermen tegen de Russen, maar ook tegen China. Die landen zouden er interesse in hebben. Het was een heftige avond voor een vrouw in Veldhoven. Ze werd thuis overvallen door twee mannen die haar bedreigden. Het is niet bekend wat ze wilden doen, want ze zijn op de vlucht geslagen toen er iemand naar beneden kwam. In Eindhoven is de vermoedelijke vluchtauto gevonden. Twee mannen en een vrouw zijn opgepakt. En kogelstoter Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek zilver gewonnen met een persoonlijk record. En dat is precies wat ze wilde. Ze stootte 19,64 meter in de eerste poging en was daar enorm blij mee. Ook omdat ze pas nog ziek was. Het goud ging naar de Nederlandse Jessica Schilder, die ruim een meter verder stootte. Het is helder en het koelt flink af. In het oosten zelfs tot 6 graden. Overdag is het zonnig en droog. Het wordt in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
1: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.